Goedenacht. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

0: Classic Nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.

0: Magda aan de Munnik, niet of nooit geweest. Inderdaad, op Q-Music een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Bij deze weer gewoon de deuren geopend. Dus even kijken, wie is er allemaal al bij? Niels, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Niels, jongen. Hallo, hallo.
1: Het is maandagochtend.
0: Maandagochtend.
1: Half vijf.
0: Ja.
1: Ik zit inmiddels in Breda.
0: In Breda.
1: En ik eindig mijn rit in IJsdemergraten, Zuid-Limburg.
0: Oei, oei.
1: Maar ja, was ook in Limburg, heb ik gehoord.
0: Ja, ik was ook in Limburg. Ja, klopt.
1: Via je Insta.
0: Ja, op mijn Instagram te vinden.
1: Waren de taartjes lekker?
0: Ja.
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ja.
1: Maar je zag er weer mooi uit met je baardje.
0: Nou, dankjewel, lieve vriend. Goh.
1: En ik wens jou een fijne uitzending, gozer.
0: Dankjewel. Hier gebeurt heel veel laters, Niels, ja laters. Ja, ik was dit weekend, het hele weekend in Limburg. Ik heb daar familie wonen. Dus ik was in het mooie dorp aan de Maas, Kessel. En daar is dan ook elk jaar, elke zomer, is daar de Kesselse kermis. Daar was ik op bezoek. Het was bloedverziekend heet. We hebben eigenlijk alleen maar in de tuin gezeten en bier gedronken en koffie en thee natuurlijk, 's ochtends vroeg. Maar na een tijdje dan ga je toch over in de borrel en ja, er was ook niet heel veel anders om te doen. Het was gewoon gezellig, gewoon met elkaar kletsen, gewoon overleven, de hitte doorkomen. En de hele tijd natuurlijk, want dat doe je in Limburg, vlaai eten. Gewoon elk moment van de dag wordt er je wel vlaai aangeboden. En ja, dan zeg ik geen nee. Abrikozenvlaai, kersenvlaai, crumblevlaai, alles door elkaar vlaai. Ik vond het allemaal super lekker. Maar toen kwam ik gisteravond thuis van het weekendje Limburg. En toen dacht ik, ja, ik moet toch nog heel even gaan hardlopen. Want ik voel me gewoon een beetje zelf veranderen in een vlaai. Dus dat heb ik gisteren op Instagram gezet. @LucSarneel, Luc is met L-U-C. En daar inderdaad is ook te zien dat langzaam maar zeker mijn baardje teruggroeit. Godzijdank, ik heb twee weken geleden mijn baard af laten scheren voor de foute party. Daar een hele mooie foute hangsnoer van gemaakt. Dat was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar ik moet wel zeggen dat nu, ik was het hele weekend dan ook weg met mijn twee zusjes richting die familie in Limburg. Ja, zusjes zijn genadeloos. Die blijven de hele tijd herhalen hoe lelijk je er wel niet bij loopt. Dus ik ben erg blij dat langzaam maar zeker mijn baardje weer terug begint te groeien. Je kan het allemaal zien via Kijk Live op de app van Q-Music. Maar je kan natuurlijk ook blijven luisteren. Zometeen Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Na Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight op Q-Music.

0: Een hele goede morgen. Exact 5 uur. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn 3e wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Ja, een hele goede morgen. Ik zou zeggen, kruip lekker uit je vriezer en zet de radio extra hard. Straks Miles Smith en Nauhorn na Huntrix.

0: Lucky. Het is weer lekker maandagochtend en we zijn nu lekker onderweg met de vrachtwagen naar Defcon 1.
1: Hey.
0: Om de spullen weer op te halen.
1: Oh.
0: Hey, fijne uitzending.
1: Fijne dag, Damien. Werk ze vandaag? Is er toch iemand die Defcon nog afbreekt dit weekend?
2: Een hele goede morgen, Lucky.
1: Morgen.
2: Ik ben ook weer aanwezig.
1: Hey,
2: we gaan vandaag een lekker ritje maken richting Schiphol en daar op Schiphol mogen we onze werkzaamheden uitvoeren.
1: Nou, gelukkig.
2: Fijne morgen. En aanwezig, hè?
1: Ja. Ding. Ding.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Heel goed, Ton. Ook jij bent aanwezig. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Moet ik meteen even mijn huiswerk goed doen.
3: Annemarie. Aanwezig.
1: Die heb ik ook alweer rond zien lopen. Annemarie met een krantje onder de arm en een kop koffie in de hand. Die is onderweg om ook voor jou weer het nieuws voor te lezen deze ochtend. Wees welkom, wees welkom. Werner, een hele goede morgen.
4: Hey, goedemorgen, Luc. Even een kleine update.
1: Ja.
4: Vannacht sturen we Marokko naar huis.
1: Oh, ja.
4: Daarna gaat Canada naar huis. En daarna, le bleu, au revoir. En dan pakken wij die titel. Wij worden wereldkampioen.
1: We worden wereldkampioen. Maar dan wel eerst even vanavond. Vanavond. Vannacht. Marokko verslaan. Die spelen over een goede 22 uur. Om 3 uur aanstaande nacht speelt Nederland zijn wedstrijd, zijn WK-wedstrijd tegen Marokko. Ik denk gewoon dat ik hier morgenochtend eerder ben. Want die wedstrijd is rond een uurtje of 5 klaar. Dan begint Mattie en Marieke de pre-part. Dus ik denk dat ik hier morgenochtend gewoon om 2:30... nou ja, s'nachts dan binnenstap. Lekker die wedstrijd ga kijken. En dan zodra het laatste fluitsignaal geklonken heeft, begin ik gewoon tegen jou aan te lullen. En beginnen we langzaam de dag. Net zoals vandaag, waar ik straks een ja of nee topic met jou wil oefenen. Na Alanis Morissette, dit is Ironic. Cue music.

Q-Music met Macklemore, Ryan Lewis. Can't hold it. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Iedere ochtend hoor je mij vanaf een uurtje of vijf. En ben je van harte welkom om lekker de app van Q-Music aan te slingeren en mee te doen. En zo bouwen wij langzaam toe richting de ochtendshow van Mattie en Marieke. Dit weekend was ik met een groep mensen. Ik was lekker in Limburg bij familie. En het was daar snikheet. Het was bloedheet. Het was echt... Nou ja, goed, je hebt het zelf meegemaakt. Ik hoef het je niet uit te leggen. het was verlammend heet. Dus wat hebben wij gedaan? Eigenlijk het hele weekend. Het hele weekend hebben wij verkoeling gezocht in de tuin. En daar best wel lang gezeten. En nou, dan komt er wel eens een drankje bij kijken. Dus Aperol Spritz, frisdrank, allerlei soorten bier. Maar ook 0,0 drankjes. En toen we daar ook aan begonnen, aan de 0,0 drankjes, want ja, alles moest op, we konden niet langer, we hadden zoveel dorst, het was niet te stillen, dus ook de 0,0 dranken werden aangebroken. Toen vertelde iemand dat er mensen zijn op werk, bij haar, op kantoor, die gewoon achter het bureau een 0,0'tje opentrekken. Gewoon een blikkie 0,0 bier. En toen hebben we het daar een beetje over gehad. En ik dacht, dit is echt wel een interessante discussie, een interessant gesprek. Dus wat nou, als ik dat nou even een topic maak voor ja of nee? Zelf zou ik denken, ja, moet wel kunnen. Moet wel kunnen. Het is toch gewoon frisdrank, toch eigenlijk, 0,0 biertje? Het is toch niet raar als je dat op werk opentrekt? Ligt misschien nog een beetje aan tijdstip. Als je meteen op werk aankomt en je denkt, zo, goedemorgen, klats, boem, open. En je klettert meteen een 0,0 naar binnen. Aan de andere kant, ja, het is gewoon een limonade. En bij de lunch, of richting 3-4 uur, zou ik het helemaal niet gek vinden. Maar daar waren de meningen een beetje over verdeeld. Dus ik dacht, vandaag gooi ik hem even op. Als topic voor ja of nee. 0,0 drinken op werk. 3, 2, 1. Ik zou zeggen, spreek vooral even wat in via de app van Q-Music. Dan kan ik zoveel mogelijk mensen laten horen. Want ik ben benieuwd naar jouw mening over dit topic. 0,0 drinken op werk. Zometeen Eric Prydz, Call on Me. Na Alex Warren. Dit is Passenger op Q-Music.

0: Eric Prydz, Q Music, Call On Me. Een hele goede morgen. Welkom op de maandagochtend van Q Music. Mattie en Marieke, de pre-party waar je middenin gestruikeld bent. Het is Luc van de redactie hier. En ik wil het graag even met jou hebben over drank. Ja, het is namelijk zo dat het natuurlijk ongelooflijk warm was dit weekend. Dat hoef ik je niet te vertellen, dat weet je zelf ook wel. Dus het hele weekend heb ik eigenlijk mezelf een beetje cool gehouden. In de schaduw, in de tuin. Van familie van mij in Limburg. Daar zaten we met een grote groep mensen. Mijn twee zusjes waren er onder andere bij. Oom, tante, nichtjes, nou, de hele bende. En wij zaten daar lekker allemaal met een drankje. En op een gegeven moment komt de discussie op. Mag je 0,0 biertjes bijvoorbeeld drinken op je werk? Of is dat een beetje raar? Is het gek als je een 0,0'tje opentrekt achter je bureau? Daar ging de discussie over. En toen dacht ik, weet je wat? Dat is een ontzettend interessante voor ja of nee. Misschien later deze ochtend. Dus het topic van vandaag is 0,0 drinken op je werk. 3, 2, 1. Riet, een hele goede morgen.
1: Nee, als je niet eens even zonder bier kan tijdens je werk, dan denk ik dat je een beetje verslaafd bent.
0: Okay.
1: Ondanks dat het 0,0 is.
0: Oké, goed. Nou, dan ben ik dus misschien een klein beetje verslaafd. Daphne zegt nee in de app. Mark, die is gewoon een beetje verbaasd. Die stuurt wauw. Ik vind toch echt niet dat dat kan. 0,0 wijn, bier of wat dan ook. Voor mij een nee. Even kijken, Aad. 3,
2: 2, 1. Morgen, Lucky. Nou, 0,0 op je werk, dat zou wel heel gek zijn, toch? Beetje hetzelfde als dat ze 0,0 bier geven aan kinderen op kinderfeestjes.
0: Oh.
2: Dat doe je gewoon niet, toch?
0: Nou, dat vind ik, weet niet, ik heb geen kinderen, ik kom nooit op kinderfeestjes. Dus dat zou ik niet weten, Aad, maar ik denk het niet. Ik zelf denk toch, ja, het is toch ook een soort van limonade. Dus ik begrijp dat het beeld misschien een beetje raar is. Maar je wordt er niet lam van. Je zit gewoon een fantaatje of een colaatje, tik je toch ook weg. Dus als je dan bijvoorbeeld een lekker radlertje pakt of zo, dan zou dat toch ook moeten kunnen. Helemaal met deze temperaturen. Nog eens even kijken. 0,0 drinken op werk, Lucy. 3, 2,
3: 1. Nou, Luc, ik denk dat ik het niet zou doen.
0: Oh.
3: Ik vind het eigenlijk alleen maar passen bij gewoon lekker thuis zitten met een kaarsje en een wasje en een sippeltje.
0: Och.
3: Dus ik zeg nee. Geen 0,0 op het werk.
0: Oké, dan. Dan pakken we er gewoon echt bier bij op werk en gaan we het zo meteen hebben over voetbal. Belangrijkste bijzaak van de wereld.

0: Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Zojuist hadden we het over de vraag of je op werk gewoon 0,0 biertjes mag drinken. Want ja, er zit toch geen alcohol in. Rosalie, goedemorgen.
1: Nee, Luc, dit is niet hetzelfde als een Fantaatje of een 7-upje.
0: Oh.
1: 0,0 op werk kan gewoon niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Ook weer afgesloten. Dan gaan we het hebben over de belangrijkste bijzaak op aarde, namelijk voetbal. Het WK voetbal is in volle gang en natuurlijk, wij worden wereldkampioen. Dat staat al vast. Maar de weg daarnaartoe nog niet helemaal. Aanstaande nacht, dan speelt het Nederlands elftal tegen Marokko, de 16e finale van dit WK voetbal. En dat is om 3 uur. Ja, noem het morgenochtend, noem het aanstaande nacht, 3 uur. Dat is natuurlijk veel te laat om te kijken voor kinderen. Dus die zou je dan, hè, logischerwijs, geen voetbal laten kijken. Of toch wel? Of toch wel? Want het is wel het WK voetbal. Nou, daar hadden we vorige week al een kleine discussie over hier in de ochtendshow. Toen belde juf Michelle ons op. En toen hadden wij het over de wedstrijd Nederland tegen Tunesië, die die nacht om 1 uur zou beginnen.
2: Goedemorgen.
3: Jij bent juf en je stuurde, laat je kind dan ook lekker thuis de volgende dag.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Ik vind het echt onverantwoordelijk om die kinderen om 12 uur naar een voetbalwedstrijd te laten kijken.
3: Je vindt het onverantwoord om die kinderen naar die voetbalwedstrijd te laten kijken in dit hols van de nacht?
2: Zeker.
4: Ja. Hey, jij bent juf van groep 6, 7, 8. Heb je het al een keer meegemaakt dat ze knikkerbollend in de klas zaten?
2: Zeker weten, ja. Want de vorige keer toen Nederland speelde was om 11:30. Het was een half uurtje eerder. Toen had ik 6, 7 leerlingen die ook de wedstrijd hebben gekeken. Toen had ik er eentje om 8:50 ochtends huilend bij me staan. Juf, ik ben zo moe en mag ik alsjeblieft naar huis?
3: Ja, ik kan hier wel inkomen, hoor.
4: Ja, ik begrijp het
3: dat
4: heel goed.
3: Dat hele bioritme van zo'n kind, dat gaat volledig op zijn kant.
4: Maar ik snap ook dat je als ouder zegt, dit is zo'n unieke situatie. Het WK, hoe vaak maken we dat nou mee? Laat ze op. Maar dan zeg jij, prima, maar hou ze ook thuis.
2: Ja, zeker. En helemaal nu met de warmte. De meeste hebben toch een tropenrooster, zijn om 12 uur uit.
3: Ja.
2: De meeste zijn ook al niet heel erg vrolijk vanwege de hitte. In de lokale ook, ochtends al. Niemand hier wordt er beter op. Laat ze dan lekker alsjeblieft thuis.
3: Dus je zegt eigenlijk, meld je kind ziek met symptoom, WK kijken.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja, dat is eigenlijk voor iedereen beter.
4: WK kort.
2: Ja, we mogen natuurlijk nooit aanmoedigen om leerlingen ziek te melden. Maar in dit soort gevallen denk ik ook, nou...
3: Punt gemaakt. Heel goed.
2: Ja, precies.
3: Ja, heel goed. Dankjewel, Michelle.
0: Lekker ziek melden, al die kinderen. Ja, zou ik wel doen. Ja, is er nog iemand geïnteresseerd in mijn mening? Nee? Nou, ik ga het toch vertellen. Het WK is maar eens in de 4 jaar. Dus ik zou denken, kijk gewoon die wedstrijd. Oranje wordt wereldkampioen. Daar wil je gewoon bij zijn. Het is maar 1 keer in de 4 jaar. En wat is er nou een mooier en romantischer idee en een leuke herinnering dat je dan met je vader of moeder midden in de nacht Oranje hebt zitten kijken terwijl je nog een jong meisje of een jong jongetje was. Weet je, wakker werd gemaakt. Hé, wakker worden. Opstaan. Het Nederlands elftal gaat zometeen beginnen met spelen en we gaan samen kijken. Toch super. Ik zou het gewoon doen vanavond om 3 uur 's nachts. Nederland en Marokko, wij worden wereldkampioen.

0: sounds better.
1: Q sounds better with you.

Shakira en Burna Boy met het WK-anthem. Die, die, dames en heren, wij worden wereldkampioen. Dat staat vast. En wat ook vaststaat is dat je Annemarie, Mattie en Marieke weer gaat horen op Q-Music zometeen na 6 uur.

0: Goedemorgen, het is 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Een Nederlands marineschip is vanaf Curaçao op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na de twee zware aardbevingen. Het schip brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. En veel mensen op Curaçao, waar ook veel Venezolanen wonen, kwamen spullen brengen.
2: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
1: Ook heeft het schip apparatuur aan boord om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt ook de Nederlandse reddingsteam mee in Venezuela, waar nog altijd duizenden mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel, zoals Ozempic, gebruikt zonder begeleiding van een arts. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder praten in Qatar, melden Amerikaanse media. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer.
3: WK 2026.
1: Mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich vannacht als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze wonnen van Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is komende nacht. Bondscoach Ronald Koeman gaf net een persconferentie. Hij vindt het zonde dat of Marokko of Nederland straks al uit het toernooi ligt.
4: Het is eigenlijk jammer dat de wedstrijd nu al plaatsvindt, want we zijn eigenlijk twee ploegen die normaal gesproken verder in het toernooi zouden moeten komen.
1: De wedstrijd begint komende nacht om 3:00. Het weer dan, het is nu droog met af en toe ook zon. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag nog meer zon overal door 22 tot 28 graden.
5: Best wel wat vertragingen op de A2 naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en De Hocht. 2 kilometer, 7 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoude-Dorp heb je al 8 kilometer en 27 minuten. Op de A28 richting Amersfoort, daar kom je dan weer in 4 kilometer tussen Ermelo en Strand Nulde. Reken op een kwartiertje.

0: gepresteerd, jongen.
1: Ja, thanks. Super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
4: Dat is mijn favoriete film.
5: Hij wordt een wereldkampioen.
0: Je wil ook niet zeggen hoe je eet.
6: Dat blijft een mysterie, jongens.
7: Ben jij Bolle Jos, Mattie?
8: En Marieke.
0: 3:06 op maandag de 29e van juni. Je luistert naar show 1665, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
9: Goedemorgen.
0: Gisteren dacht ik, dit weer wil ik voor altijd vasthouden. Dit was nou de perfecte temperatuur, toch? Gisteren.
3: Nou, gisterochtend dacht ik nog, er was toch beloofd dat het wat comfortabeler zou worden. En het voelde gisterochtend echt als Aziatische hitte. Omdat er nog heel veel vocht in de lucht hing en door die onweersbui en zo.
0: Maar dan was ik te laat buiten, denk ik.
3: Dat
0: heb ik niet meegekregen.
3: Ja, zeg maar, de betonnen stad voelt het anders dan op het groene gras of zo. Ik dacht echt, nou, wat is dit voor luchtvochtigheid? En toen gaandeweg de dag kwam er een windje. En toen kwam het zonnetje. Toen was het top.
0: Ja, ik heb echt genoten gisteren. Jij ook, Annemarie?
10: Ik heb ik heb heel erg genoten. Nou, ik moet zeggen, hallo, de nacht van zaterdag op zondag dacht ik echt dat de aarde zou vergaan. Nou, gelukkig inderdaad was de luchtvochtigheid weer op peil zondagochtend.
3: Weet je dat ik er volledig doorheen ben geslapen?
10: Nou ja, zeg, ben jij doof?
3: Nou ja, echt zo bizar. Ik ben naar bed gegaan, toen onweerde het wel. Maar daarna gewoon helemaal er doorheen geslapen.
10: Oh.
3: Terwijl er zitten echt deuken in mijn motorkap van de hagelstenen. De hele tuin was wit, al dus Sander.
0: Echt niet normaal. Ik heb een paar mensen gesproken die zijn blijven staan onder een viaduct om hun auto te beschermen. Wat kwam er uit de lucht, joh? Lijkt wel tennisballen.
3: Ja, ik heb dus niks ervan gezien of gehoord. Bizar, hè?
0: Echt niet te geloven. Nou, hopen dat je een beetje bent doorgekomen. Ja, dat is dan ook weer Nederland, weet je wel.
3: Nou, ik had de week ervoor wel echt genoten van het onweer. Dat kwam toen helemaal zo aankomen waaien. Toen zag je zo'n hele bizarre wolk. Met heel veel weerlicht.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Ik vind het helemaal jammer. Ik heb helemaal FOMO dat ik er doorheen geslapen ben.
0: Ja, wel, ook een zegen, toch? Ja.
3: Ja, ook wel.
0: Ja, lekker, ja.
3: Ja, maar als ik daarna, de volgende dag hoorde ik iedereen dat er echt gewoon een supercel overgetrokken was. Ja, dat ik wel mee willen maken.
0: Hey, vandaag een graad of 23, lekker zonnetje erbij. Ja, heerlijk, genieten van.

0: Hey Kiki, wat had jij vannacht nou gedroomd over onze collega DJ Domien Verschuren?
1: Ik heb gedroomd dat ik met Domien aan het zoenen was.
2: Ja. Oh, dat is best wel lekker hoor.
1: Oké, nou.
2: Dan kan ik je echt aanraden.
0: Ja, wat voor zoener is hij?
2: Goh, het is lang geleden. Het is, deze zomer is het 7 jaar geleden dat Do en ik een beetje hebben gerommeld. Ja. Dus ja, gewoon ja, wat voor zoener is Domien? Ja, gewoon lekker. Hij heeft niet heel dikke lippen.
0: Nee?
2: Hij heeft niet heel volle lippen. Het is vaak wel lekker, vind ik zelf, om te zoenen met iemand met wat vollere lippen.
0: Ja.
2: Jij hebt bijvoorbeeld best wel volle lippen. Ik heb nooit met jou gezoend, maar ik zou me kunnen voorstellen dat jij wel goed kan zoenen. Je hebt volle lippen. Maar Domien is wel echt een goede zoener. Ja, heb ik veel plezier mee beleefd.
0: Ik weet zeker dat wij dit fragment vanmiddag nog een keer gaan horen in de middagshow. Dus Domien Verschuren, hoe heb jij dat ervaren die 7 jaar geleden?
2: Hey,
0: veel plezier nog met je middagshow.
2: Wat vind jij ervan dat Kiki dat heeft gedroomd?
0: Ach ja, dat kan gebeuren toch?
2: Ja.
0: We zijn ook al 3 jaar bij elkaar.
1: Ik vond het vooral verwarrend omdat jij er ook bij stond en je vond alles goed.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oh, dat heb je niet verteld.
2: Wat een gekke droom.
1: Dat is een hele rare droom.
2: Voor heel veel mensen is dat ook een fantasie, hè? Dat je uitgeleend wordt. En,
0: aan Domien?
2: Nou ja, niet per se aan Domien.
0: Oh.
2: Maar meer gewoon dat er iemand is. Je hebt toch op allerlei websites ook giving my girlfriend to my best friend. Weet je wel, dat soort video's.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
3: Wat voor gekke video's kijk je?
0: Nee, dat is gewoon...
2: Dat is gewoon heel bekend.
0: Je categorie zit je zo snel.
2: Ja, daar hoef je echt helemaal niet de moeite voor te doen. Eigenlijk is vaak de eerste video is al dat een vriendin wordt uitgeleend aan een vriend.
0: Iedereen zit te kijken alsof ze niet weten waar we het over hebben. Jullie liegen allemaal.
2: Echt alleen met consent hoor, dat uitlenen van je vriendin. Niet zomaar doen.
0: Hey, Luc, hoe gaan we het aanpakken vannacht? We hebben over voetbal gesproken. We hebben het over
1: onderwerp. Ik dacht vooral met Domien zaten.
2: Over voetbal gesproken.
0: Je schrikken.
1: Ik denk dat we allemaal gewoon eerder naar werk moeten komen, toch jongens?
2: Ja, het begint om 3 uur, hè?
1: Ja, om 3 uur 's nachts begint de wedstrijd. Dus zorg dat je dan rond 2:30, 3:15 hier binnenstapt.
2: 2:55 is toch genoeg?
1: Maar als je dus uitgaat van 2:55, dan hoeft er maar dit te gebeuren. En je bent ineens 2:55, dan ben je dus te laat.
2: Oh ja.
1: Dus ga nou uit van 2:45 bijvoorbeeld.
0: Maar ga jij hier zijn?
2: Absoluut niet.
0: Oké, hartstikke goed. Annemarie, ga jij hier zijn?
3: Nee, ik ga wel eerder hier zijn dan normaal. Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja,
2: dus maar dan ga jij tijdens de wedstrijd fietsen.
3: Ja, en daar ben ik dus erg benieuwd naar. Want Amsterdam heeft veel kroegen open 's nachts voor de wedstrijd.
0: Nou, leuk. Nog heel even luisteren wat Max Verstappen adviseert om vannacht te gaan doen.
4: Gaan we dat nou aanpakken, maandag op dinsdag nog? Moeten we hem gewoon doorhalen?
5: Ik zou weer naar de kroeg gaan.
4: Kijk.
5: Flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken. Dat je natuurlijk wel een beetje fris voor de tv zit.
4: Nou, je kan ook best in de kroeg kijken.
5: Ja, nee, het is beter thuis gewoon.
4: Ja? Nou, kijk hem ook wel graag in de kroeg met z'n allen en dan een beetje aangeschoten.
5: Ja, maar dan mis je toch veel dingen.
0: Okay. Ja, dan mis je toch veel dingen. Dus hij zegt, ga naar de kroeg, ga naar huis, drink wat water en ga dan een beetje fris voor de televisie zitten en ga daarna naar werk.
2: Wat doe jij dan?
0: Ik zet de wekker een uur eerder. Dus ik ben normaal om 4 uur wakker.
2: Ja?
0: Dan doe ik 3 uur.
2: Oh, en dan ga je kijken. Op een gegeven moment moet jij natuurlijk in de auto stappen.
0: Ja, dat is waarschijnlijk zo rond de rust. Dat komt precies goed. En dan zit ik in de auto, zit ik het radioverslag weer aan. Nou goed, we zijn even benieuwd. Hoe ga jij het aanpakken vandaag? Eigenlijk vannacht. Dus om 1 uur is die wedstrijd. Om 3 uur is die wedstrijd. Hoe ga je het doen?
2: En ook leuk als je Marokkaan bent. Want dan, ik ben dus ook zo benieuwd. Ik zou dus, heel veel mensen vinden het heel leuk, hè, dat Marokko tegen Nederland. Maar ik zou echt denken, als ik van Marokkaanse kom af zou zijn.
0: Hmm.
2: Ja, dit is gewoon niet wat je wil. Want je wil op 2 kunnen inzetten in een toernooi. En nu gaat sowieso 1 van jouw 2 favorieten gaat weg.
0: Ja, dat klopt. Aan de andere kant, je hebt sowieso een winnaar vannacht. En dat is leuk natuurlijk.
2: Oké, maar het was leuk geweest als dat iets later in de in
0: ja, dat klopt. Ja, dan moet er toch 1 afvallen natuurlijk, hè. Hoe dan ook.
2: Is ook zo.
0: Ja, ja.
2: Profetische woorden.
0: Nou goed, hoe dan ook. Hoe pak je het vannacht aan? Laat het even weten via de app voor Q Music.

0: Chesto, Jonas Blue en Rita Ora back in music, Ritual.
1: Ik vind het echt heerlijk om te zien in de appbox dat zoveel mensen hun wekker gaan zetten voor de wedstrijd van vannacht. Maar Petra die is er niet bij. Die zegt, ik ga gewoon slapen. Helaas, pindakaas. Hopelijk volgende wedstrijd beter. Ja, dat hopen we natuurlijk, hè, dat we nog doorgaan. Petra, sowieso kijken. Die heeft helemaal een
0: andere
1: schema.
0: Petra weer. Of was het net Suzanne die?
1: Net was het Suzanne. Oh, oh. Hou je de namen door elkaar.
0: Nee, dat geeft niks. Maar welke Petra vindt nou wat, weet je wel?
1: Ja, dat is ook zo. Ah. Nee, deze Petra die blijft wakker. Die gaat wel rond 10 uur slapen. Zodat ze om 2:30 de wekker kan zetten voor de voorbeschouwing. Gerard die hoopt enorm dat de biologische klok van baby Morris een beetje meewerkt. Die hoopt dat baby Morris rond die tijd wakker wordt voor een flesje. Kan hij dat mooi combineren met de wedstrijd?
0: Nog heel even Mats.
2: Nou, mensen mogen doorhalen wat ze willen. Maar ik denk gewoon aan mijn eigen gezondheid. En ik slaap er gewoon doorheen. Het nieuws zie ik in de ochtend wel.
0: Oké, Mats.
1: Zo moet je maar doen, jongen.
0: Inderdaad, morgenochtend zijn wij hier weer om je de uitslag te vertellen. Natuurlijk.
1: Absoluut. Ja hoor.

0: Nate Smith, a cue music and fix what you didn't break. Vorige week salaris gehad, toch? Ja.
1: Denk het ja. Wel. Ja. Ja. Is het al op?
2: Denk het wel.
0: Ja, nee, ik zit te kijken naar de datum of het vorige week was. Ja, ja, ja. Was vorige week.
1: Niet op, toch?
0: Nee, het is niet op.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dan zou ik wel een megaprobleem hebben binnen 5 dagen.
1: Nou, ik heb het gisteren weer bijna allemaal uitgegeven in de HEMA. Jeetje, wat geef ik daar toch makkelijk geld uit?
0: Moet je daar dan nog wel naar binnen?
1: Ik weet het niet.
0: Ik krijg op een gegeven moment die vestiging cadeau.
1: Ja, dat idee heb ik ook. Ja. Ik denk altijd, oh, heb ik een nieuwe pyjama's voor de kinderen nodig. Ik ben ook nog thuisgekomen met een bellenblaaspistool. Dus als ik daar, ik mag natuurlijk niet komen collecteren, maar ik zou denk ik komen voor het bellenblaaspistool.
0: Hebben we nog wat over voor onze collectant? Of ligt alles in de kassa van de HEMA?
1: Nou, er ligt een groot deel in de kassa van de HEMA, maar ik heb nog wel. Ik hou altijd een potje vrij voor de collecte. Okay. Echt hoor.
0: Kom bij ons collecteren. Wat heb je nodig in je leven? Laat het weten via de Q-Music app. Misschien zometeen.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor. Hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: slaapartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Q-Music, goedemorgen. Het is 6:01. De vertraging op de weg langer dan 20 minuten. Die zijn op de A4 richting Amsterdam. Kom je in 8 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam met 21 minuten. Op de A27 ben je daar naar Gorkum. Daar wordt natuurlijk ook aan de weg gewerkt. Maar er staat ook al een file voor. Tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug 5 kilometer met 31 minuten. En de A28, daar richting Amersfoort een file van 8 kilometer. Tussen Harderwijk en Strandulde. Kost je 36 minuten. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Moet je nou richting Amersfoort, dan volg je Apeldoorn over de A50 en de A1.
17: Deze ochtend is het droog met ook best wel wat zon. In het noorden soms een beetje bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
18: Goedemorgen. Mensen die hun partner doden na aanhoudelijk huiselijk geweld moeten zwaardere straffen kunnen krijgen. Als er geen sprake is van een vooropgezet plan, kunnen deze mensen nu maximaal 25 jaar cel krijgen. Het kabinet wil dat de straf wordt verzwaard naar 30 jaar of levenslang. Dat is dezelfde straf als iemand kan krijgen voor moord. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Het lichaam werd gevonden door een wandelaar ter hoogte van de badplaats De Koog. De omgeving is afgezet. Dus

0: Nog veel vragen. Het is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. De politie hoopt in de loop van de ochtend met meer informatie te komen. En afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat die meldingen bijhoudt. Het gaat het vaakst mis met middelen zoals Ozempic. Ook bij peptiden, dat zijn bijvoorbeeld middelen waar je een mooiere huid van krijgt, gaat het vaak mis. Dat komt dan vaak omdat mensen medicijnen gebruiken zonder begeleiding van een arts. Het meest voorkomende klacht is trouwens bij buikpijn of overgeven van de afslankmedicatie.
1: En je moet die spuiten dan bij jezelf zetten, toch? Ik zou dat helemaal niet durven. Ik moest, toen ik mijn voet net had gebroken, moest ik trombose prikken in mijn buik zetten. Omdat je anders een trombose kon krijgen. Nou, ik durfde dat gewoon niet.
2: Omdat?
1: Ja, ik kom niet over die grens heen van zelf die naald in mijn buik zetten.
2: Ja, ik begrijp dat wel. Ik ben er ook niet zo'n fan van.
1: Ik heb dat Sander laten doen. Dus die moest dan gewoon een joekeloeres van een prik geven. Dat vond hij ook spannend. Op een gegeven moment ben je eraan gewend na een paar dagen.
2: Ja.
1: Maar dus Ozempic spuiten. Ik denk dat ik het gewoon niet zou durven.
0: Nou, een beetje ogen dicht even proberen. Je voelt er niet zoveel van en dan ben je over die horde heen schijnt.
1: Nou, dat is het Want uiteindelijk is het prikje doet helemaal niet zozeer. Het is meer de mentale grens die je overhandelt.
2: Niet uit ervaring toch, Annemarie?
0: Ja, ik moest ook ooit een keer trombose prikken. Maar geen afslankmedicijn.
2: Ik wou net zeggen, je ziet er wel goed uit, maar dat is gewoon voor jezelf toch? Dat is gewoon puur natuur.
0: Ja, dat is kickboksen.
2: Ja, precies. Ja. Heel goed.
0: Door het extreme weer van afgelopen week rijden er vandaag en morgen ook nog altijd minder treinen. Door de hitte zijn treinen en wissels namelijk kapot gegaan. Die worden nu gerepareerd. En ook zijn er dit weekend op meerdere plekken bomen en takken op het spoor gevallen vanwege door het noodweer de nacht van zaterdag op zondag. Op 5 trajecten rijden daarom minder treinen. Vooral in de Randstad is dat het geval. Check je reisplanner, is het advies. En dan een heel vet record in Maasbracht in Limburg. Daar is gisteren namelijk de langste frikandel ter wereld gebakken of gefrituurd. Maar liefst 41 meter en 45 centimeter was hij. Nou, dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord.
3: Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
2: Kijk aan.
0: Ja, en hoe smaakt zo'n mega frikandel dan?
3: Heerlijk, goed gekruid. Echt, ze hebben echt hun best gedaan.
4: Dit is eigenlijk een kampioen frikandel.
1: Maar hoe bak je die dan?
0: Ja, ze hebben een enorm lange frituurpan gebouwd eigenlijk zelf. Waar dus die frikandel in één stuk in kan. Dus je ziet er een soort frituurgoot eigenlijk. Van ook tientallen meters lang.
1: Wauw.
2: Oh, ja.
0: Daar hebben ze die frituur dan die frikandel dan in laten zakken. En gefrituurd. En de eerste meter van de frikandel is geveild ook voor het goede doel. KWF kankerbestrijding. En die bracht 32.000 meter.
2: Oh, maar dat is even mooi.
1: Euro.
2: 32.000 euro.
0: Euro, sorry, ja.
1: Meter, alles in meters.
2: Mitchell, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
2: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom je voor, Mitchell?
5: Ik kom voor een dagje duiken. Mattie en Marieke.

0: Hey, Mitchell staat voor de deur. Waar kom je voor?
1: Hey, goedemorgen. Ik kom voor een dagje duiken.
2: Start je pitch, Mitchell.
1: Nou ja, elk jaar als ik naar Kroatië op vakantie ga, als ouder zijnde, ga ik een dagje duiken om lekker tot rust te komen. Dat kennen jullie wel als ouder zijnde, want het hele jaar door hoor je het ene naar het andere van die kinderen. De ene die moet boeken hebben voor school, de andere die heeft stress van school. Dan heb ik er ook nog eentje van drie rondlopen thuis. Ja, die vraagt eigenlijk nog meer aandacht dan twee pubers die ik heb zitten. Afijn. Dus elk jaar ga ik lekker een dagje duiken. En dat is het meest serijnste wat je kan doen in het leven. Gewoon onder water zitten, niks horen, niks aan je hoofd hebben. Alleen maar één zijn met het water. Alleen dit jaar gaat het vriendje van mijn dochter die gaat mee. Mijn vriendin, ja, dat kost mij dit jaar weer een extra mantel te voeden. Dus daar schiet het duiken waarschijnlijk een beetje doorheen. Want ja, die knakkers die willen natuurlijk gaan stappen. Die willen naar de discotheek, die willen een ijsje, die willen een patatje, et cetera. Gaan zo maar door. Ja, zo gaat mijn jaar natuurlijk... wat stressvoller worden dan de jaren ervoor. Ja, aangezien dat ik dan niet mijn dagje duiken gehad heb. Daarvoor ben ik bij jullie in de uitzending.
2: Hey, waar ga jij duiken dan?
1: Ik ga in Kroatië duiken. Ik ga bijna elk jaar in Kroatië duiken. Dan moet ik al zeggen dat ik op meerdere plekken op mijn wezen duiken. Vanaf de Malediven tot en met in Turkije en Spanje. Maar... wij gaan over het algemeen altijd naar Kroatië, dus dan ga ik in Kroatië duiken. Vorig jaar ben ik nog wezen duiken op de SS Concordia, dat is op 38 meter diep. En dat is een wrak uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat was niet het Hantavirus, dat was niet, hoe heette dat schip ook weer?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat is niet die cruise, hè?
2: Ik weet welke.
1: Ja. Nee, deze was onder water, niet boven water.
0: Ja, precies.
2: Exact.
0: Nou, wel te gek. Ja, Mitchell, mensen gaan het nooit geloven, maar ik heb ook mijn duikprofet. Ik ben altijd een beetje bang voor de onderwaterwereld. Maar als je er eenmaal in afdaalt en er onderdeel van bent, dan is het precies waar jij naar op zoek bent, heel erg lekker rustig daar, hè?
1: Ja, heel serein. Het enige wat je hoort jezelf gaan denken. En dat is over het algemeen zou je denken, waarom zou je jezelf willen horen denken? Maar de rust die je krijgt, dat is waanzinnig.
2: Ik moest er niet aan denken om mezelf te horen denken. Hey Mitchell, voor welk bedrag kom je collecteren? Want je zegt, ja, je wil een dagje duiken, maar ondertussen moet er ook nog een extra mond worden gevoed. Waar kom je nu precies voor?
1: Ik kom voor een dagje duiken met een. Dan moet je natuurlijk. Ik heb een duikbuddy, heb ik sowieso bij me. Maar ik moet ook een begeleider meenemen. En die begeleider die kost, zeg maar, voor twee duiken op een dag kost dat €80 ongeveer.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Dus het is niet de hoofdprijs. Maar hey, hallo, €80. Ja, dan kan ik toch wel. Dan kan ik die gasten toch wel weer een dagje van naar de discotheek sturen.
2: Ik begrijp het.
0: Nou, kijk, ik zou willen zeggen: laat dat dagje discotheek lekker gewoon ze zelf betalen. Ik mag aannemen dat de pubers van jou ook gewoon een bijbaan hebben. En als het vriendje van jouw dochter meegaat, dan kan die gewoon dat zelf betalen. Wat ze in de discotheek doen, dan zou ik me, als ik jou was, nou even niet te veel druk om maken.
2: Zo werkt het in de praktijk vaak niet, hoor, Mariek.
0: Nee, maar ik betaalde vroeger. Nee, ik kreeg wel wat vakantiegeld. Maar ik betaalde gewoon mijn uitgaan betaald. Ik gewoon zelf, hoor. Ik zie allemaal
2: tegenwoordig krijg je gewoon een tikkie, kan ik je vertellen.
0: Ja, maar ja, daar ben je zelf bij, hè, als ouder.
3: Ja, ik wil zelf betalen.
2: Ja.
0: Hey Mitchell, dat duiken vind ik echt te gek. €17,50.
1: Hey, dankjewel.
2: Annemarie, wat krijgt Mitchell?
3: Oh, dat duiken vind ik vreselijk. Als je mij vraagt, wat wil je nooit doen in je leven? Duiken. Doodeng. Maar goed, mijn angst ook niet op iemand anders projecteren, heb ik geleerd. Ik snap je verhaal wel, dat je even rust aan de kop wil. Dus ik ga je wel zeker hierbij helpen. €12.
2: €12, hoppakee. Ja, Mitchell, wat had je een leuke pitch, man. Ik vind dat duiken hartstikke leuk. Je hebt het hartstikke goed uitgelegd. Je krijgt van mij €15.
1: Ah, waanzinnig.
2: Dan heb je bij elkaar toch een bedrag van 44,50 bij elkaar gespeeld.
1: Hey, dan gaan ze maar een uurtje minder naar de discotheek.
2: Dat dacht ik wel. Hartelijk gecollecteerd, jongen.

0: Van Becky Music en Kingdom of Fear.
1: Hoe was jouw blote week?
0: Mijn blote week.
1: Ja, je hebt natuurlijk vorige week rond deze tijd heb jij gezegd, joh, wij, redactie van de Truiradar, dat ben je natuurlijk zelf, ja. Zetten gewoon de hele week de Truiradar op een nul. Dat is bloot als de situatie het toelaat. Dus hoe was jouw blote week?
0: Nou, ik heb zelf niet heel veel bloot gelopen. Je had natuurlijk ook een één kunnen kiezen, die heb ik zelf gebruikt.
1: Ja, een hemd of een tanktop. Had je dat aan in Rotterdam?
0: Ja, heb ik veel aangehad, ja.
1: Goed smeren dan, hè?
0: Ja, dat is absoluut goed smeren. Zeker voor mij.
1: Zo.
0: Ik verfik gewoon zo snel. Gisteren ook weer, heb ik een stukje wezen varen. Ja, ik zit ingepakt als een soort Eskimo zit ik op die boot. En ik denk, ja, dat weerkaatst dan ook allemaal op het water, ja. Weet je wel. Dus ja, dan word ik ingesmeerd met factor 50. Word eigenlijk als een baby ook ingepakt.
1: Weet je waar het vaak misgaat?
0: Nou.
1: Dat hele kleine randje dat zo tussen je tanktop en je oksel uitpakt.
0: Ja, exact.
1: Kleine, spekkige, vettige randje.
0: Dat spekkige, vettige randje.
1: Gewoon factor 50 erop.
0: Ja, absoluut. Jongens, het is weer zover.
2: Matties. Truienradar.
0: Vanochtend is het droog, met ook best wat zon. In het noorden soms wat bewolking, 22 tot 28 graden. Truienradar springt terug naar een 3. Dat is een t-shirt. Hier is Alan Walker.

0: Wallen en Tate McRae. Bij Q Music. Afgelopen vrijdagochtend zat ik hier in een hamburgerpak. Heel veel mensen hebben dat voorbij zien komen op Instagram. En die vroegen zich af, Matty, waarom zit je in een hamburgerpak? Dat gaan we zo meteen uitleggen. Het is namelijk ook een kans dat een van ons morgen weer een pak aan heeft.
1: Ja, ik heb heel erg gelachen om jou vrijdag. En toen realiseerde ik me, oei, dit gaan we nog een keer doen. En dan, ja, dan kan het lachen me wel eens vergaan.
0: Klopt.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
6: e-boekhouden.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten, zoals Ozempic, zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150. Kan voor vervelende klachten zorgen, zegt het centrum dat de meldingen bijhoudt bij RTL.
10: Dan denk ik dat je daaruit mag concluderen dat de mensen die het zonder begeleiding gebruiken het dus vaker verkeerd doen of er meer klachten door ervaren.
9: Vaak ontstaan de klachten dus doordat mensen de medicijnen gebruiken zonder begeleiding van een arts. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag, waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het dodelijk partnergeweld net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. Dat staat allemaal in een nieuw wetsvoorstel van het kabinet. En een Nederlands marineschip is vanaf Curaçao op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na de twee zware aardbevingen. Het schip brengt mensen voedsel en hulpgoederen. En veel mensen op Curaçao, waar ook veel Venezolanen wonen, hebben spullen ingezameld voor de slachtoffers.
11: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
9: Ondertussen gebeuren er nog kleine wonderen in Venezuela. 4 dagen na de bevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder de puin vandaan gehaald. Het dodental staat op 1450, maar er worden nog altijd duizenden mensen vermist.
12: WK 2026.
9: Ja, mocht Oranje winnen van Marokko komende nacht, dan is Canada onze volgende tegenstander. De Canadezen plaatsten zich vannacht als eerste land voor de 8e finales. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. En vannacht gaf bondscoach Ronald Koeman een persconferentie over de wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Hij heeft er veel vertrouwen in dat het Nederlands elftal kan winnen, ondanks dat Marokko een sterke tegenstander is.
13: Het is een aanvallend team met individueel goede spelers. Maar zoals iedere elftal zijn er ook mindere punten. En zij geven ook ruimtes weg. Als dat gebeurt met onze kwaliteit, dan kunnen we dat ook erg afstraffen.
9: En de wedstrijd begint aankomende nacht om 3 uur. Het weer dan. Nu op sommige plekken nog wat regen. Verder vandaag een zonnige dag. Heel af en toe een wolk. Het wordt 22 tot 27 graden.
14: Op de weg 4 vertragingen langer dan een half uur. Op de A2 is dat in de richting van Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Zaltbommel 11 kilometer met 32 minuten. De A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 11 kilometer 35 minuten. Op de A28 zijn ze druk met een spoedreparatie. Dat is richting Amersfoort. Het zorgt voor 7 kilometer tussen Harderwijk en Strandnulden met 33 minuten. Moet je nou richting Amersfoort, volg dan Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A58 naar Breda kom je in 5 kilometer tussen Moergestel en Tilburg. Burgcentrum West kost het je 36 minuten.

0: Dutch Music en Fever Dream. Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 29e van juni. Je luistert naar show 1665, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hopelijk zitten we over, nou, laten we zeggen, 24 uur. Dus morgenochtend om 7 over 7. Met een paar prachtige beelden van een fantastische wedstrijd. Wat die uitslag ook is. Hopelijk, Annemarie, heb jij ook dan niet al te veel te vertellen over dat het uit de klauwen is gelopen in Nederland.
1: Nee, dat hoop ik toch niet.
0: Ik hoop zo dat jij een hele karige nieuwsochtend hebt, behalve die uitslag, zeg maar.
1: Laat het één groot feest zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje... Ja, hoop doet leven, zullen we dan maar zeggen.
1: Nou, we gaan er vanuit, want we worden, Luc...
2: Wereldkampioen.
1: Ja, precies. En dat betekent dat we toch echt ook zullen winnen van... moeten winnen van Marokko. En dat is natuurlijk wel pittig, want er zijn veel Marokkaanse Nederlanders... die gewoon simpelweg voor allebei de clubs zijn... maar toch ook wel heel graag zouden zien dat Marokko gaat winnen.
0: En het is een goed elftal, hè?
1: Ja, het is niet gezegd dat we eroverheen walsen.
0: Nou, helemaal niet.
1: Helemaal niks is gezegd. Nee. Toch eens even checken hoe ook de Marokkaanse-Nederlandse gemeenschap erin zit. Aisha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marieke.
1: Meteen met de billen bloot, Aisha. Ben je voor Marokko of ben je voor Nederland?
3: Voor Nederland.
0: En hoe ga je het doen dan vannacht? Want wordt er helemaal niet gejuicht voor Marokko.
3: Mijn man is voor Marokko. Is Nederland is voor Marokko.
0: Ja.
3: En ik ben een Marokkaanse, ben ik voor Nederland.
0: En dat je dat hardop durft te zeggen, Aisha?
3: Ja, tuurlijk. Hey. Ik woon al 50 jaar. In 1988 heb ik het ook gevierd met een deken om me heen. Oranje deken heb ik van mijn vader gekregen. Ben ik buiten op straat met een oranje deken. Want we hadden niks oranjes, maar deken wel.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar hoe kan het dan dat je man is Nederlander... en die is dan voor Marokko? Hoe kan dat dan?
3: Ja dat weet ik niet. Hij is voor Marokko. En altijd als hij speelt, dan is hij voor Marokko. Nooit voor Nederland. En dan wil hij ook niet kijken. Want dan zegt hij, van, dan krijg ik last van mijn hart als Nederland wint.
0: Oké. Okay. Het lijkt wel afgesproken werk, Aisha. Ja. Maar het is gewoon echt zo. Het komt van binnenuit. Voel jij heel erg, ik hoop dat Nederland wint. En je man hoopt dat Marokko wint.
3: Ja.
0: Hey, en heel even, dat hoop je met je hart. Wat denk je met je hoofd?
3: Met mijn hoofd denk ik dat Nederland wint.
1: Nou, dat zou mooi zijn voor jou.
3: Ja, maar Nederland is meer getraind en zo. Ook al ze denken dat ze slecht spelen, maar ze spelen goed, toch?
0: Ja.
3: Ze spelen heel goed.
0: Ja. Welke bondscoach is Aisha, Luc? Welk nummer is Aisha? Wat is je achternaam, Aisha?
3: Luakili.
2: Aisha Luakili.
0: Koeman is natuurlijk bondscoach nummer 1.
2: Jij bent bondscoach nummer 1.731.905.
0: Kijk.
1: Waar ga je kijken vannacht, tot slot?
3: Ja, ik ga kijken. Om 2:30 sta ik op. En dan ga ik kijken thuis. Ja. Een man, die maak ik gewoon wakker. Al die niet wil kijken, kijkt die gewoon. Hij heeft een late dienst.
0: Ja.
3: Maar hij moet gewoon eruit.
1: Ja hoor. Trek hem maar gewoon aan zijn haren uit bed, Aisha. Ja, zo doe je dat.
3: Ja, zo is het.
0: Hey, heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Hopen voor jou dat Nederland wint dan.
3: Ja, zeker. Oh, ik hoop het zo. Echt waar. Ik loop buiten nu met oranje t-shirt.
0: Ja. Fijne nacht, hè?
3: Dankjewel, Mattie.
0: Oké. Okay.
3: Marieke. Oké.
0: Okay. Hoi.
4: WK Roulette.
0: Ja, Marieke, wij doen allebei niet mee in de Scorito-app. Wij zitten niet in een pool.
1: Nee.
0: En toch, die uitslag van morgenochtend heeft gevolgen voor ons in potentie.
1: Ik heb gezien wat het afgelopen vrijdag met jou heeft gedaan. Jij hebt hier de hele vrijdagochtend, bijna de hele vrijdagochtend... op een gegeven moment had je hem uitgedaan. Ja. Heb jij in een hamburgerpak gezeten?
0: Klopt, inderdaad. Een nieuw pak.

0: Chaos Back Your Music en As It Was. Afgelopen vrijdag zat ik hier met Bram Krikke in een hamburgerpak.
1: Ja?
0: Ik zat in een hamburgerpak.
1: Geen gezicht.
0: Al mijn woordgrappen klaarstaan, de Bramburger en dergelijke. Ik was er helemaal klaar voor. Maar ja, het is Bram Krikke, dus hoe die het klaarspeelt, weet ik niet. Het lot viel mijn kant uit. Ik moest dat hamburgerpak aan. Had namelijk te maken met het volgende.
2: WK Roulette.
0: Wat is nou de bedoeling? De wedstrijd die eraan zit te komen, vannacht, Nederland-Marokko, daar gaan wij op inzetten. Marieke mag zo meteen 10 minuten van de wedstrijd kiezen. Ik mag 10 minuten van de wedstrijd kiezen. Valt er een goal binnen jouw 10 minuten, dan moet ik morgen het pak van de dag aan. Maar valt het goal binnen de 10 minuten die ik vandaag kies, dan moet jij dat pak van de dag aan.
1: Ja, dit wordt allemaal bijgehouden door de VAR. Dat is onze eigen Luc van de sportredactie. Luc, jij bent bezig met een pak?
3: Ja, klopt. Ik ben bezig, druk bezig natuurlijk met een pak van de dag.
1: Het is dus niet weer het hamburgerpak?
3: Nee, we schuiven de pakken natuurlijk ook gewoon door.
1: Ja.
3: Ik was er ook niet meteen van uitgegaan dat het pak van de dag de eerste WK-roulette meteen gedragen zou worden door Mattie. Dus ik had nog geen tweede pak van de dag. Dus dat moet ik nog even regelen.
1: Oh, je dacht dat de vorige keer had je gewoon gedacht, joh, dat blijft nog wel in de kast.
3: En nog wel even hangen in de kast en zo. Dus er is nog geen pak van de dag voor morgen.
0: Dit is echt weer Luc Producties. Je zorgt ervoor dat je je pakken hebt klaarhangen.
3: Ik heb dus nog geen pak van de dag. Het moet een beetje een Amerika-thema zijn. Want de meeste wedstrijden worden in Amerika gespeeld. Dus mocht je nou nog een leuk idee hebben voor het pak van de dag van morgen.
1: Mag het ook een pruik zijn?
3: Het heet pak van de dag.
1: Ja, maar een Trump-pruik is toch ook al wel heel erg.
0: Ja, maar dan vind ik wel dat je voor de rest ook als Trump gekleed. Dan moet je ook wel een Colbert aan en een stropdas.
3: Een rode das inderdaad.
0: En dan misschien een hamburger in je hand om het helemaal af te maken.
1: Ja.
0: Maar wat dacht je bijvoorbeeld van het pak van het vrijheidsbeeld? Die hele grote kroon en dan zo'n... Welke kleur is dat?
1: Grijs?
0: Groenig toch? Ja. Ja.
1: En het lastige is, je hebt dat pak 2 keer nodig. Het kan namelijk zo zijn dat als er wordt gescoord, het maakt niet uit of Nederland of Marokko dat doet. In zowel de minuten die Mattie voor mij heeft bepaald als ik voor Mattie, dan zitten hier 2 vrijheidsbeelden of 2 Trumpen.
3: Zeker. Ja.
1: Ja, mogen we al in gaan zetten op de minuten? Want ik heb een ijzersterke analyse.
3: Is dat zo?
0: Ijzersterke analyse. Okay, nou, daar komt hij hoor.
3: Nederland tegen Marokko, 3 uur 's nachts. Wanneer wordt er gescoord, Marie?
1: Oké, ik ga zometeen uitleggen op welke minuut ik heb ingezet. Maar je moet natuurlijk eventjes kijken naar wat heeft Nederland gedaan dit WK, wat heeft Marokko gedaan dit WK.
3: Heel goed.
1: Kijk je naar Nederland, dan heb je het echt over een explosieve openingsfase. En we scoorden natuurlijk maar liefst 2 keer binnen de eerste 7 minuten. Dat was tegen Tunesië. Dat was de snelste dubbele voorsprong van Oranje ooit op een WK.
3: Ja.
1: Heb je even de blik op Marokko? Ja, dan zie je ook daar 2 van de 6 doelpunten vielen in het eerste half uur. Daar zat natuurlijk die razendsnelle treffer bij, hè? Dat weet je, die razendsnelle treffer weet je toch?
3: Zeker, tegen Schotland bedoel je, Saibari.
1: Ja, na 71 seconden. Natuurlijk Saibari van PSV, mijn clubje.
0: Is dit allemaal?
1: En dat was dan weer de snelste van het toernooi tot nu toe. Dus als je daarnaar gaat kijken, dan pak ik zomaar even een analyse. Dan ga ik heel erg in die beginfase zitten. Minuut 1 tot minuut 11.
0: Oh ja.
3: Ik weet niet hoe het voelt als je kind een zwemdiploma haalt. Maar ik denk dat dit het ongeveer is. Dat ben ik zo ongelooflijk trots op jou.
0: Luc heeft de tranen in zijn ogen staan.
1: Ja.
0: Ik ga totaal aan de andere kant zitten. Kijk, dit is natuurlijk de knock-out fase, hè, waar we het nu over hebben.
3: Ja, zeker.
0: Ik denk dat je dan vaak ziet is dat ploegen die houden elkaar een beetje in de houtgreep. Dus een beetje onder het mom van wij hoeven niet per se te scoren, zolang zij maar niet scoren.
3: Mooi.
0: En dan pas tegen het einde van de wedstrijd, als de vermoeidheid een beetje intreedt, pas dan vallen de gaatjes, dan begint het een beetje te lekken. Dan is het 1 doelpuntje en die valt tussen de 81ste en de 91ste minuut.
3: Wauw. Hebben jullie allebei nu een idee wat jullie gezegd hebben, of niet?
1: Ik sta er wel echt achter.
3: Ik vind het ontzettend goed onderbouwd. Ontzettend leuk. Het kan allebei ook. En het blijft dus spannend gewoon tot de laatste minuut. Wie gaat er morgen in het pak van de dag?
0: En wat is dan het pak van de dag? Ja, Luc gaat vandaag naar een feestwinkel. Ik ben nog steeds bang dat ik hier morgen als B100 zit van Bas in Adria. Maar even kijken. Een appje van Mark.
4: Een mooi hotdogpak of een milkshakepak of zo. Typisch Amerikaans.
0: Oh, dat zou ook nog wel kunnen, ja. Een hotdogpak of een milkshakepak.
1: Ja.
0: Even kijken, ik heb hier nog Margaret.
1: Wat Margaret. Een beetje Amerikaans klinkt natuurlijk.
0: Ja, Margaret kan ik niet vinden, maar die kan in ieder geval zeggen een cheerleaderpak.
1: Oh, dat zou ik heel erg leuk vinden bij Mattie.
0: Oké, nou goed. Morgenochtend, jij zegt dus nog 1 keer.
1: Minuut 1 tot minuut 11.
0: En ik zeg minuut 81 tot en met minuut 91. We zien het morgen.

0: Guetta, Elvin Veel, Back Your Music en Forever Young. Nieuwe ronde ja of nee is onderweg. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Nou, het gaat nog maar eens over afslankmedicijnen. Die prikpennen eigenlijk, zoals Ozempic. De gevolgen en met name de klachten, die worden toch langzaamaan duidelijk.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus
1: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Ga ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: Wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel.

0: eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Q-Music, goedemorgen. Het is 7:45. Er zijn wat vertragingen op de weg, langer dan een half uur. Op de A2 is dat richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 12 kilometer, 32 minuten. De A4, Rotterdam naar Amsterdam, tussen Ippenburg en Hoogmade. 15 kilometer met 48 minuten. En op de A12 is een ongeluk gebeurd. Richting Utrecht zorgt dat voor 10 kilometer tussen Gouda en Nieuwerbrug met 57 minuten.
7: Het is nu op sommige plekken nog wat regenachtig, maar verder vandaag echt een zonnige dag met soms een klein wolkje. Het wordt 22 tot 27 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten, zoals Ozempic, zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging door die prikken verdubbeld naar bijna 150. Kan voor vervelende klachten zorgen, zegt het centrum dat die meldingen bijhoudt bij RTL.
9: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
8: Vaak ontstaan de klachten doordat mensen de medicijnen gebruiken zonder begeleiding van een arts.
6: Is dat de manier waarop je afvalt?
8: Ja, dat helpt wel mee, denk ik.
7: Ja, dat helpt wel mee, ja.
8: Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Het lichaam werd gevonden door een wandelaar ter hoogte van badplaats De Koog. Er is veel nog onduidelijk. De politie hoopt in de loop van de ochtend met meer informatie te komen over die dode op Texel dus. Een man die gisteravond in de buurt van Elslo in Limburg uit de Maas was gehaald, is ook overleden. Volgens Belgische media gaat het om een 25-jarige man uit Hasselt. Hij verdween onder water toen hij met vrienden ging zwemmen. Dan het WK. De eerste knock-out-wedstrijd zit erop. Canada-Zuid-Afrika werd vannacht gespeeld. Canada won met 1-0. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar voor ons is het belangrijk dat Canada dan de tegenstander wordt van Oranje, als wij dan komende nacht winnen van Marokko. Nou, de wedstrijd tegen Marokko is om 3:00 vannacht, wordt gespeeld in Mexico, Monterrey. En daar kijken niet alleen onze supporters, maar ook de Mexicanen uit naar de Oranje Mars, die natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd weer gelopen wordt. En de inwoners van Monterrey die krijgen vrij om alles rondom de kraker Nederland-Marokko uitbundig mee te vieren en dus van links naar rechts te gaan. De Oranjebus die is er natuurlijk ook weer bij en die hebben er zin in.
10: We laten het gewoon op ons afkomen. Het zou best eens kunnen zijn dat het de grootste parade wordt die we ooit gedaan hebben.
8: Zo. Ja, je weet het. Die, nou, in ieder geval in Dallas en Houston, bij die vorige speelsteden, daar waren 15.000 voetbalfans bij.
7: Ik ben altijd heel erg trots als ik dat, die beelden zie. Ja. Omdat het daardoor die Amerikaanse straten trekt. Ik ben echt blij dat ik daarbij hoor.
6: Ja, ik snap wat je bedoelt. En die hofs van de massa.
7: Ja, geweldig toch, man.
6: Hey, ik vond ook wel knap om te lezen dat Cody Gakpo erbij is vannacht. Ja. Want ja, natuurlijk het onwijs verdrietige nieuws dat hij en zijn vriendin Noah hun zoontje zijn verloren. Die is tijdens de zwangerschap overleden. Ik zag ook een foto met hun handen op dat kleine kindje. Wat me ook nog wel aangreep is dat ze hadden ook laten weten hoe ze hun kindje hebben genoemd. Die heet Elijah Raphael Gakpo. En ze hadden erbij gezet dat ze naar een kerk waren gegaan om een kaarsje aan te steken. En dat ze daarna nog met hun zoontje van 2 even naar de speelplaats van de kerk gingen. En daar was ook een ander kind aan het spelen. En dat kindje dat heette dan weer Elijah. Kindje dat ze dus nu net hebben moeten laten gaan. En ze hebben er zelf ook bij gezet: God had ons geen mooier signaal kunnen geven. Hij herinnerde ons eraan dat onze kleine jongen nooit ver weg is.
7: Goh.
6: Nu ben ik zelf, ik geloof niet 1 op 1 in God, maar geloof wat je wil geloven. Maar ik dacht meer, wauw, hé.
7: Ja.
6: Dan is dat je gebeurd en is er 1 ander kindje in de speeltuin en die heet dan ook Elijah.
7: En als dat helpt om je aan vast te houden, dan is het toch prachtig dan.
6: En ja, echt fantastisch knap dat hij dan meespeelt bij de wedstrijd weer van vannacht. Dat je zo de knop om kunt zetten en voor die topsport kunt gaan. Ja, dat vind ik zo fascinerend en knap.
7: Ja.
8: Dan nog even het noodweer van afgelopen week.

0: Ja, verzekeraars die verwachten de komende dagen nog meer schademeldingen na het extreme weer van zaterdag op zondag. Afgelopen weekend dus. Blikseminslag en hagel zorgden voor kapotte huizen, auto's, zonnepanelen en kassen. Er is ook waarschijnlijk veel schade die later pas wordt ontdekt. Dan moet je denken aan lekkages door verschoven dakpannen. Maar voor sommige mensen heeft het noodweer de afgelopen weekend ervoor gezorgd dat ze in één klap alles kwijt waren. Michelle, zijn alleenstaande moeder uit Landsmeer, Noord-Holland. Ja, de bliksem sloeg in bij haar op zolder. Gelukkig voor haar stond de buurt meteen klaar om haar te helpen. Er werden allerlei spullen ingezameld.
1: De dagelijkse benodigdheden, tandenborstels, shampoos, bedden, goed.
2: Ik ben in shock nog steeds. Je bent alles kwijt. Je moet helemaal vanaf het begin weer af aan beginnen. Dus het enige wat je kan doen is liefde geven.
0: Ja, het was te horen bij Hart van Nederland. De buurt is dus een inzamelingsactie gestart, ook om geld op te halen voor het gezin. En die crowdfundingsactie staat nu op bijna 40.000 euro.
3: Zo, veel geld, ja. Zeg. Dat soort tragische omstandigheden laat toch ook altijd de mooie kant van mensen zien.
4: Ja, gelukkig wel, ja. Je huis zou getroffen worden door het bliksem. Zet toch van die dingen waarvan je denkt, hoe groot is de kans dat dat mij gebeurt?
3: Ja, bizar.
4: Ja.
3: Ja, en je staat toch ook. Ja, ondanks dat je verzekerd bent, waarschijnlijk. Is het natuurlijk, je bent natuurlijk ook gewoon echt alles van waarde kwijt.
4: Ja.
3: Weet je wel? Ja, afschuwelijk. Nieuwe

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: De tuinstofzuiger. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Heb ik toch alleen bij een kunstgras?
1: Waarom zeg jij nee, Marieke? Ik heb dat nog gezien op je Instagram.
2: Nou, dit is waarschijnlijk jouw inspiratiebron geweest. Ja. Deze hele dag. Nee. Nou, ik zeg nee, want ik vind je tuinstofzuiger doen ze echt alleen in Volendam. Daar zijn daar zijn ze zo opgeruimd. Maar gisteren, ja, dat heb jij goed gezien, Luc, op mijn Insta-story, heb ik de veranda even gestofzuigd. Want we hadden daar zitten borrelen, ook met de buren. En toen hadden we ook nog doppinda's. Nou, het was gewoon 1 zwijnenstal. Echt 1 zwijnenstal.
0: Doppinda.
2: Ja, doppinda's. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou wegwerken? Toen heb ik de stofzuiger gepakt. Ja, toen was ik buiten aan het zuigen.
0: Doppinda's zijn ook vreselijk irritant om op te ruimen.
3: Je zit al in de saloon.
0: Spuug je al die pinda's op?
2: Nee, ja, het is gewoon snel een rommel als je doppinda's hebt. Overal die vliesjes en overal die buitenkant. Ja.
0: Ja. Het is mij de moeite ook niet waard, hoor. Ik zou ook gewoon een schaal borrelnoten neerkwakken. Doppinda's.
1: Ja.
0: Wat een gedoe.
3: Doe je daar zelf ook zout over, sorry?
2: Nee, een doppindaatje is gewoon wat het is. Nee, we hadden ook wel lekker cashewnootjes met rozemarijn en zo. Maar
0: Je dan helemaal openmaken, terug naar de middeleeuwen, als een soort dier in de jungle, zit je dat dan open te breken?
1: Je vraagt ook veel van je gasten.
0: Ik wil gewoon mijn hand erin.
2: Ja, het is gewoon leuk, je hebt ook even wat te doen.
1: Wat te doen?
0: Wat te doen? Ik heb al genoeg te doen. Ik heb al genoeg te doen. Ik ben druk zat.
2: Ja?
0: Volgende, Luc.
1: Een 0.0'tje drinken op werk.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Ja, 0.0'tje moet toch kunnen.
2: En hoe laat trek je hem open?
0: Ja, kijk, met ons ritme om 9:30. Ja. Maar anders, vanaf de lunch of zo. Ik vind het. Ja, het is zo'n ratler bijvoorbeeld. Ja. Ratler 0.0. Ja, dat kan toch de hele dag?
1: Het is net frisdrank, toch?
0: Ja, dat is.
2: Ja, dat voelt echt als limonade.
0: Maar
2: ja,
0: dat is natuurlijk een beetje het ingewikkelde aan alcoholvrij bier. Dat voelt altijd een beetje. Ja. Je denkt, ja, kan dit? Maar ja, technisch gezien wel. Het is puur perceptie die je erbij hebt.
1: Ja.
2: Ja, ik hou gewoon niet van bier, dus drink ik ook geen 0.0'tje.
1: Oh, ja.
2: Dus nergens, dus ook niet op werk.
1: Nee, maar als stel je even voor dat een collega dat doet, achter zijn bureautje, gewoon 10:45, 11:30 ochtends.
2: Nee, ik vind dat raar, hoor.
1: Ja?
2: Ja, ik vind dat echt heel raar.
1: En een blikkie cola?
3: Ja, maar dat is iets anders.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, maar dat is interessant. Waarom is dat dan anders?
2: Ja, maar wij hebben hier ook wel eens op de radio het gesprek gehad. Geef je kind al dan niet een 0.0'tje? Ja, daar waren we het ook allemaal wel over eens dat je dat niet doet.
0: Ja, maar dat vind ik wat anders. Want daarmee zeg je tegen een kind eigenlijk zo van, hé, maar nu heb je nog 0.0 en later als je groot bent, dan mag je aan het echte werk. Maar gewoon een volwassen persoon.
2: Ja, maar ik vind om 10:30 een 0.0'tje achter je bureau opentrekken, vind ik ook een beetje een raar signaal naar je
3: collega's.
2: Ja,
3: je insinueert echt een borrelmoment. En dan eigenlijk zin hebt in bier, maar dan neem ik maar een 0.0 of zo. Dat is toch een beetje gek.
0: Oké, nou, ik zal het niet meer doen. Laatste, Luc.
1: Droog shampoo. 3, 2, 1.
2: Nee. Nee!
0: Droog shampoo, hoe werkt dat?
1: Dat weet ik dus eigenlijk ook niet. Maar ik was het hele weekend met mijn zusjes op stap. En die zeiden, wat jij moet doen, je moet dus droog shampoo gebruiken.
2: Nee, toch?
0: En is dat een belediging?
1: Als het van mijn zusjes afkomt, altijd een belediging.
2: Ja.
1: Dat is altijd belediging. Het is nooit even heel leuk dat je er bent. En trouwens, droog shampoo.
2: Nee, droog shampoo is een spray die je kunt gebruiken als je haar een beetje vettig is. Maar je wel nog even 1 dag ermee door wil voordat je het gaat wassen. En dan doe je er dus spray in. Dan krijgt het ook een beetje meer grip. Maar mijn beleving is dat het er uiteindelijk altijd veel viezer van wordt. Het is niet alsof je haar er schoon van wordt.
0: Maar het is dus wat anders dan haarlak.
2: Ja, het is weer wat anders dan haarlak, want dat fixeert het. Haarlak fixeert. Maar droog shampoo geeft het haar dus wat meer grip. En kan dus ook handig zijn als je een beetje een vette koep hebt.
0: Ja, ja.
2: Het is een beetje poeder.
0: Ik zou het je toch adviseren, Luc.

0: Ed Sheeran, Camila Cabello, Becky Music en Bam Bam. Ondertussen een appje van Stefan Rovers.
1: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Morgen.
1: Heb jij ook zo genoten van de Formule 1 race gisteren? Ik denk dat Max er toch weer een beetje in de buurt begint te komen. Dank je zelf.
0: Ik heb zeker genoten van de Formule 1 race gisteren. Was het circuit van Oostenrijk. Ja, het gaat weer de goede kant op met Max. En dat is goed nieuws, vooral voor Red Bull. Want er is namelijk sprake van een ontsnappingsclausule in zijn contract. En dat heeft ermee te maken dat als rond de zomer, en die zitten nu dus echt aan te komen, er bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald, bijvoorbeeld een bepaalde plek in het kampioenschap, dan zou Max onder zijn contract uit kunnen. En ja, dan is de vraag, waar gaat hij dan naartoe? Als hij dat al zou willen. Maar dat hangt nu een beetje zo boven het Formule 1 wereldje. Van, gaat Max? En zo ja, waar naartoe?
2: Maar als hij dus goed doet, dan moet hij blijven.
0: Ja, dan kan je in ieder geval niet onder je contract uit. Dus laten we zeggen, je moet bij de bovenste twee van het kampioenschap horen. Als je de zomerstop ingaat, sta je op plek 5 of plek 6. Hij staat nu sowieso niet bij de bovenste twee. Dan zou hij tegen Red Bull kunnen zeggen, hey, mijn exitclausule gaat in werking. En toedeledokie, ik ben in 2027 ben ik weg.
2: Maar als hij dat wil, dan kan hij gewoon slecht gaan rijden.
0: Ja, maar dat zit niet in de aard van Max Verstappen.
2: Maar het is wel interessant, hoor.
0: Ja, dat is interessant. Dat zou in theorie kunnen. Maar zo werkt het niet.
2: Het heeft natuurlijk te maken met de auto.
0: Ja.
2: Maar als,
0: ja, nou, ik snap je
2: als hij weg zou willen, dan kan hij ook gewoon denken, nou, dan doe ik
0: hem. Ik parkeer hem 3 keer in de berm.
2: Ja, precies. Ja. Ik maak ergens even een spin. En dan kijk wel even.
0: Nee, dat gaat echt tegen de aard van het beestje in. Zeg maar. Dat is echt,
2: maar dan moet je ook wel op vertrouwen als Red Bull zijnde.
0: Ja, maar ik denk wel dat ze weten waarvoor ze tekenen bij Max. Overigens, ondertussen zit hij thuis lekker ontspannen het WK te kijken. En er werd nog even aan hem gevraagd van, joh, wat is nou het beste advies om hoe het vannacht aan te pakken natuurlijk? Die wedstrijd die begint natuurlijk in het hols van de nacht. Wat moeten we nou doen?
3: Hoe gaan we dat nou aanpakken maandag op dinsdag? Nou, moeten we hem gewoon doorhalen?
4: Ik zou het doorhalen. Ik zou gewoon naar de kroeg gaan.
3: Kijk.
4: Flink doortrekken. En dan naar huis. Even wat water drinken. Dat je natuurlijk wel een beetje fris voor de tv zit.
3: Nou,
4: je
3: kan ook de wedstrijd in de kroeg kijken.
4: Ja, nee, het is beter thuis gewoon.
3: Ja? Nou, kijk hem ook wel graag in de kroeg met z'n allen. En dan een beetje aangeschoten.
4: Ja, maar dan mis je toch veel dingen.
3: Oké, okay, dus eerst goed drinken, doortrekken.
4: Dan naar huis. Ja, dan even nuchter worden.
3: Ja.
4: Even water drinken.
3: Blind water in je gezicht.
4: Ja.
3: 3 uur 's nachts op het bankie.
4: Ja, en dan die wedstrijd kijken en dan lekker naar bed.
0: En dan lekker naar bed. Eigenlijk moeten Nederlanders gewoon natuurlijk werken, maar dat is Max Verstappen vergeten.
2: Ja.
0: Maar dit is zijn advies.
2: Ik hoor hem nooit zo los. Ik ben helemaal gezellig.
0: Nee, hij is wel een beetje veranderd, maar leuk. Ja, leuk. Een beetje gezellig chat met Max.
2: Nou, dit was natuurlijk de soundtrack van jouw weekend. Was Formule 1 kijken. Dit was de soundtrack van mijn weekend.
0: Zit jij ook Formule 1 te kijken?
2: Nou, ik had Formule 1 in de tuin. En dat was dankzij jou.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
2: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het.
2: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
22: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie.
23: Goedemorgen. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om femicide en huiselijk geweld tegen te gaan. Ze willen onder meer psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Dit soort mishandeling binnen relaties komt in veel vormen voor, vertelt deze hoogleraar bij de NOS.
24: Verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Gaslighting. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren.
23: In het wetsvoorstel staat ook dat de celstraffen voor mensen die hun partner na aanhoudelijk huiselijk geweld vermoorden omhoog moeten. Kinderen die niet thuis veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Dat komt doordat het aantal pleegouders hard daalt. Zo staat in een rapport van jeugdzorg. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst voor pleegzorg. Dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Het officiële dodental staat nu op bijna 1500, maar het aantal zou naar verwachting nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Ondertussen is een Nederlands schip met hulpgoederen onderweg van Curaçao naar Venezuela.
0: WK 2026.
23: De aanvaller Cody Gakpo is klaar om komende nacht te spelen tegen Marokko. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. De aanvaller besloot om te blijven op het WK. De bondscoach Ronald Koeman heeft daar bewondering voor.
1: Getuigd van volwassenheid, dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen. En we zijn als steun geweest, waar we konden zijn, ook de spelers.
23: De wedstrijd tegen Marokko begint komende nacht om 3:00. Het weer nog, op sommige plekken nu nog wat regen. Verder vandaag een zonnige dag met af en toe een wolk. Het wordt 22 tot 27 graden.
2: Druk op de weg, de vertragingen langer dan een half uur. Die zijn op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je komt daar tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp in 10 kilometer, 55 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, 11 kilometer tussen Zevenhuizen en Bodegraven, anderhalf uur. En op de A27 wordt natuurlijk aan de weg gewerkt, die wordt verbreed. Maar er staat ook al een file voor, dat is richting Gorkum. Tussen Hank en industrieterrein Avelingen, 7 kilometer en 34 minuten.
0: Music.
3: Mattie en Marieke.
4: Met straks om 8:30 jouw kans op 2.500 euro in 4 op een rij.

0: 29e van juni, je luistert naar show 1665, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: We hopen dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ik heb gisteren trouwens pas de Formule 1 race om 6 uur 's avonds teruggekeken.
1: Oh, en open je dan niks?
0: Open ik helemaal niks.
1: Oh, dat vind ik wel knap.
0: Want ik was weer eens in het bootje geklommen.
1: Nou, weer eens. Dat was lang geleden.
0: Ja, klopt.
1: Vorige week vertelde jij nog dat dat niet even hup is. Kiki die wil vaak in een bootje. Die zegt dan tegen jou, nou, het is lekker weer. Zullen we even lekker gaan varen?
0: Als het niet regent, zegt zij, zullen we.
1: Maar jij zegt dan, dat is niet even hup. Nee. Het is gewoon niet even hup een bootje in.
0: Nee, maar ik dacht, ja, gisteren was het wel echt perfect vaarweer. Dus als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het echt nooit meer doen.
1: Nee.
0: Dus het was heerlijk. Ik ben even richting Gouda gevaren.
1: Oh, prachtige Gouda.
0: Het heerlijke Gouda. Ik moet wel zeggen, ik was toch onderweg ook veel bezig met het nieuws van alles wat er mis kan gaan op het water. Want er was heel veel watersport gisteren ook. Heel veel zwemmers, maar ook heel veel jetskis. Mensen op een sub. Dat was ook nog vreselijk misgegaan.
3: Ja, daar is iemand van zijn sub gevallen of in ieder geval ook niet meer boven water gekomen.
0: Ja, bizar joh. Hey, en als je dan ziet wat er allemaal zich op het water afspeelt. Ja, daar was ik toch al mee bezig of zo.
1: Ja, is het niet ook vaak in de grote wateren ook weer iemand in de Maas die is omgekomen? Ik vind dat soort met onderstromen vorige week ook nog in de Waal en zo. Dat vind ik wel eng.
3: Ja, daar ben ik flink voor gewaarschuwd.
0: Ja, nou goed, mijn gezelschap lag uiteindelijk te slapen. Dus ik heb wat foto's genomen in de buurt van Gouda. Daar heb ik haar later kunnen laten zien. Van, lieverd, we zijn hier en daar geweest. Hey, en als een soort trosboot.
1: Nou ja, hoe werkt het dan? Op een gegeven moment keer je dan om. Want je bent dan, neem ik aan, de Hollandse IJssel overgegaan.
0: Dat klopt.
1: Richting Gouda. Keer je dan op een gegeven moment om, zoals je ook bij een strandwandeling op een gegeven moment moet bepalen. Ja, ik maak zelf ergens wel de U-turn.
0: Ja, klopt. Ja, want op een gegeven moment moest ik een sluis door. Toen dacht ik, nou, deze sluis gaat niet meer door. Dus daar keer je dan om. Het is ook een beetje op basis van hoeveel benzine je nog over hebt, daar kijk ik dan wel naar. Want anders lig je stil op de Hollandse IJssel. Dan is er niemand op te wachten natuurlijk.
1: Hey, en hou je nu de Jamie?
0: Omdat je wil weten van ga ik hem verkopen of niet?
1: Nou ja, daar is wel echt sprake van.
0: Omdat je nooit
1: op een bootje zit, heb jij wel ook hier gezegd dat je er toch wel vanaf wil.
0: Nee, er is al ingelogd op Marktplaats inderdaad, ja.
1: Okay.
0: Maar ik ga nog even geen advertentie plaatsen. Want ik was toch alweer gepakt gisteren.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dan kwam je er ook achter dat het helemaal niet zoveel werk was?
0: Nee, dat niet. Ik vond het wel weer ongelooflijk veel werk. Omdat ik er weer 40 graden dat ik in die boot zat.
1: Oh, ja.
0: Maar ik heb wel genoten uiteindelijk. Dus mijn kopje was wel weer leeg. Dus ik ga hem nog niet te koop zetten.
3: En ik zag allemaal handdoeken ook op de kussens liggen. Dat is ter bescherming. Toch, je hebt zo'n mooie blauwe kussens, maar er liggen wel gele handdoeken op.
0: Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, je wil het toch een beetje droog houden. Je moet toch een beetje goed voor je spullen zorgen.
3: Oh ja. Ja dat...
0: Maar wat is daar verkeerd mee?
3: Nee, dat vond ik gewoon heel grappig. Want ik weet dat jij volgens mij thuis in je bank ook heel erg zuinig op bent.
0: Ja, ik ben zuinig op mijn spulletjes.
3: Ja, dat is wel grappig.
0: Ja, dat is gewoon een duur spul. Ja, dat moet gewoon mooi blijven. En als ik hem nog een keer op Marktplaats wil zetten, moet het een beetje knap uitzien.
3: Zeker waar.
1: Maar hij komt nog even niet op Marktplaats.
0: Nee, zeker niet.
1: Okay. Nee. Hey, bij jou stond dus het weekend ook in teken van voertuigen. Je hebt Formule 1 gekeken. Je hebt zelf ook natuurlijk in een vaartuig gezeten.
0: Zeker.
1: Bij mij stond het ook volledig in het teken van een voertuig. Als je bij mij in de buurt woont, dan heb je het waarschijnlijk gehoord. De zwarte mini Lamborghini die jij aan Jip hebt gegeven.
0: Ja.
1: Die is uit de schuur gekomen.
0: Kijk, ik wist het. Ja. Op een dag krijgt het jochie smaak.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik zat daar... destijds al, toen jij hem gaf, niet per se op te wachten.
0: Nee, laten we nog één keer naar luisteren naar wat destijds je reactie was. Ik zal hem heel even bijpakken. Dit was jouw reactie op dat cadeau van mij. Hij krijgt een cadeau van oma Mattie. Trek de doos er maar af.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Pyramide.
2: Egypte.
0: En je laatste. Pannenkoek.
1: Stroop.
2: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
3: Jouw kans binnen nu en 15 minuten.
4: Q Music.

0: En Summer Paradise.
1: Het weekend waarvan je dacht dat het ooit een keer zou komen, was eindelijk daar. De zwarte Lamborghini is uit de schuur gehaald.
0: Yes, het had heel even nodig.
1: Ja. Nou, het had wel echt heel erg lang nodig. Want kijk, we hebben het over de zwarte mini Lamborghini die jij cadeau hebt gegeven aan Jip toen hij 1 jaar oud werd.
0: 2023, hè?
1: Het jochie wordt nu bijna 4. Ja. Dus bijna 3 jaar lang heeft dat ding stof staan happen in de schuur en op de vliering toen we nog in Amsterdam woonden op 3 hoog. Nou, ik heb hem best wel eens aan hem laten zien. Dat was Jip's reactie eigenlijk altijd dit.
0: Even wennen natuurlijk.
1: Ja, hij wilde er gewoon
0: even wennen.
1: Echt niet in. Maar ik moet zeggen, dit weekend kwam die er echt zelf mee. Ik wilde namelijk de kinderhark uit de schuur pakken, omdat we eventjes mijn boel wilden aanharken. En toen zei die, mama, mag ik in de zwarte auto?
0: Nou, je kan kiezen tussen een hark en een Lamborghini, zou ik het ook wel weten.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt een vreselijk ding. Ik vind geen gezicht. Ik vind het, het past helemaal niet zeg maar, bij het imago dat ik enigszins op mezelf probeer te plakken. Maar je doet toch wat je kind het allerleukst vindt. En dus zijn we met code rood in een zwarte Lamborghini gestapt. En dat heb ik geweten, maar dat heeft ook de buurt geweten. Als je hem aanzet, hoor je namelijk dit.
0: Wat een goed geluid, hè? Net echt. Dicht bij de werkelijkheid.
1: Vreselijk.
0: Ja, heel mooi. Gaat je hart sneller van kloppen. Heel mooi.
1: En dat is alleen nog maar als je hem aanzet. Dan zit er natuurlijk een afstandsbediening bij. Daarmee bedien ik hem. Maar in die auto zelf zitten ook allemaal knopjes, zoals een toeter. En ook meerdere radiozenders.
0: Dat is nog wel lekker.
1: En dat gaat dan zo het hele derpie door. En dan drukken ze met die kleine handjes nog eventjes op een andere radiozender. En dan hoor je ook nog dit. Yes.
0: Ah, lekker ritme.
1: Het was feest.
0: Mooi man, die zonder opcode rood.
1: Het geluid is ook een beetje slecht.
0: Ja. Zoals ik het bedoeld had.
1: Ook interessant is dat Noah er steeds in wil. Noah is nog geen 2, dus die drukt dan te pas en de onpas op de uitknop. Dan stopt alles. En dan hoor je weer dit. Nou ja, het is echt, ja. Ik zie dat je er plezier in hebt. Wat overigens wel echt heel leuk is om te zien, dat herken je misschien als je meerdere kinderen hebt, het karakterverschil tussen die twee. Dus Noah, die giert het uit van de pret. Bij haar geldt echt hoe harder, hoe beter.
0: Ik denk dat ze over een paar jaar de Titi van Aschegan gaat
1: werken. Absoluut. Ja. En Jip, die wil er de hele tijd in. Maar als hij er dan in zit, dan zegt hij de hele tijd, mama, mama, het gaat te hard. En stop, ik rijd de planten in.
0: Oh, joh.
1: Er zit ook een knopje op dat je hem op low speed en high speed kunt zetten.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment viel mij dus op dat op het moment dat hij uitstapt omdat Noah erin mag, switcht hij naar high speed. En op het moment dat hij er zelf weer instapt, dan drukt hij op low speed.
0: Dat is toch mooi, de verschillende karakters van je kinderen.
1: Jip is er wel echt blij mee en dat wil hij ook graag even zeggen.
2: Omdat ik een nieuwe auto hier rijd. Noah rijdt er ook in en ik ook. Ik rijd over gras en naar de afstandsbediening.
0: Nou, wat waanzinnig.
1: Ja, dus hij vertelde toch een beetje souffleren. Hij is er blij mee. Noah gaat er ook in. Hij rijdt over het gras. Dat hebben we geweten. En er is een afstandsbediening.
0: De Disky Music en Shannon Spyro. Oh, sorry.

0: Like Your Music en Material Lover. Zometeen, nieuwe ronde, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro en een straatstaatslood. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt, ah, ik kom er toch nooit doorheen. Dit is niet voor mij. Nou, misschien vandaag wel.
1: Ja, er komt namelijk altijd iemand doorheen.
0: Exact.
1: Bellen 0909-9596.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maalsmith.
12: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: The stories are true.
16: The story has just begun.
17: Disney's Vaiana, kom tot leven.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: Are you ready to be the hero?
18: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
19: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia, movement that inspires.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
22: Fans van Voordeel.
23: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt

0: voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Q-Music, goedemorgen. Het is 8:55. Ik heb de vertraging op de weg langer dan 35 minuten. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je tussen Rosmalen en Zaltbommel in 12 kilometer met 40 minuten. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk. 1 uur, dus daar 12 kilometer file. Op de A12 naar Utrecht, 12 kilometer ook tussen Blijswijk en Reewijk met 1 uur en 19 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda ook nog eens 9 kilometer tussen Prins Alexander en Knoopend Gouwen met 50 minuten.
6: Het kan op sommige plekken nog regenachtig zijn. Verder vandaag een zonnige dag met soms een wolkje. Het wordt 22 tot 27 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. Een Nederlands marineschip is vanaf Curaçao op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na de 2 zware aardbevingen. Het schip brengt mensen voedsel en hulpgoederen. Ja, veel mensen op Curaçao, waar ook veel Venezolanen wonen, hebben spullen ingezameld voor de slachtoffers.
8: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
7: Ondertussen gebeuren er ook nog kleine wonderen. 4 dagen na de bevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Dat komt doordat het aantal pleegouders hard daalt. Zo staat in een rapport van jeugdzorg. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst voor pleegzorg. En dat dreigen er alleen maar meer te worden. En afslankmedicijnen die je moet inspuiten, zoals Ozempic, zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftigingen verdubbeld naar bijna 150. Dat zegt het centrum dat de meldingen bijhoudt. Ja, en die vergiftigingen, dat betekent ook vervelende klachten, bijwerkingen, zoals diarree en veel overgeven. Ja, vaak ontstaat het allemaal doordat mensen die spuiten gebruiken zonder begeleiding van een arts. En de gemeente Den Haag en de politie hebben maatregelen genomen voor de wedstrijd tussen Nederland en Marokko aankomende nacht. Er komen tijdelijke camera's op drukke plekken en ook werkt de politie samen met buurtvrijwilligers, jongerenwerkers en ondernemers. Nou, hoe het er allemaal precies uitziet, dat willen ze niet zeggen. Er wordt veel drukte vannacht verwacht komende nacht, omdat natuurlijk zowel Nederlandse als Marokkaanse supporters gaan kijken. En de vraag is een beetje, ja, ook wat die uitslag, hoe het ook wordt, wat het gaat doen, of mensen de straat op gaan. Ook in Monterrey in Mexico, waar die wedstrijd wordt gespeeld, wordt grote drukte verwacht. Daar gaat ook weer een oranje mars plaatsvinden. Achter de welbekende oranje bus natuurlijk. Ja, en die is echt al groots onthaald in Mexico. Zo vertelt deze man bij de NOS.
9: Je weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Het is echt niet normaal. Het is allemaal onder begeleiding. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
7: En die wedstrijd begint aankomende nacht dus om 3 uur.
6: Ik zei het al eerder, ik ben bloedje trots als ik al die mensen achter die bus zie aanhossen. Ik vind de primitieve blijdschap.
7: Ja.
6: Gewoon in een oranje shirt achter een bus aan.
7: Het is links naar rechts.
6: En dat we daar zo gelukkig van kunnen worden, dat vind ik echt fantastisch. Meen ik echt.
5: Want we hebben toch een groot geluk met die kleur. Die kleur is zo super, super goed. Ja. Het is gewoon meteen, iedereen knalt eruit. Oranje heb je ook gewoon niet zo vaak aan. Nee. Dus het is meteen vrolijk.
6: Echt geweldig.
5: Ook nog mooi, we hadden vanmorgen in alle vroegte hadden we Aisha aan de telefoon. Die is Marokkaanse. Zij woont al, ik weet niet hoe lang, in Nederland. Maar zij is voor Nederland. Haar man, zij is met een Nederlander getrouwd. Die is dus voor Marokko. Dus zij, zij zitten dus zeg maar tegenovergesteld als het ware erin. En ze zei ook, ja, haar man gaat niet kijken vannacht omdat hij het niet aan kan.
6: Zij ging hem gewoon naar bed trekken.
5: Ja, ja.
6: Ja, hij ontkomt er niet aan.
7: Ja, we doen natuurlijk allemaal wel eens eventjes de route checken op Google Maps. Nou, reis je nou veel met de fiets, dan moet je toch niet al te veel vertrouwen op Google Maps. Afgaande de reistijd. De verwachte reistijd in de app lijkt namelijk voor fietsers vaak niet.

0: te kloppen. RTL Nieuws heeft er een bericht over. Vaak ben je er toch langer over onderweg op de fiets dan Google Maps zegt. En volgens een expert komt dat mogelijk door de elektrische fiets. Het is zo dat Google Maps berekent de reistijd onder andere op de gemiddelde snelheid van fietsers in het verleden. Die data wordt allemaal verzameld. Ja, een gewone fiets die fietst iets minder dan, dan ben je, doe je iets minder dan 20 kilometer fietsje per uur. Elektrische fiets gaat natuurlijk een stukje harder. Maar goed, al die data gaat op een grote hoop en daaruit worden gemiddelden berekend. Dus dat is best wel een snelle snelheid wordt het al eigenlijk.
1: Ik dacht dat ze berekenen op de oude oma fiets.
2: Dat heb ik dus ook lang gedacht. Waardoor ik altijd dacht, als ik een verwachte fietsafstand zag, 20 minuten, sneller. Dacht ik, dan ben ik er wel in 17 minuutjes.
1: Ja.
2: Dat is dus niet meer zo.
1: Hallo Joska.
3: Goedemorgen.
1: Joska, bijzondere dag. Want jij gaat je moeder uitzwaaien, die gaat wonen op een eiland.
3: Nou ja, ik ga haar verwelkomen, want ze komt naar het eiland toe.
1: Oh, sorry, dat heb ik verkeerd begrepen. Ze komt naar het eiland toe en het eiland heet...
3: Ja. Terschelling.
1: Terschelling.
2: Wat heeft jou doen verhuizen naar een van de Waddeneilanden?
3: Nou, het begon met mijn vader die naar Terschelling toe ging. En die ging ik op een gegeven moment een keer bezoeken. En toen liep ik een hele leuke... eilander tegen het lijf.
1: Oh. Heet dat een Terschellenaar?
3: Nou, Terschellinger heet het. Maar hij is zelf ook eigenlijk in Port. Maar goed, hij bivakkeerde hier al wel een tijdje. En toen ben ik maar naar hem toe gegaan.
2: Dus eerst jouw vader, toen kwam jij. Ja. Nu gaat jouw moeder de oversteek maken. Hoe is het om op een van de Waddeneilanden te wonen?
3: Ja, heerlijk. Eigenlijk altijd vakantie. Nee, dat is niet waar, maar...
2: Nee, zo wordt het natuurlijk wel vermarkt. Maar heb je daar even los van, ik kan me namelijk ook voorstellen dat het op een bepaalde manier rust biedt. Heb je er ook nog wel eens hinder van? Dat je denkt, nou moet ik weer met die boot naar het vasteland.
3: Ja, af en toe dat de boottijden niet goed uitkomen. Of dat je juist moet racen om weer naar huis te gaan. Dat je dan denkt, ik moet die boot wel halen.
1: Ja.
3: Maar je raakt er steeds meer op berekend natuurlijk.
1: Hey, en wat vindt jouw vader ervan? Want die leek in eerste instantie al weggevlucht. Nu komt er alsnog iedereen zijn kant op.
3: Ja, klopt. Want ik heb ook nog een zus en een broertje die ook deze kant op zijn gegaan. Dus de hele familie.
2: Hey, en kleurt Terschelling een beetje oranje vannacht?
3: Dat denk ik wel. Ik denk niet dat ik dat met eigen ogen ga zien, maar daar ga ik wel van uit.
1: En je gaat niet kijken dus?
3: Nou, we moeten onze krachten sparen natuurlijk voor morgen met de grote verhuizing.
1: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Okay.
3: Ik zie de uitslag als ik wakker word.
1: Ja, wat leuk zeg.
2: En we gaan er gewoon vanuit dat we winnen. En dan kun je zaterdag spelen we dan geloof ik tegen Kandra. Even, kijk even naar de sportredactie, Luc. Zaterdag toch?
4: 7 uur.
1: Hey, wat een heerlijke tijd.
2: 7 uur 's avonds.
4: Ja.
1: Goh.
2: Nou, daar zijn we ook aan toe.
1: Heerlijk zeg.
3: Ja, beter.
2: Hey, lieve Joska, we gaan lekker vier op een rij spelen met jou. Met wie ga je dat doen?
3: Ik dacht met jou.
2: Leuk, ga ik de studio uit.
5: Ja. Vier op een.
1: Joska, we wachten heel even tot Marieke de deur achter zich dicht heeft getrokken. En dan krijg je van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Marieke zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
1: Daar gaan we. Je eerste woord is jong.
3: Oud.
1: Lachen.
3: Huilen.
1: Pet.
3: Hoed.
1: En je laatste woord is wereld.
3: Aarde, denk ik.
1: Had Joska met jou vier op rij gehad?
0: Nee, ik had bij pet al iets anders, hoofd.
1: Ja, had ik ook hoofd. Ja, maar verder had ik alles hetzelfde.
0: Ja, dat klopt.
1: Spannend. Geef Marieke vier dezelfde associaties. Dat hoor je naar Teddy Swims.

0: Teddy Swims. Bij Q-Music en Mr. Know-It-All. We spelen vier op een rij met Joska van Terschelling. Dit waren haar vier woorden. Jong.
1: Oud.
0: Lachen.
1: Huilen.
0: Pet.
1: Hoed.
0: Wereld.
1: Aarde.
0: Joska!
1: Ja!
0: Eens even kijken. Ina die zegt dit is gewoon een 100% match. Die wil je alvast feliciteren. Nou, dat is leuk toch? Juri die zegt bij Wereld had ik kampioen.
1: Ja, kan.
0: Dat snap ik. Remy had bij Wereld nog bol. Bij Pet wordt toch wel door veel mensen inderdaad hoofd gezegd in plaats van hoed.
1: Oké. Okay.
0: Maar over het algemeen moet ik zeggen, ik heb het slechter gezien hoor, qua sentiment.
1: Wat spannend.
0: Hartstikke spannend. We gaan Marieke terug de studio invragen. Hopelijk geeft zij vier dezelfde associaties en win jij €2.500. De deur zwaait open en daar gaan we. Marieke, het eerste woord is jong.
2: Oud.
0: Lachen.
2: Huilen.
0: Pet.
2: Hoofd. Zo'n goed gevoel over. Ja. Ik dacht net echt nog op de gang. Ik weet niet. Ik heb een goed gevoel. Ja. Oh, Joska.
1: Oh, shit.
2: Hoed?
0: Ja, hoed.
2: Oh,
0: ja, hoed.
2: Ja.
0: Oh, hoed. Oh.
2: Nou hoop ik eigenlijk dat ik die laatste ook fout heb. Kom erop. Dat doet altijd minder zeer.
0: Wereld.
2: Aarde.
0: Ja, vreselijk.
2: Oh, wat afschuwelijk. Oh, wat afschuwelijk. Oh, wat afschuwelijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Oh, wat afschuwelijk.
0: Oh, Joska toch.
1: Ja, maar ja, dat, ja, nee, geef
0: ding. Nee, ja.
2: Nee, maar ja.
0: Het scheelt er eentje. Oh. Dat is toch jammer.
1: Ja, ja.
0: Hey, onwijs veel succes met de verhuizing.
1: Dankjewel.
0: Doe je moeder de hartelijke groeten en ja, je vader en je broer en je zus.
2: En je nieuwe liefde. Ja. En, nou.

0: Dutch Music Extra Alarm schrijf en On My Soul. Op vrijdagochtend zit Bram Krikke op jouw stoel. Ik heb vrijdag een onwaarschijnlijk mooi cadeau gekregen van Bram. Ja, ik had Bram verteld dat ik mee heb gedaan aan een veiling voor een script van Friends.
1: Ja.
0: Dat script dat kwam uit het huis van Matthew Perry. En ik had daar $11.000 op geboden. Dat is weggegaan voor bijna $32.000. Dus ik had het net niet.
1: Nee, dat vond jij wel heel jammer. Ik vond sowieso jammer. Het bedrag €11.000 betalen voor een script. Boah, nou ja, ik kon het wel goed uitleggen. Je bent zo fan van Friends. Dat je dacht, oké, laat ik dan een keer heel veel geld uitgeven aan iets. Andere mensen hebben een andere hobby. Jij hebt dan dit.
0: Dus Bram die zei, toen jij beteuterd je laptop dichtklapte, heb ik hem opengeklapt. En ik heb wat voor je. Luister nog even mee wat er vrijdag gebeurde.
2: Kom op. Ja, ja, ja. Het is je schoonmoeder niet, Mat. Kom op. Hopseke.
0: Oh ja, dit lukt.
2: Gewoon een beetje scheuren.
0: Ja, oké, hartstikke goed. Het ziet eruit als een lijst van de zijkant.
2: Op een veiling uit Amerika ben ik iets tegengekomen. En wat zie jij?
0: Jezus. Wauw. Ja, dit is... dit is een script.
2: Het is een script.
0: Friends.
2: Van Friends. Van ook een hele leuke aflevering.
0: The One with Ross's Wedding Part 1.
2: Maar hij is ook gesigneerd.
0: Er zit een handtekening op.
2: Er zit een handtekening op. Ja, ja. Niet door Matthew Perry. Wel door Phoebe van Friends.
0: Wauw. Echt, Bram. Ik weet niet wat ik moest zeggen.
2: Ja, ik zag dit langskomen. Ik denk, dit moet in Matties collectie.
0: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat Bram nog steeds niet door heeft van wat hij me gegeven heeft. Hoeveel dit voor mij betekent.
1: Nou, het is gewoon een schot in de roos. En ik heb dit natuurlijk lekker zitten luisteren. En wat ik zo grappig vind aan Bram is dat je nooit helemaal zeker weet welke kant het op gaat. Dus of er zit gewoon een enorme grap onder. En het een beetje dat toontje, dat cynische toontje, die droge humor.
0: Ja, ik vroeg nog letterlijk, word ik geprankt?
1: Ja, precies. En bij Bram weet je dus nooit. En dan komt er vervolgens onder dat pakpapier vandaan een prachtig ingelijst script van Friends, gesigneerd door Phoebe.
0: Echt waanzinnig. Ik heb nog even gekeken. Deze uitzending van dat script is uitgezonden op 7 mei 1998. Daar hebben toen 20 miljoen mensen naar gekeken. Dat is echt ongelooflijk. 20 miljoen.
1: Maar bij elkaar nu inmiddels toch veel meer, doordat het ook de hele wereld over wordt gestreamd.
0: Dat is dan ingewikkeld om bij te houden. Maar het is dus de aflevering The One with Ross's Wedding Part 1. Waarin Ross gaat trouwen. Ja, echt zo blij mee.
3: En dan zegt hij toch Rachel in plaats van de naam van degene.
0: Dat klopt, ja. Emily. Ja, dat is fantastisch, ja.
1: Hey, hangt hij al?
0: Hij hangt al, inderdaad, ja.
1: Waar?
0: Ja. Hij heeft een prachtig plaatsje. Ik kan er zo naar kijken. Vanuit mijn bed hangt hij tegen mijn stenen wand. Ik heb een beetje, als ik het moet vergelijken, een beetje New Yorks-achtig appartement, loft. En er hangt ook een spotje boven. Dus ja, het hangt echt bij als een museum.
1: Wel, prachtig.
0: Fantastisch.
1: Nou, het wordt bijna een expositie bij jou. Er hangt ook een kunstwerk met van Jip.
0: Ja, exact.
1: Nu hangt er ook een script van Friends.
0: Ja, fantastisch,
1: het ene is
0: toch?
1: Iets meer waard dan het ander. Maar binnenkort kun je kaartje komen kopen. Kun je dan Mattie komen kijken.
0: Ja. Aanstaande vrijdag gooien, Bram weer. En altijd de goeie om deze te draaien. The Rembrandts Back Your Music. And I'll be there for you.

0: Nou, vannacht gaat het dus gebeuren om 3 uur in het holst van de nacht. Zelfs de inbrekers blijven thuis. Nederland, Marokko. Het is voor ons ook een spannende wedstrijd. Nog even los van de belangen voor Nederland natuurlijk. Wij doen ook weer een nieuw potje WK-roulette.
1: Ja, het spannende aan WK-roulette is dat je inzet voor de ander. Dus we hebben allebei een tijdvak van 10 minuten gekozen, Matt. En ik zeg dat als er gescoord wordt door Nederland of door Marokko tussen minuut 1 en minuut 11, dan moet jij het pak van de dag aan.
0: Ja, het pak van de dag is nog onduidelijk, Luc.
2: Ja, ja, klopt. Kijk,
0: je draait het een beetje in je voordeel, zo van ik wil het spannend houden. Eigenlijk heeft Luc verzuimd naar de feestwinkel te gaan op tijd.
2: Ja. Ik had alleen een pak van de dag voor vorige week. Maar het pak van de dag voor deze speelronde is heb ik nog niet, nee.
0: Nee, precies.
1: En het pak van de dag van vorige week tijdens de wedstrijd is gedragen door Mattie. Die heeft toen bijna het hele radioprogramma in een hamburgerpak gezeten.
0: Wordt er nou gescoord in minuut 81 tot 91? Wat ik denk namelijk. Ik denk namelijk dat die twee partijen elkaar in een houtgreep houden. Zo van, ja, wij hoeven niet per se te scoren. Zolang wij ook maar geen goal tegenkrijgen. En dan op het laatste moment, als iedereen vermoeid is, dan valt er een gat. Ja, dan is dat van minuut 81 tot 91.
1: Ja, als dat gebeurt, dan moet ik dat pak aan. Ja. Wat het pak dan ook mogen zijn.
2: Ja, ik kom wel goed met dat pak.
0: Er zei ook nog iemand, ja, het wordt natuurlijk in Mexico gespeeld.
2: Ja, het zou ook nog een Mexicaans pak kunnen zijn. We zaten nu op de Amerikaanse pakkenroute. Maar het zou ook nog Mexicaans kunnen zijn.
1: Oh, dat is wel lekker, want je hebt wat meer vrijheid in de feestwinkel.
2: Ja.
1: Dan kun je ook nog richting een sombrero en een castagnette.
2: Dit komt goed met het pak.
1: Oh, dat, mogen we ons er niet mee bemoeien?
2: Laat dat maar over aan de sportredactie.
0: Ja, maar dat hebben we nu gedaan. Nu is er geen pak. Dus,
2: hallo, het is nog niet morgen nog. Het is pak van de dag van morgen. Dus het kan het pak van de dag van morgen. Dat kan dus nog morgen er nog zijn.
1: Maar het is toch helemaal niks eigenlijk voor de sportredactie? Toch heel erg branchevervaging? Want je zit nu heel erg in de styling.
2: Ja, dus daarom hebben wij ook moeite. En laten we niet overspannen als je dat soms denkt. De sportredactie maakt even een uitje naar een andere tak. Maar het komt helemaal goed.
1: Ja, ik merk een klein beetje stress. Wedstrijd.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie.
7: Goedemorgen. Het kabinet wil femicide en huiselijk geweld harder aanpakken. Ze komen daarom met een wetsvoorstel waarin staat dat psychische mishandeling binnen relaties strafbaar wordt. En dit soort mishandeling tussen partners komt in veel vormen voor, vertelt deze hoogleraar bij de NOS.
8: Het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Gaslighting. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren.
7: En nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte en dan kan de politie er ook niet zoveel mee. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door afslankmedicatie die je moet inspuiten. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen of ze bestellen illegaal spul online. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich vooral laten beïnvloeden door sociale media. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de uitbraak van het Hanta-virus op zijn einde loopt. Wereldwijd zijn nog 30 mensen in beeld en er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het Hanta-virus brak uit op een Nederlands cruiseschip. 13 mensen raakten toen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden.
9: WK 2026.
7: Ja, aankomende nacht is het erop of eronder voor Oranje. De eerste knock-out-wedstrijd staat op het programma tegen Marokko. En afgelopen nacht gaf bondscoach Koeman een persconferentie. Hij zei onder meer dat hij Nederland en Marokko eigenlijk te goed vindt om nu al tegen elkaar te spelen op het WK.
10: Het is eigenlijk jammer dat de wedstrijd nu al plaatsvindt, want we zijn eigenlijk 2 ploegen die normaal gesproken verder in het toernooi zouden moeten komen.
7: Toch heeft Koeman er wel vertrouwen in dat Nederland kan winnen, al moeten we dan wel beter gaan verdedigen, zei hij. In de groepsfase kregen ze 4 doelpunten tegen. Nou, de wedstrijd begint komende nacht om 3:00. Het weer dan, we krijgen een zonnige dag. Vanochtend kan nog wel een klein buitje vallen, maar verder blijft het droog. Af en toe een wolk, het wordt 21 tot 27 graden.
11: Files vanaf een 30 minuten, die zijn op de A2. In de richting van Utrecht kom je namelijk in 13 kilometer tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Een 30 minuten daar. En op de A4 Rotterdam naar Amsterdam, 15 kilometer tussen Ippenburg en het Liemers Aquaduct met 51 minuten.
6: Music. Mattie en Marieke. Countdown is gestart door het 5 uur. Begint over 56 minuten. En eerst Damiano David. Dit is Talk to Me.

0: Kelly Clarkson, Back in Music en Behind These Hazel Eyes. Kijk, we hebben natuurlijk voor vannacht een WK-roulette ingezet. Dus jij zegt dat er vanaf minuut 1 tot 11 gescoord gaat worden?
1: Ja, door Nederland of Marokko, maakt niet uit.
0: En als het zo is, dan zit ik morgen hier in het pak van de dag. Wordt er nou gescoord van minuut 81 tot 91, dan zit jij morgen hier in het pak van de dag. Kijk, minuut 91 zijn de laatste minuten van de wedstrijd, dus ik blijf sowieso kijken. Maar Luc, jij wil ons even vertellen dat je sowieso altijd tot het laatste moment moet blijven kijken.
2: Ja, dat bleek afgelopen weekend maar weer, toen Algerije tegen Oostenrijk speelde. Het was een wedstrijd waarvan al duidelijk was dat als zij gelijk zouden spelen, ze allebei door zouden gaan. Maar mocht er een van de twee winnen, dan zou de ander automatisch niet doorgaan en het toernooi dus moeten verlaten. Dan heb je nog wel eens dat teams, clubs, landen het een beetje op een akkoordje gooien. Oké, niet te veel moeite doen, laten we gewoon rustig aan. Het is nog een lang toernooi, het is warm hier, dus hè, doe maar rustig aan. Bij een stand van 2-2 had de commentator van de NOS het in de blessuretijd toen ook wel een beetje gezien.
3: 4 minuten extra. Gaan we nog 4 minuten kijken naar hoe Algerije de bal rondspeelt. Het is natuurlijk volgens het protocol, het moet gespeeld worden. Maar er gaat niks meer gebeuren.
0: Oké dan.
2: Er gaat niks meer gebeuren, dus de commentator bij de NOS. Denken jullie dat er nog wat gebeurt?
1: Ja, gevoel wel.
0: Als je het zo vraagt.
2: Hierna werd de bal diep gespeeld door Algerije en die scoorde ineens toch een beetje per ongeluk. Waardoor iedereen bij Oostenrijk dacht, in echt de allerlaatste paar minuten van, nu moeten wij nog scoren, anders liggen we er ineens uit. Dan kunnen we naar huis. Wat gebeurde er na het doelpunt van Algerije in de allerlaatste seconde van de wedstrijd? Nou ja, laten we maar even luisteren naar het Oostenrijkse commentaar.
4: Minuten, dan aangespeeld zijn en hoor bij nog, Christian Gregoric!
2: Ja!
4: Oh, ja!
2: Ja!
4: Ja! Niet te
2: komen.
4: Wie is dat?
0: Fantastisch, hè?
1: Dus gingen ze allebei door.
2: Kortom, blijf vannacht kijken tot de laatste seconde, want je weet nooit wat er gebeurt. Nederlands elftal speelt vannacht dus tegen Marokko. Heel het land telt inmiddels weer 18 miljoen bondscoaches. Bondscoach nummer 1 is natuurlijk
1: Ronald Koeman.
2: Ronald, wordt het een mooie wedstrijd?
5: Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan twee kanten lopen goede spelers.
2: Ja, oké, aan twee kanten lopen goede spelers. Even verder kijken in het grote bondscoachbestand. Bondscoach nummer 27.655. Nou, die gaat vannacht niet naar links, naar rechts.
6: Goedemorgen. Ja, dat hele WK kan me echt helemaal niks schelen. Ik probeer maar zoveel mogelijk te slapen en te hopen dat er geen watchparty naast me plaatsvindt. Zoals afgelopen wedstrijd dat tot 3 uur 's nachts elke keer snollebolletjes links-rechts langskwam. Maar je probeert zoveel mogelijk te skippen.
1: Oh ja, dat soort bondscoaches heb je natuurlijk ook.
0: Bondscoach Thomas toevallig.
2: Dat was bondscoach Thomas, ja, inderdaad. Dan hebben we ook nog bondscoach nummer 2.991.406. Dat is onze eigen Oussama, de leukste bouwvakker van Nederland. Oussama, wat verwacht jij van de wedstrijd?
7: Vanavond wordt weer echt een clash of the titans, vriend. Ik verwacht serieus spanning, sensatie, strijd en echte hele mooie goals. Mijn voorspelling wel, Luc, en dat ga je misschien niet leuk vinden. Maar ik denk dat het 2-1 wordt voor Marokko. Weet je wat het ook weer is? Vanavond staan er 2 leeuwen, hè? 2 soorten leeuwen op het veld. Maar er kan maar 1 de koning zijn. En dat wordt er wel de Atlasleeuw, maatje. Wordt wel genieten vanavond. Spreek je.
0: Ah, wat heerlijk, zeg. Ja. Daar heb ik er zin in.
1: Ja, het blijft toch een ding, hè, voor Marokkaanse Nederlanders. Zo interessant dat deze twee ploegen nu tegen elkaar moeten.
0: Hey, ik heb nog één vraag van Lisa. Die gaat dan heel even terug over onze WK-roulette. Misschien heb ik het gemist. Wat als er op beide momenten wordt gescoord?
1: Dan hebben wij allebei het pak van de dag aan.
0: Dat wordt bijzonder interessant.

0: Michael Jackson, Back to Music en The Way You Make Me Feel.
1: Je bent gespot.
2: Oh.
1: Afgelopen weekend ben jij gespot. Oh. Waar is het geweest? Was het op de Maas? Was het op de Hollandse IJssel? Het was in de bioscoop.
2: In de bioscoop?
1: Ja, jij hebt twee activiteiten gehad dit weekend. Je bent gaan vagen, maar je bent ook naar de bios geweest. Arie heeft jou daar gespot. Goedemorgen, Mattie. Hoe was de film zaterdagmiddag? Was het een leuke vrouwenfilm? Omdat je met twee dames op pad was?
2: Sst, Arie. Arie, zeg hem, man.
1: Met welke dames was jij op pad?
0: Nee, met Kiki en mijn moeder.
1: Oh, wat leuk. De twee belangrijkste vrouwen in je leven.
0: Hoe is het?
1: Of was het een leuke actietriller? Als je een recensie kan geven, dan weet ik of ik daarvoor ook naar de bioscoop moet gaan.
0: Ik was naar Toy Story 5, beste Arie. Hele leuke film.
1: Ja?
0: Heel leuke film. Ja, ik vind Toy Story sowieso leuk. Ik volg het al vanaf deel 1. Ik was hier gewoon benieuwd naar, omdat ja, 5 delen, gaat er maar aanstaan, weet je wel.
1: Ja, en het was toch heel lang geleden dat er een laatste deel was?
0: Ja, dat was best wel eventjes geleden. En nou, het gaat over het oude speelgoed, dus laten we zeggen Buzz Lightyear en Woody. Die nemen het eigenlijk op tegen de nieuwe generatie speelgoed. En dat zijn natuurlijk de schermen. Dus het oude speelgoed ziet een bedreiging in het nieuwe speelgoed. Oh. En dat is eigenlijk de strijd waar de film op draait. Eigenlijk ja, waar iedere ouder en iedere kind mee te maken heeft. Dus dat ook, ja, dus dat ook een stukje educatie in. Er zaten ongelooflijk veel kinderen om ons heen. Die waren allemaal super netjes. Ik zag al die kinderen naar binnen gaan. Ik denk, oh, die moet ik echt
1: ook is leuk. Ja, het is natuurlijk ook een kinderfilm.
0: Nou, dat is het niet per se. Het is een gezinsfilm. Ah. En het was zaterdagmiddag. We gingen ook nog naar de originele versie. En dat doe ik zeg maar om al die jong te ontwijken. Want ja. Met popcorn gooien. En die zit er allemaal doorheen te krijsen. Vind ik allemaal heel vervelend. Maar die waren allemaal heel erg stil. Dus dat vond ik heel netjes. Plus dat, ja, ik was met 3 generaties natuurlijk. Ik was en met Kiki van 28. En mijn moeder.
1: En jezelf.
0: En 79, die was natuurlijk ook mee. En mezelf.
1: Ja, heb je zeker 3 generaties.
0: Heb je toch 3 generaties?
1: Ja,
0: ja, ja, kunnen we wel zeggen, toch?
1: Ja.
0: En we vonden het alle 3 hartstikke leuk. Er is 1 iemand in slaap gevallen.
1: En dat was, ik denk Kiki.
0: Dat was Kiki inderdaad. De jongste generatie heeft even 10 minuten lang de ogen dicht gedaan. Het was dus niet de persoon van 79.
1: Hey, en was nou, had je nou ook de miniaturen mee? De poppen die jij thuis in jouw...
0: Hey, gaan we nou weer? Je wil me neerzetten als een of andere malle appie.
1: Ja, maar het is toch
0: die zijn speelgoed meeneemt naar de bioscoop.
1: Het is toch voor Buzz Lightyear?
0: Ja, je bent helemaal gek.
1: Ja, maar met Buzz Lightyear op schoot, dan is het helemaal meta. Dat je het helemaal mee hebt, zeg maar.
0: Geframed als een of andere idioot hier.
1: Ja, maar hoe leg je nou ook thuis aan je, miniatuurvariant van Woody en Buzz Lightyear uit?
0: Ik ga jou uitzetten. Hier is Taylor Swift, Back to Music. I knew it, I knew you.

0: Q-Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, toch ook even een kleine waarschuwing, want hij staat weer in bloei. En hij ruikt naar rottend vlees.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet

0: niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
11: Q-Music, goedemorgen. 2:30 is het nog steeds best wel wat vertraging op de weg. Er zijn er 3 langer dan 20 minuten. Op de A2 is dat richting Utrecht. 11 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel met 32 minuten. Op de A4 naar Amsterdam. 14 kilometer tussen Prins Klausplein en het Limes Aquaduct. Zo'n 3 kwartier. In het pechgeval op de A50 van Os naar Arnhem zorgt voor 9 kilometer tussen Rijnbrug en Grijzoord met 23 minuten.
12: Zonnig dagje vandaag. In de ochtend kan nog een klein buitje vallen, maar de rest van de dag blijft het wel overal droog. Wel wat bewolking, 21 tot 27 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. Ons leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in nieuwe plannen van Defensie. De NOS heeft die al ingezien. Over 5 jaar moeten in de helft van alle operaties onbemande wapensystemen worden gebruikt. Het leger moet op die manier beter voorbereid zijn op moderne manieren van oorlog voeren met drones. Dus bijvoorbeeld. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door afslankmedicatie die je moet inspuiten. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder dat daar een arts bij betrokken was. Ze bestelden dus op eigen houtje van die prikpennen waarmee je afvalt. Ja, vaak weet je dan niet wat er precies in zit. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door social media waar allerlei vage prikpennen worden gepromoot. Ja, mensen die hebben dus vergiftigingsverschijnselen en uitzicht dan bijvoorbeeld in heel erg buikpijn, diarree, misselijkheid en overgeven.
11: Dat soort dingen online bestellen zou ik echt nooit durven.
12: Nee, echt nooit.
11: Je spuit iets in je lijf. Ik weet nog wel dat ik vroeger wel eens werd ik wel eens verleid van die telcelachtige reclames om iets op je

0: te leggen wat kleine schokjes afgaf. Ja. Dan deed je dat zo'n klein jelletje tussen. En dan werd er altijd enorm beloofd dat je daar super abs van kreeg. Nou, dat is natuurlijk nooit gelukt. Dus als er een laagje vet overheen zit, dan zie je nooit een spier. Maar dat ik daarvoor viel, is natuurlijk al... Oh ja, dat je denkt, doe dat nou niet. Maar iets in je lichaam spuiten...
1: Ja, echt, ja, ze zeggen, het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Of via marktplaats bestellen, weet je wel. Met mensen ophalen thuis die je uitleggen. Het
0: totaal shady.
2: Ah ja, sorry, dat zou ik echt nooit doen.
1: Nee. De politie heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan vannacht in Breda. Daar reed een jongen van 15 rond in de auto van zijn moeder. Agenten brachten hem naar huis. Hij kreeg ook een boete. Geen rijbewijs had hij natuurlijk, dus dat kon ook niet worden ingetrokken. En naast veel Oranje-fans zijn er in Nederland natuurlijk ook veel mensen voor Marokko komende nacht. Bij de Marokkaanse bakker Galit in Rotterdam liggen er daarom zowel Nederlandse als Marokkaanse tompoesen in de vitrine. En voor wie niet kan kiezen, heeft hij ook tompoesen met de Nederlandse en Marokkaanse vlag.
3: Je moet tompoesen uit dozen halen en zonder te kijken een hap nemen van een van de kanten. De kant waar je een hap van neemt, dat is de winnaar.
1: Ja, nou goed, wat de uitslag ook wordt voor zijn Marokkaanse klanten, is het allemaal goed.
4: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest.
5: De volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar. Als Nederland doorgaat, dan ben ik 100% natuurlijk voor Nederland.
1: Komende nacht is om 3 uur die wedstrijd.
2: Hoe ziet hij eruit? Ja, sorry, dezelfde vraag. Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, je ziet dus wel een... Je hebt een tompoes en hij heeft al een tompoes met alleen Marokkaanse vlaggetjes of alleen Nederlandse. Maar je hebt er dus ook eentje met aan de ene kant het Marokkaanse vlaggetje en aan de andere kant de Nederlandse vlaggetje.
2: En dat maakt de Marokkaanse of Nederlandse de vlaggetje wat erop zit geprikt. Ah, oké.
0: Okay. Ja, moet je niet, als je blind een hap neemt, zoals deze bakker adviseert, moet je niet het vlaggetje ook binnenhappen. Dat is niet lekker.
2: Kan nog link zijn.
1: Dan, hij staat weer in bloei. De zogenoemde penisplant.
2: Geweldig.
0: Ja. Hij staat.
1: Hij staat, zeker. En dit keer bloeit hij in het museum van de Universiteit van Gent. Je kunt hem ook gaan zien en ruiken daar. Het museum gaat vandaag extra lang open en je kunt er ook gratis in. Het is bijzonder dat die plant bloeit. Hij doet dat maar 3 dagen. En de verzorger van de plant, nou, die zat er al maanden op te wachten. Hij sprak zelfs met de plant, dat klonk dan zo.
6: Maar kom Sumatra, ga nu toch maar open. Je hebt het vast ook wel heel warm.
1: Nou, hij is opengegaan en mocht je langsgaan, doe een knijper op je neus, want de penisplant ruikt naar rottend vlees.
2: Maar wat zegt hij nou precies tegen die penisplant?
1: Ja, kom maar Sumatra-plant, zoiets, want deze plant groeit normaal gesproken alleen op Sumatra. Kom maar open, je hebt het vast heel warm, dus nou ja, ga maar open. Ja.
0: Dit is natuurlijk 1 keer per jaar is dit nieuws. Vorig jaar was het geloof ik in Leiden dat er een penisplant bloeide. Ik voel nooit de behoefte om daar naartoe te gaan.
2: Nee, ik bedoel, ja, ook gratis ruiken aan een penis.
0: Als het zo stinkt naar rottend vlees...
2: Kan ook achter het Centraal Station. Mattie en Marieke. Nou, dan kost het ook niks. Hier is Maal Smit.

0: people. Ja, het is mooi om te zien wat er allemaal gebeurt rondom die wedstrijd Nederland-Marokko. Vanochtend spraken we al Aisha. Het is een mooi verhaal. Zij woont al 50 jaar in Nederland. Zij is ook voor Nederland tijdens de wedstrijd. Zij heeft een Nederlandse man en die is voor Marokko. Ze zeiden vanochtend dit over, als we op de vraag, ga je dan ook echt kijken?
1: Ja, ik ga kijken. Om 2:30 sta ik op en dan ga ik kijken thuis. Ja. Een man die maak ik gewoon wakker. Al die niet wil kijken, kijkt die gewoon. Hij heeft een late dienst.
0: Ja.
1: Maar hij moet gewoon eruit.
0: Ja, hij wordt gewoon uit bed getrokken.
2: Ja, echt schitterend, ja. Faiza, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent ook een Marokkaanse Nederlander. Hoe is de verdeling bij jou thuis?
3: Nou ja, ik heb een Nederlandse man. En ik heb met die Nederlandse man heb ik 2 kinderen. Nederlandse man is voor Nederland. Ik ben er nog niet uit. En de kinderen hebben een totale identiteitscrisis.
2: Ach.
0: Dat geloof ik.
2: Want hoe oud zijn jouw kinderen?
3: 14 en 17.
2: Dan kijk ik toch even naar Luc van de sportredactie. Is het in hun levens al een keer voorgekomen dat Nederland en Marokko tegen elkaar staan, Luc?
4: De laatste keer dat Marokko en Nederland tegen elkaar stonden was in 2017. Een oefenduel. Laatste keer op zo'n toernooi als het WK was in 1994.
2: Hey, hoe gaan zij het aanpakken vannacht? Er even vanuit gaande dat ze wel midden in de nacht meekijken, toch?
3: Ja, zeker. Zij hebben al aangegeven dat ze mee gaan kijken. De oudste zeker.
0: Hoe ziet het huis eruit, Faiza? Is het versierd ook?
3: Nou, we hebben oranje vlaggetjes en we hebben Marokkaanse vlaggetjes.
0: Ah, oké. Net zoals die Tom Poes net van Annemarie in het nieuws. Gewoon,
3: ja, die is geniaal.
0: Half
3: die
0: is geniaal. Om half. Ja, oké. Okay. Hey, en leuk, de kids komen dus wel gewoon thuis kijken.
3: Ja, die blijven wel gewoon thuis kijken, ja.
0: Ja, oké, okay, mooi. Ja.
3: Goh, de oudste die gaat normaal gesproken naar de kroeg van de vader van zijn beste vriend.
0: Ja.
3: En dan gaat hij Nederland kijken. Daar heeft hij een speciaal plekje zo vlak voor het scherm. Maar daar gaat hij dus vannacht niet naartoe. Omdat hij niet zo goed weet wat hij nou moet doen bij welke score.
0: Nee, precies.
2: Hoe ziet morgen school er dan uit? Want wij hebben vorige week ook een juf gesproken die in de bovenbouw van de basisschool lesgeeft. En die zei, toen was de wedstrijd overigens om 1:00 s'nachts, nu is het om 3:00 s'nachts. Ja, als je ze laat kijken s'nachts, laat ze dan ook maar thuis. Want op school zijn ze echt niks meer waard. Hoe pak je dat aan?
3: Nou ja, ze hebben vakantie, dus ze zijn klaar.
0: Oh.
3: Dus ze kunnen morgen gewoon lekker slapen. Dit is Noord-Nederland, dus de regio Amsterdam. Dus zij hebben al een soort van vakantie. Ze zitten allebei op de middelbare school.
2: Ja, ik wou zeggen, officieel moet ze nog een week,
3: dus
2: toch?
3: Dus die zijn gewoon, ja, officieel, we mogen ook niet weg. Want ze moeten natuurlijk wel af en toe naar school om iets van een boek weg te brengen en zo. Maar
0: ze zitten al wel een beetje
3: uitslapen.
0: Ja, een beetje in de cooling down van het jaar, kunnen we zeggen.
3: Precies.
0: Oké. Okay. Hey, ja, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien vannacht bij jou, Faiza, daar.
3: Ja, dat weet ik ook niet. Nou, slaperig in elk geval, van mijn kant.
0: Hey, en jouw man Dennis, is hij vandaag jarig of is hij vannacht om 12:00 jarig?
3: Nee, hij is vandaag jarig, de hele dag.
2: Gefeliciteerd.
3: Tijdens de wedstrijd is hij niet meer jarig.
0: Nee, precies. Okay.
2: Kan de focus lekker op de wedstrijd zijn. Nou, wat het ook wordt, precies. Is feest bij jou thuis. Marokko, Nederland, allebei goed. Veel plezier, Faiza.
3: Inderdaad. Dankjewel. Bye bye.

0: Burbank Music en My Body Isn't Ready. Alarm schrijft deze week. Dat is toch de vraag aan iedereen die zelf gaat dan kijken vanavond en vannacht. Menno, ga je kijken?
1: Ik weet het dus nog niet.
0: Dat weet ik nog niet. Dus misschien
2: kijken. Ja, misschien is meestal een nee.
0: Misschien kijken.
2: Ik geef gewoon toe dat ik niet ga kijken. Dus je kan het wel gewoon zeggen.
1: Ja, maar ik vind het ook zonde om niet te kijken. Dus het wel...
0: Ik wil wel een antwoord. Tina Nijkamp wil graag een antwoord voor het tellen van de kijkcijfers.
1: Ja, ik snap dat Tina dat wil.
0: Ja, ja. Wat ga je nou doen? Ik ga toch wel zeggen of je gaat kijken. Ik zet de wekker een uurtje eerder.
1: Ja, ik moet de wekker echt 3 uur eerder zetten.
0: Maar waar laat je het dan van afhangen? Wanneer?
1: Ik denk hoe verrot ik vanavond ben. Na waterpolo. Als ik dan echt kapot ben. Denk ik,
2: Met die chloroogjes val je wel sneller in slaap.
1: Denk van, ja, ik moet echt slapen.
2: Dat is de grote winst. Ja, ik kies echt even voor de slaap.
0: Okay.
2: Morgen hier natuurlijk weer op tijd beginnen. Dus je zou kunnen zeggen iets eerder de wekker. Maar ik ben altijd op dinsdag... Na de show nog de hele dag met de kinderen. Dat is best wel intensief. Dus als je dan echt vroeg de wekker zet...
0: Hé, hey, tweede helft. Doe de tweede helft. Dan begint het gewoon om 4 uur.
2: Ja, daar zit wat in. Daar zit wat in. Maar dan vind ik eigenlijk dat je de hele wedstrijd mee moet pakken. Nou ja, ik zeg het gewoon eerlijk. Ik ga niet kijken. Ja.
0: Nee. Hey, de blessuretijd alleen. De blessuretijd.
2: Ja, dat zou nog kunnen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou, wekkertje gaat bij mij 4:50. Dus dan ga ik gewoon meteen in de badkamer, zet ik hem aan.
0: Ja.
2: Pak ik dan nog een paar minuten mee, op zijn minst?
0: Okay. Nou, ik vind jullie moeilijk, hoor.
2: Ik vind jullie moeilijk.
0: Nee, dat geeft niks.
2: We moeten ook weer niet het sfeertje hebben dat heel Nederland... Kijk, we hebben vanmorgen IJsje aan de telefoon gehad en net nog Faiza. Dat zijn de Marokkaanse Nederlanders. Ja, die zitten er helemaal in. Ja. Die is helemaal verscheuring binnen het gezin. Wie is voor wie, weet je wel. Ja. Maar echt niet iedereen gaat kijken. En ik ben daar dan weer de vertegenwoordiging van.
0: Natuurlijk niet. Natuurlijk gaat niet iedereen kijken. Het zou ook een beetje rek zijn als iedereen gaat kijken.
2: Hey, maar we gaan wel door. En is lekker zaterdag spelen we dan om 7:00 tegen Canada.
0: Kijk, dat is een stuk schappelijker.
2: Super.
0: Helemaal top. Ja. Hey, Menno, je hebt zometeen ook weer een wedstrijd tussen twee liedjes.
1: Ja.
0: Waar kunnen wij het kiezen?
1: Snollebollekes.

0: Dat is ook wel een wedstrijd.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Waarmee begint het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q-Music. Weet het niet.
2: Hè? Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag!
0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. met Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd. Dat heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat dan vaak om boetes van duizenden euro's. Maar die moeten de jongeren alleen betalen als ze nog een keer de fout ingaan. Of de maatregel ook werkt, dat is nog niet te zeggen. Daarvoor moet beter onderzoek worden gedaan. Er is iets meer duidelijk over het lichaam dat is gevonden op het strand van Texel. Overleden persoon is een man van 56 en hij is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie nu. Ja, het lichaam werd gisteravond gevonden. Wat er dan wel is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Dan naar Oostenrijk. Daar worden in Tirol meerdere toeristen geëvacueerd. Er was daar noodweer. Zware onweersbuien, modderstromen. 200 mensen kwamen daardoor vast te zitten. Met onder meer legerhelikopters zijn of worden ze weggehaald.
15: WK 2026.
14: Ja, de Oranje Mars later vandaag in Mexico kan wel eens records gaan verbreken. Dat zegt de KNVB tegen RTL Nieuws.
20: Ik hoop eigenlijk de grootste buiten Europa te gaan krijgen. We hebben nu steeds aantallen van de eerste 20. Nu de laatste keer ruim 30.000 denk ik, mensen gehad. En verwachten we zeker over de 40 gaan. Misschien wel naar de 50.
14: De Oranje Mars is voor de wedstrijd tegen Marokko. Hè, de 16e finale. Die begint om 3:00 vannacht. En dan om 8:00 vanavond onze tijd is die Oranje Mars. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag. Al is er vanmiddag ook wat bewolking. 21 tot 27 graden. En morgen verandert er weinig.
21: Op dit moment 19 files. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 10 kilometer. Vertraging is daar een half uur. En de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 10 kilometer. Vertraging 38 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A28 van Assen naar Hoogeveen. Controle bij 148,5. Het is maandagochtend. Ben je erbij vandaag? Waar ben je druk mee? Wat ben je aan het doen? Gaat het allemaal een beetje goed? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur even een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
22: Welcome to the one and only. The original.
23: Dit is
24: het Foute Uur.
25: Menno Barreveld.
21: Ja, een echte maandagbattle zo. De Bengals met Manic Monday tegenover David Hasselhoff. Looking for Freedom. Die is nu alweer toe aan het weekend.
22: Q Music is proud to be found.
21: Eerst snollebollekes. Links, rechts.

0: Goedemorgen Marjolein Gerrits, die is ingeklokt. En ze is blij met mijn koffiecup. Daar stuurt ze namelijk een foto van. Daar zit een cool drankje in, stuurt ze. Nou, een drukke dag voor Samantha de Veld. Ze moet vandaag extra werken om de post van vrijdag weg te brengen. Toen was het code rood. Mark Otter, die is een stukje aan het toeren richting Noord-Holland. Ryan Smith is ingeklokt. Die heeft net een rodeo-stier teruggebracht. En is nu op de terugweg. En Petra Woerden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij klokt vandaag in op je verjaardag.
1: Yay, klopt.
0: Wat gefeliciteerd. Wat staat er allemaal op de planning?
1: Ik ben een moussoetaart nu aan het maken. Ik moet alleen zo mijn zoon ophalen. Die moet een prik hebben, tetanusprik. En vanmorgen prikken voor het reizen. En vanavond feest.
0: Vanavond feest. Kijk, lekker. Dan ga ik nu voor je zingen. Je moet alleen zelf even het genre kiezen. Wil je trap, terror, ska, samba, rock, R&B, hardrock, draaiorgel, cowboy, outsiders, happy hardcore, levenslied of après-ski?
1: Doe maar samba.
0: Doe maar samba. Nou, dat past wel lekker bij het weer van vandaag, hè?

0: Gefeliciteerd, Petra. Ik stuur je als een verjaardagscadeautje mijn koffiecup op.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Een fijne dag.
0: En in jouw geval vandaag...
2: Een fijne verjaardag!
0: Doei!
1: Dankjewel. Doei, doei.

0: Foutje!
1: Het Foute Uur!
2: Dit is het Foute Uur. Q Music.

sexy people.

0: in het foutuur. En push it. We gaan zo weer jouw foute 1500 battle doen.
1: Het foute uur.
0: Ja, dus spreek even een nummertje in tussen de 1 en 1500 in de Q-Music app. Eén nummertje. Dan pak ik de lijst van 2 weken geleden erbij. Hè, de nieuwe foute 1500. Pak ik daar random 2 nummertjes uit en zet ik die tegenover elkaar in een battle. Dus als je dat wil doen, dat is handig. En nu staan deze tophits tegenover elkaar. Alizé met Moi Lolita. En dat tegenover Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head. Nou, welke van deze twee vind je het leukst? Stem op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. En als dan nu kijk naar de tussenstand, dan ligt Kylie Minogue iets voor.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle aanmerken gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Doei.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog

0: Welk model heb je gebruikt?
1: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
0: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
1: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Zon en wolken vandaag rond de 27 graden. In het foutuur zo Alizé met Moi Lolita. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files staan er op dit moment. 3 files hebben een vertraging langer dan een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Aansveen. 12 kilometer, vertraging 26 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 6 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Someren en Leendeheide, de randweg N2. 5 kilometer, vertraging 16 minuten.
8: Menno Barreveld.
7: Wil je zo scooter of June? Stem nu.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het foute uur.
0: Q-Music. Hakken.

0: Nou, leuk, we doen jouw foute 1500 battle. Ik vroeg je net veel, kun je een nummertje inspreken tussen 1 en de 1500 in de Q-app? Dan pak ik daar twee nummertjes uit. Pak ik daar de foute 1500 bij van twee weken geleden. En dan doen we die twee tegenover elkaar. Ik heb wel even twee liedjes uit de top 10 gepakt. Ik heb hier bijvoorbeeld Berry.
1: We gaan dit keer hoog inzetten. Doe maar nummer 4.
0: Ik wil nummer 4. Baila de Gasolina. Heb ik hier Aafje.
2: Nummer 10.
3: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou.
0: Nou, Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Nou, welke moet het worden? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Laten we nu een wijs gezegde. Een wijs gezegde uit het foutuur van Q-music.
4: Altijd.

0: Tommy. Dit is het Foutenuur.
1: En het Foutenuur.
2: Matthijs Visser, die zegt, hey Menno, goedemorgen. Ik ben bezig met het gazon maaien, lekker met het Foutenuur. En Marcel Smit zegt, goedemorgen. Wat is nou lekkerder dan over de voetbalvelden heen rijden? Je heeft ook een bumpy ride. Met je trekker en dan het Foutenuur over de speakers. Nou, ik kan zo goed, ik kan eigenlijk, ja, ik kan niks verzinnen wat beter is.
3: Yo!

0: in de Top 40 Classic gaan we zo meteen terug naar 29 juni 2004. Wat waren de hits van dat moment? Ja, en wat was er een hit op tv? Dat hoor je zo. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, niet alleen Oranje, maar nog een Nederlander mag weer aan de bak op het WK.
0: En over het WK gesproken, ik heb hier de teamsong. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, en die hoor je zo meteen dus helemaal. Denk jij hetzelfde als Matty, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30.
3: Warm.
0: Koud.
3: Zonnebrand.
4: Smeren.
3: Pyramide.
0: Egypte.
3: En je laatste, pannenkoek.
4: Stroop.
0: Stroop.
2: Ben jij de volgende?
0: Win 2500 euro.
2: Matty en Marieke's, vier op een rij.
5: Q Music. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
19: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
21: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Renew.
24: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
27: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
26: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
28: Goedemorgen!
29: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Extra maatregelen rondom de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. In Den Haag staat de politie volgens Omroep West op scherp. Er worden namelijk veel mensen verwacht daarom dat er zowel Nederlandse als Marokkaanse fans gaan kijken. Op drukke plekken daar komen extra veiligheidscamera's te staan. En deze fans bij Hart van Nederland die hopen dat het gewoon gezellig wordt.
30: Het is gewoon een soort feestdag. Marokko en Nederland.
31: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feestdag.
30: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
31: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
1: Ja, Nederland-Marokko is vannacht namelijk om 3 uur. De winnaar gaat door, verliezer ligt uit het toernooi. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gaat dan vaak om boetes van duizenden euro's. Die moeten de jongeren alleen betalen als ze nog een keer de fout ingaan. Gemeenten hopen hen daarmee op het rechte pad te krijgen. Maar of de maatregel ook echt werkt, dat weten ze nog niet. Dan naar Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen daar gebeuren er ook wonderen. Een vader en een zoon zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Al dagen wordt er gezocht naar overlevenden. Ook een Nederlands zoekteam is daar druk mee, zeggen ze bij de NOS.
32: Op dit moment hebben wij 2 teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog 5 mensen zitten waar ik nog contact mee is geweest.
1: Het dodental staat nu op zeker 1450 en er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Dan nog heel even terug naar het voetbal.
33: WK 2026.
1: Ja, want niet alleen Oranje, maar nog een Nederlander mag aan de bak. Scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Hij gaat de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden fluiten, heeft de FIFA bekendgemaakt. Die wedstrijd is morgenavond om 11 uur. Het is voor Makkely dan zijn 3e wedstrijd dit WK. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, al is er vanmiddag ook wat bewolking. 21 tot 27 graden. En morgen verandert er weinig.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 14 files op dit moment. 3 files met een vertraging langer dan een kwartier op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Aansveen. 12 kilometer vertraging 33 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 16 minuten. En de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Gelderop. 7 kilometer vertraging 33 minuten. En snelheidscontroles op de A28 van Assen naar Hogeveen bij 148,5. En van Zwolle naar Amersfoort ook op de A28. Hectometerpaal 83,6.
33: Music.
34: Menno Barreveld.
0: Ja, we gaan zo meteen terug naar 29 juni 2020.

0: Avicii en Sandro Cavazza met Without You. Ja, in de Top 40 Classic gaan we vandaag terug naar 29 juni 2004. Weet je wat het toen echt gloednieuw was op tv?
1: Dan wil ik nu heel graag zien of horen wat je wel tegen een pizza kan zeggen, maar niet tegen Chantal Jansen.
2: Jongens, jongens, we moeten snel zijn. Anders wordt het slap en gaat het hangen.
3: De doos is nat.
0: Ja, De Lama's, improvisatieshow met onder andere Ruben van der Meer natuurlijk, Tijl Bekkant, Ruben Nicolai. En er werden er steeds scènes nagespeeld of personages gecreëerd. Was ook altijd een bekende Nederlander gast. Nou, zoals je net hoorde, Chantal Jansen, maar bijvoorbeeld ook Guus Meeuwis, Geert Wilders. Het programma was echt leuk en populair. Ze wonnen een televisiering, ze gingen het theater in. En als je in die tijd langs een schap met dvd's liep, dan zag je echt altijd wel een Best of Lama's dvd. Maar wat stond er toen in de top 40? Ik heb de top 40 erbij gepakt van 29 juni 2004. Drie liedjes eruit gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je zo helemaal horen? Laat het weten, spreek het in de Q-app, typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 1, de Counting Crows & Bluff met Holiday in Spain, is ook keuze 1 vandaag. Op 5 stond Nelly Furtado met Forza. Dat was het EK-lied

0: I Need. Dit is Q-Music. We gaan terug in de tijd in de Top 40 Classic naar 29 juni 2004.
1: In 2004 vond ik Narcotic Trust met I Like It het leukst van de drie. Dus die graag.
0: Ja, ik liet je net drie stukjes horen van liedjes uit de Top 40 van toen. Narcotic Trust met I Like It was keuze 3. Nelly Furtado met Forza, keuze 2. En Counting Crows en Bluff met Holiday in Spain, keuze 1. Altijd Bluff, zegt Fleur Lammers. Rilana zegt, ja, I Like It. Doe maar Holiday in Spain, zegt Dennis Kuiper. Voor mij een halve stem naar 2 en naar 3. Als het maar geen Bluff is, dat zegt Suzanne Smits.
2: Goedemorgen Menno, voor mij graag de Counting Crows en Bluff. Dankjewel.
3: Neem ik Spanje als besluit.
4: Goedemorgen Menno, we gaan natuurlijk voor Holiday in Spain.
5: Forza, Forza, Forza.
0: Nou, Forza, Forza, Forza is het niet geworden. Nee, Forza heeft 19% van de stemmen gekregen. 22 voor Narcotic Trust met I Like It. Ja, en dik gewonnen 59% van de stemmen. Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain.

0: Bruno Mars en Risk It All. Dit is Q Music, waar je zo meteen David Guetta hoort, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone. En ook Imagine Dragons komen eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: is tussen de 21 en 27 graden. Op dit moment 21 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. De A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven 8 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. De A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Bodegraven 3 kilometer. Is een ongeluk gebeurd. Half uur vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging een kwartier. En de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Ochten en Andelst 4 kilometer. 12 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Zometeen Turn the Lights Off.

Lokke is ook echt een leuk elftal. Dus weet je, daar heb ik allemaal leuke dingen van gezien. Dus het wordt sowieso een leuke wedstrijd. Er wordt ook van verwacht dat er veel mensen de wekker gaan zetten om toch te kijken. Ondanks dus dat onmogelijke tijdstip. Ik twijfel zelf ook nog. Weet je, morgen gaan we weer aan de slag. Maar ik heb net even dit in chat gegooid. Hoe kun je ongemerkt slapen op de werkvloer? Dus ik heb even wat tips voor je. Slaap in de auto. Zeg dat je een afspraak buiten de deur hebt. En zet je auto even aan de kant. Stoeltje naar achter voor een powernap. Ja, of slaap op het toilet. Kies een rustig toiletgebouw op een andere etage. Beperk de tijd tot maximaal 10 à 15 minuten om argwaan te voorkomen. Of ga slapen in een vergaderruimte. Dus boek een kleine ruimte voor focuswerktijd. En doe de deur dicht. Ja, ik las ook nog tips om morgen met een zonnebril op je werk te zitten. Zodat mensen niet zien dat je ogen dicht zijn. Of ga werken in de denkhouding. Zet je ellebogen op je bureau en laat je kin in de handpalmen rusten. Dat wekt de indruk dat je diep nadenkt. Nou ja, ik wil eigenlijk wel kijken vannacht. Dus mocht je morgen Kijk Live aan hebben. En je ziet me heel veel nadenken met mijn zonnebril op. Nou,

0: Afgelopen vrijdag op 17 in de top 40 Harry Styles en American Girl. Q.
1: Maximum Summer.
0: Ja, het is een maandagochtend. En over afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag gesproken. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat, of het hoogte of het dieptepunt van je weekend. Mijn weekendwoord is deze week is een naam, namelijk Yuki. Y-U-K-I. Ja, en tot nu toe is het echt een top aankoop gebleken. Yuki, zo heb ik namelijk mijn robotstofzuiger / dweil genoemd. En het resultaat was goed, weet je. Al die plukken kattenhaar weg en gedwijld lekker. En dan vraag je misschien af, waarom heb je je robotstofzuiger Yuki genoemd? Nou, het is een witte robotstofzuiger. En Yuki is Japans voor sneeuw. En hij moet natuurlijk zijn werk zo goed doen dat stof en vuil verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarom heet hij Yuki. Ja, serieus. Maar jouw weekend, hoe was het? En wat is je weekendwoord? Stuur je weekendwoord in de Q-app. Misschien ben je zo meteen om 11:45 mijn kandidaat in Weekend het Weekend. Lees ik 3 nieuwsberichten voor die dit weekend gebeurd zijn. 1 bericht klopt, van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Haal je het juiste bericht eruit, dan win je het Q-Music prijzenpakket. En mijn koffiecup, die krijg je sowieso.

0: Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. Dit is Q Music. Zo meteen All Right Stop Lunchtime. Een lunchmix met onder andere Nicki Minaj. Rond 11:45, weekend het weekend. En het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, het ging natuurlijk flink te keer afgelopen weekend. Hè. Onweer op veel plekken. We weten nu hoeveel flitsen er zijn geweest.
0: Ja, dat heb ik overal gelezen toch al? Iets van 300.000?
1: Nee, veel meer, man.
0: Echt? Ja. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35,950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
5: Ja, goedemiddag. Dik 413.000. Zoveel bliksemflitsen zijn er zaterdagnacht in ons land geweest. Dat zegt het KNMI nu tegen RTL Nieuws. Dat is uniek, zoveel flitsen. Het zorgt ook voor veel problemen. Op meerdere plekken heeft het onweer voor schade gezorgd. Problemen op het spoor. Er rijden de rest van de dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt Rijnmond. Er is een stroomstoring. Die is ontstaan door een brand in honderden kabels bij het spoor. 5 treinen zijn ook stil komen te staan, maar die zijn inmiddels weer weggehaald. Een grote reddingsactie dan in Oostenrijk. Daar worden in Tirol meerdere toeristen geëvacueerd. Ook daar was noodweer. Er waren zware onweersbuien, modderstromen. 200 mensen kwamen vast te zitten. Met onder meer legerhelikopters worden mensen daar weer weggehaald.
6: WK 2026.
5: Ja, oranje aanvaller Cody Gakpo kan vanavond gewoon spelen tegen Marokko. Hij en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo is er klaar voor, zegt bondscoach Koeman.
7: Getuigd van volwassenheid, dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen. En we zijn als steun geweest. Waar we konden zijn, ook de spelers.
5: 3 uur vannacht, dan is Nederland tegen Marokko. De winnaar gaat door, de verliezer naar huis. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, al is er vanmiddag ook wat bewolking. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen verandert er weinig.
4: 15 files op dit moment en 4 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven 7 kilometer vertraging staat 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 13 minuten. De A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Ressen en Bemmel 3 kilometer vertraging 14 minuten. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Deil en Leerdam 4 kilometer vertraging staat 12 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 71,9. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 148,5. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Controle bij hectometerpaal 83,5.
8: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go.
4: Lunchtime. Nou, dit is het moment om even een momentje voor jezelf te nemen. Tirza die stuurt zo'n leuk weekend gehad. Nu weer vermoeid aan het werk. De tijd gaat weer zo tergend traag voorbij. Dus extra energie is echt welkom. Die extra energie heb ik hier. Nicki Minaj komt eraan. The Nightcrawlers, maar eerst Rita Ora. Dit is Anywhere.

0: Boston.
1: Q. Maximum Summer.
0: Ja, ik heb hier wat weekendwoorden. Concert at Sea komt een aantal keer voorbij. Thomas stuurt mijn weekendwoorden Stilly. Dat is de nieuwe naam voor de grasmaaier die we hebben aangeschaft. De maaier is erg stil. Nat komt ook vaker voorbij. Ik zie Sweetie, dat stuurt Debbie. Heet, verbrand, zweten. Nou, dat soort woorden komen heel vaak voorbij. Halve Sarah, dat stuurt Ezra Bremer. Nou, gefeliciteerd. En Dennis Acht, goedemiddag.
2: Hey, hey, Menno.
0: Jouw weekendwoord is bezorgd.
2: Ja, dat kan je wel vertellen. Ja.
0: Waar was je bezorgd over?
2: Mijn dochter.
0: Oh, wat was er aan de hand?
2: Ze moesten eigenlijk gaan slapen en er zijn twee zusjes, eentje van 4 en eentje van 6.
0: Ja.
2: En ze dachten, we gaan nog een leuk spelletje doen. Ik was de kamer inmiddels uit. En ze dachten, we gaan een spelletje doen wie het best op de kust kan landen met hoofd.
0: Oké, ja.
2: Ja. Dus ik zit in de woonkamer, ik hoor toch een harde knal op metaal. Ik weet niet, het was echt een harde boom. Ik denk, nou, dit gaat niet goed. Dus meteen erheen gerend. En ik kijk, huilende kinderen natuurlijk, bezorgd kind.
0: Ja.
2: En ik kijk op de achterhoofd. 1 grote golfbal.
0: Oh jee.
2: Je denkt, oh jee, op een zondag, dit wordt naar het ziekenhuis.
0: Ja.
2: Ja. Nou, heb ik meteen een koelpack erop gedaan. Ik zag geen bloed, gelukkig.
0: Oké.
2: Maar ze was dus met haar hoofd op de kachel gekomen.
0: Ja.
2: Ze heeft niet gewonnen.
0: Nee, oké. Okay. Ze was net een fiets te ver doorgeschoten met op de kust te landen.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja,
0: maar gaat het goed met haar nu?
2: Ja, ze is gelukkig gewoon helder en goed gebleven. Ze is niet wisselijk geworden, dus...
0: Oké, gelukkig.
2: Geen hersenschudding, gelukkig.
0: Nee, maar ja, wel een bezorgde Dennis. Maar ga ik met jou het spel doen?
3: Weekend. Het weekend. Oh, weekend, het weekend.
0: Ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Paniek in Artis. Zaterdag zetten bezoekers het op een lopen toen er ineens een gorilla buiten het verblijf door het park rende. Maar verzorgers die snapten daar niks van, want er was namelijk geen gorilla ontsnapt. Het bleek een man in een gorillapak te zijn die een prankvideo opnam voor zijn YouTube-kanaal. Of bericht 2, een vet record in Maasbracht in Limburg. Daar is gisteren de langste frikandel ter wereld gemaakt. Dat was 41 meter en 45 centimeter lang. Of bericht 3, het Soepenfestival in Alem was een groot succes. Ondanks de hoge temperaturen gingen er liters snert doorheen, liepen bezoekers met Unox-mutsen op en speelde coverband Loekie de Vos de Sterren van de Hemel.
2: Nou, 1 is sowieso niet waar, want het was wel een avondstap, maar een ander soort aap.
0: Ja?
2: 2 en 3 twijfel ik over, maar ik ga dan toch voor 3 dat dat waarheid is.
0: Je gaat voor 3 dat het Soepenfestival in Alem een groot succes was? Ja, is niet goed. Nee. Het Soepenfestival in Alem was gepland, maar het liep in de soep door code rood. Het is afgelast door het weer.
2: Ja, dat is jammer.
0: Ja, dus bericht 2 was helemaal waar. De frikandel van 41 meter en 45 centimeter. Hij is geveild voor het goede doel voor KWF. Bracht 32.000 euro op. En de mensen waren heel tevreden over de frikandel. Moet je maar horen.
4: Heerlijk. Goed gekruid. Echt, ze hebben echt hun best gedaan.
5: Dit is eigenlijk een kampioen frikandel.
0: Nou, ze vonden het echt een kampioens frikandel. Dennis, ik stuur je wel mijn koffiecup op, maar het prijzenpakket blijft in de kast.
2: Nou. Hey, maar goed, koffie is altijd goed.
0: Hey, dank voor meedoen, hè.
2: Hey, hoi.
0: Doei. Dit is Q Music, Maroon 5. En Memories...

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, spiksplinternieuw.
0: De Q Music alarmschijf.
1: Somber, my body isn't ready.

0: Het is deze week de alarmschijf Somber and My Body Isn't Ready. Zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ook Enrique Iglesias en Wisin komen eraan. Even wat lekker zomers. Op deze lekkere zomerse dag. Ja, toch?
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: doelpunt al lang gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Ja, het is een zonnige dag vandaag. Wel wat bewolking hier en daar. Het is rond de 27 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 19 files op dit moment. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 7 kilometer. Vertraging is 13 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 20 minuten. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort en Leusden-Zuid 2 kilometer. Vertraging is daar een kwartier.
3: Menno Barreveld.
2: Met Enrique Iglesias en We Seen.

Kingdom of Fear op Q Music. Even een wijze uitspraak. Het leven is een schommel. Het zit vol met ups en downs. En het gaat soms raar op en neer. Dat is waar, hè? Ja, zo ook bij dokter Alban die ik hier heb. Ja, die ging naar Zweden om tandarts te worden. Maar ja, hij moest natuurlijk zijn studie betalen. Dus had geld nodig. Dus wat ging hij doen? Hij werd DJ in een club en hij werd zanger. Hij is uiteindelijk echt een jaartje tandarts geweest. En daarna was hij te druk met artiest zijn. Door deze hit. It's My Life.

Fever Dream op Q-Music. Waar de brievenbus al staat te glinsteren in de hoek. Hij is nu nog leeg, maar jouw post kan erin. Als je bericht hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Hier is Avril Lavigne. Dit is Caterboy. Boy.

0: Levine en Skaterboy. Wim van Helden.
1: Ja, Menno.
2: Had je vroeger een skateboard?
1: Ik zat te denken van, gaat hij de link leggen?
2: Ik heb ooit een skateboard gehad, echt. Ik kon het niet. Op ja. Mijn dekken gaan vaak.
1: Ja, niks voor mij. Mijn zoon heeft er nu één.
2: Ja.
1: Casper, die is 8. En dat gaat allemaal heel erg lekker.
2: Ja,
1: ik ben er laatst even op gaan staan, maar ik vond het doodeng.
2: Ja.
1: Ja.
2: Voelde
1: me echt een oude man.
2: Moet je echt, als heel klein kind moet je dit doen.
1: Ja.
2: En dan moet je dat leren. En
1: gewoon
2: dan
1: no fear. Uit. Ja, gewoon gaan.
2: Nou.
1: Maar ik vond het... Nee, het was wiebelen.
2: Nou, allebei geen Tony Hawk's hier. Nou, 3, 2, 1...
0: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
2: Ja, Peter Silfout die stuurt in de bericht in de Q-app de groeten aan alle chauffeurs.
1: Hey Erik Vos, wanneer gaan we padellen, zegt Robert van Dam.
2: Nog steeds warmer op die zolder, stuurt Diana Gerritsen.
1: Hé hey Paulus, gaan we vannacht voetbal kijken of blijven we slapen als door een roosje? Milan.
2: Abel, lekker buikje kerel. Weer begonnen met afvallen vandaag, zegt Jim van Roon.
1: Tine die zegt, hé hey, Yvonne, fijne vakantie. Geniet ervan, hier blijven we lekker koffie drinken.
2: Lieve Danique, aangezien je al vanaf 9:30 met pech staat voordat je überhaupt ook maar je pakketten kon inladen, en wil ik je ondanks deze pechdag veel succes wensen, stuurt Thomas.
1: Giovanni, ik ga je missen. Kan je niet blijven, zegt Ozzy Ozzy.
2: Samen met Annelies scheiden post in Hedel aan bezorgen. Wat zijn de mensen weer blij om ons te zien, zegt Yvonne.
1: Hey, Wim en Menno, lekker in Amsterdam aan het werk. Samen met Faubert, zegt Xander.
2: Vandaag heerlijk aan het werk bij KSP Den Helder. Groet aan Daniel van Luca.
1: Ik wil vakantie, zegt John.
2: Rachid, dat gaat hem niet worden vannacht, maar toch succes, zegt Bert.
1: Hey Menno en Wim, we zitten nog in juni, maar dat blijft wel tussen mei en juli. Afgesproken.
2: Jan. Verjaardag vieren met de familie, zegt Gea. Hebben we nog wat? Of gaan we door naar Jules?
1: Nou, Jake die zegt al 1 week gestopt met blowen.
2: Keurig.
3: Een voetbalmop deze keer. Hoe kan het ook anders? We spelen vannacht tegen Marokko. Maar ik vroeg me af, wat is het verschil tussen een penalty en een biertje?
1: Oh, het verschil tussen penalty en een biertje?
3: Een biertje gaat er altijd wel in.
2: Oh,

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Miles Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
20: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Goedemiddag, het is 1 uur. Q Music News van nu.nl.
0: Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht. Dat schrijft het AD. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat inmiddels al om meer dan een miljoen euro. Er is vooral veel schade aan auto's door grote hagelstenen die zijn gevallen. En deze vrouw die Omroep Flevoland sprak, had haar auto net op tijd binnengezet.
2: Wat een hele goede zet is geweest. Ja, en toen ging het los. Nou, dan weet je niet wat je meemaakt. Ijsblokken van 6 centimeter doorsnee.
1: Grote verzekeraars hebben alles bij elkaar al zo'n 2600 meldingen gekregen. In Maastricht is een man opgepakt die mogelijk kinderporno heeft verspreid. Dat meldt justitie. Verdacht is een man van 25. Hij kwam in beeld tijdens een onderzoek naar een andere verdachte. In dat onderzoek zijn inmiddels al bijna 50.000 beelden onderzocht. De problemen op het spoor rondom Rotterdam gaan nog de hele dag duren, dat denkt ProRail. Er is daar een stroomstoring, daardoor rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het advies is, mocht je op pad gaan, check even je reisapp. En door het hele land moeten honderden leerlingen een eindexamen opnieuw doen. Het gaat om leerlingen van het speciaal onderwijs. Vrijdag zouden ze een mondeling eindexamen hebben, maar dat ging niet door. Het was namelijk veel te warm. Wanneer ze nou worden ingehaald, dat is nog niet bekend. Weer nog van Weerplaza. Ja, die warmte is nu wel weggetrokken. Veel zon vandaag, al is er vanmiddag ook wel wat bewolking. Het wordt 21 tot 27 graden. En morgen verandert er weinig.
0: Situatie op de weg. Er zijn 18 files gemeld. De langste op de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Deil en Leerdam. 6 kilometer, sta je 20 minuten in de file. En Flitsmeister meldt controles langs de A4. Amsterdam-Leiden bij 31,1. De A28, Assen-Hogeveen, 148,5. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, een flitser bij 83,5.
3: Music. Wim van Helden.
0: Zo, maandagmiddag.

Living for Kensington, Back to Music. Ja, de mannen van Kensington die zorgen normaal gesproken al voor vuurwerk tijdens een show. Gisternacht verlieten ze net op tijd het podium voor de felle bliksem en de hemel die naar beneden kwam. Het was een van de festivalmomenten die niet afgelast hoefde te worden. Echt, het was echt perfect getimed voor Kensington op een festival in Woerden. Goedemiddag, Wim hier. Helemaal fris en fruitig, kan ik zeggen, voor de maandag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb zo ongelooflijk heerlijk geslapen, joh. Echt, het was de laatste dagen wel anders. Gewoon lekker met het raam wagenwijd open. Het was gewoon helemaal lekker. Het huis koelde lekker af. Helemaal top. En dat dan precies op Internationale Dag van de Tropen. Dat is het vandaag. Juist op de dag dat we in Nederland de tropen zitten, even achter ons hebben gelaten, is het Internationale Dag van de Tropen. Nou, mijn weerapp omschrijft het vandaag gewoon als volgt. Deze week krijgen we normaal Hollands zomerweer. Het zou overigens wel van korte duur kunnen zijn, want mogelijk wordt het volgende week toch weer tropisch. Hoe dan ook, deze is altijd lekker. De zomerhit van dit jaar is hier.

Denk je misschien ook als je bij een verzekeringsmaatschappij werkt? Gek word je van die telefoontjes. Waarschijnlijk kun je de telefoon niet opnemen of je hoort... Ja, hallo, goedemiddag, met Wim van Helden. Ik heb schade te melden. Danny zei net nog in het nieuws... niet zoals verwacht tonnen schade... maar nu al meer dan 1 miljoen is er geclaimd. Naar aanleiding van het noodweer. Ja, ik dacht dat het bij mij wel meeviel... maar na hagelstenen zo groot als sneeuwballen... zag ik vanochtend toch een paar lelijke deuken in mijn auto. Dus ik heb toch even de verzekering gebeld. Eerste reactie van de verzekeringsmevrouw was... Ja, meneer, u bent niet de enige. Dat wist ik sowieso, want ik was de derde in de wachtrij. Maar houd er rekening mee, de wachttijd kan echt wel even oplopen... als je de schade te melden hebt. Bent er wel sneller klaar.

0: Lady Gaga bij Q Music. Binnen een paar minuten hoor je Douwe Bob. Het slimste bedrijf. En je mag zelf ook lekker doordouwen met je collega's. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. En de ontknoping komt steeds dichterbij. Wie mag zich Het Slimste Bedrijf van de maand juni of juno noemen? Kom maar op als je durft. Open de Q-app en stuur het antwoord op deze vraag. Heeft alles te maken met de aankomende wedstrijd van het Nederlands elftal. Natuurlijk onmogelijke tijd vannacht om 3 uur. Maar ik wil van je weten. Wie maakte tot nu toe de meeste doelpunten voor Oranje op het huidige WK?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
10: e-boekhouden.nl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
8: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nog veel zon. Vanmiddag komt er ook wat bewolking bij. 21 tot 27 graden is het. Ja, morgen krijgen we meer van hetzelfde. Wolken en zon. Situatie op de weg. 20 files. De langste op dit moment op de A73. Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Maasbrug en Rijkenvoort. In verband met een defecte vrachtwagen. 9 kilometer. Je vertraging is daar een half uur.
16: Wim van Helden.
15: De alarmschijf voor je zometeen. En dit is Douwe Bob.

0: Hey Lennart.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ik heb je net een vraag gesteld. Wie maakte tot nu toe de meeste doelpunten voor Oranje op het huidige WK voetbal?
1: Ja, dat is onze Brian Brobby.
0: Ja, en de bondscoach van Marokko heeft al gezegd: ik ben een beetje bang voor Brobby.
1: Dat snap ik wel. Dat, ja,
0: dat,
1: zijn.
0: Dat is maar goed ook, hè? Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Ja, vannacht om 3:00 natuurlijk de wedstrijd Nederland-Marokko. Ga je kijken?
1: Ik denk het wel, ja.
0: En hoe ga je dat morgen op je werk doen dan?
1: Ja, dan moeten wij wel lastig dagje worden. Komt
0: goed. Nou, ik zou zeggen, speel het slimste bedrijf van Nederland gewoon heel erg goed. Dan mag je morgen best een paar uur laten komen. Dat kan niet anders.
1: Ik ook.
0: Ja, misschien wel op de valreep dat je het slimste bedrijf van de maand juni wordt. Het is een beetje erop of de ronde. Het zijn de laatste rondes die we spelen, want het is alweer de 29e. De macro uit Vianen staat bovenaan met 43 seconden over. Dat is een prima tijd, maar ik weet uit ervaring, 44 seconden over is mogelijk. 45 seconden over heb ik ook vaker aangetikt. Dus er is nog ruimte voor verbetering voor Blue World Seafood uit Nuenen. Want daar speel je voor.
1: Klopt.
0: Ben ik klaar voor met je collega's, Lennart? Met wie sta je allemaal klaar?
1: Daar zitten we klaar voor.
0: Met hoeveel ben je?
1: We staan hier met z'n zevenen.
0: Met z'n... Hey. Nou, even nog een kleine yell dan. Blue World Seafood.
1: Hey.
0: Jullie tijd loopt nu. Wat is de munteenheid van Engeland?
1: Pond.
0: Welke band ken je van Clocks and Fix You?
1: Coldplay.
0: Wie won gisteren de Grand Prix in Oostenrijk?
1: Brussel.
0: Maak af zoals het klokje thuis tikt.
1: Ik zie nergens.
0: Waar staat de afkorting WC voor?
1: Waterklozet.
0: Ja, dat is de vijfde. Nou jongens, wel vijf op een rij, maar... Oh, vooral die vraag van Coldplay die duurde even. Clocks and Fix You. En toen dacht je natuurlijk, waarom stel ik mezelf die vraag? Natuurlijk is dat Coldplay.
1: Ja.
0: Heeft wel wat tijd gekost. Over het algemeen merkte ik dat de antwoorden wat langer op zich lieten wachten. Wat is jullie eindstand met Water Closet? Wat natuurlijk een goed antwoord wordt. Klokje thuis tikt het nergens. Russell van Mercedes, die won gisteren de Grand Prix in Oostenrijk. De munteenheid van Engeland, pond. Jullie komen uit op 39 seconden over. En dat is op dit moment het brons. Jullie staan derde.
1: Ja, maar ook mooi.
0: Ook mooi inderdaad. Het is niks om je voor te schamen. Maar misschien morgen toch op tijd op je werk nu.
1: Ja,
0: kort nachtje pakken. Hey, Blue World Seafood uit Nuenen staat bij deze op de kaart. En je krijgt van mij ook het slimste bedrijf kaartspel.
1: Dankjewel, super.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Maximum Summer.
1: Bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
2: Ja, het moet vooral een gezellige nacht gaan worden.
3: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
4: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
2: Ja, toch zetten steden zich schrap voor Nederland tegen Marokko.
1: Hoor je meer over zo in het nieuws?

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Goedemiddag, het is 2 uur. Je music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
24: Ja, goedemiddag. Meerdere grote steden bereiden zich voor op Nederland tegen Marokko. Vannacht is die 16e finale. In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam houdt de politie de boel in de gaten. En in Den Haag worden extra beveiligingscamera's neergezet. En deze fans bij Hart van Nederland die hopen dat het gewoon gezellig blijft.
25: Het is gewoon een soort feestdag.
0: Marokko-Nederland.
1: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
0: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
1: Ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
24: Na 3:00 vannacht, dan begint Nederland tegen Marokko. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. Er komen nieuwe regels, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Rondom gevangenissen worden steeds vaker drones gespot. Criminelen proberen er telefoons, wapens of drugs mee naar binnen te smokkelen. Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat inmiddels al om meer dan €1 miljoen, dat zegt het AD. Er is dan vooral veel schade aan auto's door hagelstenen, ziet ook deze automonteur.
2: De barsten en de deuken zitten erin. Het hele dorp heeft het gehad. En ik word plat gebeld. Ja, wat is er aan te doen? Niks. Overal is schade.
24: Dan was het horen bij Omroep Flevoland. Bij verzekeraar zijn na het noodweer duizenden meldingen binnengekomen. En naast alle hagelstenen heeft het natuurlijk ook flink geonweerd. En er zijn zaterdagnacht dik 413.000 bliksemflitsen in ons land geweest, schrijft RTL Nieuws nu. Het is uniek dat er zoveel flitsen zijn. Volgens experts gebeurt dat normaal gesproken alleen in landen dicht bij de Evenaar of in Amerika.
3: 413.000 bliksemflitsen.
24: Ja,
3: heeft er iemand zitten turven of hoe werkt
24: dat? Ja, daar hebben ze een heel systeem voor gebouwd. En het is vrij nieuw, dat systeem ook, maar wel vrij accuraat.
3: Okay.
24: Dus 413.000 zijn het er, ja. Het waren er ook veel.
3: Dat is niet normaal.
24: Ja, ongelooflijk.
3: Echt niet normaal.
24: Maar goed, die onweer is weg, zegt ook Weerplaza. Want we hebben nu zon en wolken, 22 tot 27 graden vandaag. En morgen krijgen we een beetje hetzelfde.
3: Situatie op de weg, er zijn 20 files. Het slechts ben je af op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Maasbrug en Rijkenvoort. Daar een defecte vrachtwagen zorgt voor 9 kilometer. En ruim een half uur vertraging. Flitsers zijn gezien op de A1, Barneveld-Apeldoorn bij 71,9. En langs de A4, Amsterdam-Leiden, 31,2.
4: Music. Wim van Helden.
3: Nou, ook leuk voor

0: Heb je naast hagelschade ook nog ruitschade? Die noot, het is dan niet normaal, hè? Huntrix en Golden bij Q Music. Ja, en als zanger is het natuurlijk het allerbelangrijkste instrument dat je hebt. Je eigen stem. En om die nou goed te houden, kun je grootmoeders wijsheden gebruiken. Kopje thee met citroen, wat gember erin, druppeltje honing, beetje gorgelen met zeezout. Gewoon zout mag ook, is wat minder grof. Connor, de zanger van Nothing But Thieves, die pakt het even anders aan om te zorgen dat hij in vorm blijft. En met name zijn stem dan. Zijn routine om goed bij stem te blijven is nou echt alles behalve rock'n'roll.
1: Yes, it's called being utterly boring. On tour, I just look after myself. Aha. Kind of treat my body well.
0: Het is gewoon een ontzettende saaie jongen, zegt hij zelf. Maar hij maakt wel rock'n'roll. En daar zijn wij blij mee.

0: Guetta samen met Afrojack bij Q-Music. Ja, op dit moment kunnen we al niet om haar heen.
1: Secure, secure.
0: Wordt misschien nog een tandje erger. Shakira staat op nummer 1 met Die Die. Official anthem van het WK voetbal. Maar binnenkort dan zou het kunnen zijn dat je niet alleen Die Die heel vaak hoort. Maar dat Zoo ook weer eens een keer voorbij komt. En dat je misschien even lekker de heupen beweegt op Whenever, Wherever. Of Waka Waka, This Time for Africa. Ja, ze heeft zoveel opties die je erin kan zetten. Nu we het hoofd er even een beetje koel kunnen houden, kunnen we alvast stemmen verzamelen voor de top 500 van de zomer. Stemmen kan via Q-Music.nl, dan wel de Q-Music app. En dan maken we met alle lijstjes die nu binnenkomen, op het moment dat het weer het toelaat, dat het gewoon weer ons naar de kop stijgt, dan zenden we gewoon de 500 lekkerste zomerhits uit. Dus je kunt nu alvast het denkwerk doen via Q-Music.nl of de Q-app. Welk liedje zou jij erin zetten voor de top 500 van de zomer? Ja, ik vind dat deze niet mag ontbreken.
1: Secure, secure.
0: Vorig jaar op 100, niet eens 158, op 58, gewoon in de top 100.

0: Maximum Summer.
1: Over iets meer dan een uur stel ik weer nieuwe muziek aan je voor in Repeat of Niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. En om even aan te geven hoe belangrijk die mening is. Tijdje terug zat er het liedje van Jonas Blue in. Edge of Desire. Was op dat moment op TikTok een dingetje. Nou, er werden echt enorm veel repeatjes uitgedeeld. Uiteindelijk 10 rondes op rij, de volle kaart gepakt. En inmiddels is hij hard op weg om een dikke zomerhit te worden. Deze week op 23 in de top 40. Jonas Blue. Hoor je binnen een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
4: Je wint 3000 euro!
3: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
5: Oh my god, ik kan het niet geloven.
3: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
6: In 1 minuut.
3: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
6: Q sounds better with you.
7: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
8: Kom werken!
7: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
12: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
14: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
16: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
23: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Zon en... wolken wisselen elkaar af. Het is maximaal 27 graden vanmiddag. Ja, morgen krijgen we hetzelfde recept. Situatie op de weg te zijn, 28 files. De langste op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Gage Aquaduct en Schipluiden, 4 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten.
0: Wim van Helden.
1: Jonas Blue en Malive voor je zometeen. Edge of Desire.

0: Zometeen hoor je weer zo'n liedje waarvan je meteen zegt...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Een nieuw vergeten liedje staat klaar. Dit keer van een Nederlandse boyband uit Rotterdam. Ik zat daar op school in de 90's toen dit een hit was. En ik ben ze ook wel eens tegengekomen. Stonden ze te zingen in de etalage van een kledingwinkel. Ja, dat kan gewoon. Ja, wat kan ik nog meer over ze vertellen? Ze scoorden meerdere hits. Zelfs eentje met Gordon. En nee, het is niet Replay. Maar je moet wel een beetje in die hoek moet je een beetje zoeken. Het is inmiddels een liedje dat je bijna nooit meer hoort. Maar in de 90's was het nou... Ja, hoe zeggen ze dat in Rotterdam?
2: Het is een knijter hoor, op z'n Rotterdams, echt.
0: Je hoort hem met een minuut of vijf.

0: Alexa en Faithless met je music. Ja, ja.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Oh ja, die hadden we ook nog.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Met dank aan Patrick een nieuw vergeet mijn liedje. Een nieuw oh ja momentje.
2: Mijn vergeet mijn liedje kwam ik tegen op Spotify. En vond het eigenlijk best wel een leuk liedje. Volgens mij heeft Eddie Zoe er ook iets mee te maken. Het is Romeo met Coming Home.
0: Dit vind ik dus grappig, wat Patrick hier zegt. Ik wist dit helemaal niet, maar ik ben er even ingedoken. Het klopt gewoon. Eddie Zoe, die kennen we natuurlijk met name van... Ja, precies, presentator van RTL Boulevard. Maar Eddie Zoe heeft in de 90's, had zelf een hitje met bijna raak. Nou ja, hij heeft dus meegeschreven aan deze hit van boyband Romeo uit Rotterdam. Weet je dat ook weer? Dankjewel, Patrick.

0: Diego gaat er ook lekker op. En dan?
1: Daar ging even fout. Dat hebben we de tekst kwijt.
0: Ja, nou goed, je kunt hem nog een keer luisteren. Hij staat bovenaan de playlist van de vergeven liedjes. Romeo en Coming Home, het vergeven liedje van vandaag.

0: Jams en Happy bij Q-Music. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
1: Ja, het komt steeds dichterbij. Nederland-Marokko. Die wedstrijd is vanavond in een stad in Mexico. En de gouverneur van die stad die heeft zijn salaris nu ingezet op een van de twee landen. Nou, wie dat is, dat horen we dan zo.
0: Ja, en ik wil heel graag van je weten of dat je dit al herkent. Een hit die je ongetwijfeld meezingt. Alleen de vraag is, welke is dit? Echt, de stem van de artiest in kwestie is zo kenmerkend. Als je die weglaat, dan klinkt dat liedje opeens... Ik wist helemaal niet dat er een heel orkest meespeelde. Hoor ik nu pas voor het eerst.
1: Ja.
0: Ja, maar welke hit is dit? Als je het weet, mag ik het zeggen.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
3: om 8:30.
4: Warm.
5: Koud.
4: Zonnebrand.
5: Smeren.
4: Pyramide.
5: Egypte.
4: En je laatste. Pannenkoek.
5: Stroop.
0: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marieke's 4 op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q-Music.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
18: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Voel mij zo
23: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49. Fans
26: van voordeel. Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
25: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi.
0: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. In Duitsland zijn in de buurt van een jongerencentrum 5 mensen doodgeschoten, meldt de Duitse politie. De schietpartij was in Stade, een stadje vlakbij Hamburg. Verder is er nog veel onduidelijk. Wel weten we dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De hoogste baas van de politie in Zeeland is op non-actief gezet, meldt Omroep Zeeland. Er loopt een onderzoek waar het over gaat, dat is niet bekend. De man werkte al 20 jaar bij de politie en was sinds 1,5 jaar de chef. Ja, misschien dat je ze ook al hebt zien ronddrijven. Dode vissen, het zijn er nu een stuk meer, zeggen de waterschappen. Komt onder meer door de hitte van afgelopen week. Het water is opgewarmd en daardoor zit er minder zuurstof in. En er wordt nu geprobeerd zoveel mogelijk vissen nog te redden.
27: WK 2026.
1: Ja, nog precies 12:00. Dan is het in Monterrey in Mexico. Nederland tegen Marokko. En als het aan de gouverneur van die stad ligt, dan wint Nederland die wedstrijd. Hij heeft er namelijk zijn geld op ingezet, zegt hij tegen RTL.
28: I hope we win, because I betted my salary that Netherlands was gonna win.
1: Ja, dat heeft hij onder meer gedaan omdat oranje ook de kleur van zijn partij is. Hij hoopt vooral op een groot feest. En dat gaat er ook wel komen, want om 8:00 vanavond dan is die bekende oranje mars weer naar het stadion. Kunnen een record aantal mensen aan mee gaan doen als het aan de KNVB ligt vanavond. En dan 3:00 vannacht, dan begint de wedstrijd. Het weer nog van Weerplaza. Zon, wolken, 22 tot 27 graden. Morgen krijgen we een beetje hetzelfde.
0: Situatie op de weg, er zijn 34 files. De langste, die hoor je nu, dat zijn er een paar op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 7 kilometer met 25 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg. Defect voertuig zorgt daarvoor 8 kilometer en 21 minuten. Ook een lange op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. 7 kilometer met 20 minuten. En vanzelfde lakenpak A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar dan weer in verband met een ongeluk. 4 kilometer ben je ook ruim 20 minuten aan kwijt. Flitsmeister meldt controle op de A4 Delft-Schiedam bij 57,8. En de A50 Arnhem-Apeldoorn 183,7.
29: Music. Wim van Helden.
0: Met zometeen de alarmschijf van Somber. My body isn't ready.

0: Smit en Niall Horan met je music Drive Safe. Ja, ik heb je net een vraag gesteld. We hebben alleen de stem van de zangeres weggelaten. Maar welke hit is dit?
1: Who Wants to Live Forever van Freddie Mercury.
0: Ach, nee. Ja, het zitten ook heel veel strijkers inderdaad. Queen, Who Wants to Live Forever is niet goed, Martin. Laura!
2: Is dat toevallig Celine Dion, Life Goes On?
0: Celine Dion. Nee, Celine Dion, ook niet goed. Het is voor mij nog nooit zo ingewikkeld geweest. Nadine?
3: Dit is natuurlijk The Final Countdown.
0: Is het ook niet? Zullen we nog een keer luisteren? Dirk-Jan, wat zeg jij?
4: Ja, dit is toch Coldplay met Paradise?
0: Ook niet! Matthijs doet ook nog een duit in het zakje.
5: Ik dacht Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi te horen. Maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen.
0: Nee, Henk Westbroek is het ook niet, jongens. Annemieke dan.
6: Nothing but tears met Impossible. Hartstikke mooi nummer.
0: Hartstikke mooi nummer, maar ook hartstikke fout is het ook niet. Mitch.
7: Is het misschien One Republic met All the Right Moves?
0: Nee, jongens. Maar gelukkig zijn er Anouk en Ruud.
8: Dat is natuurlijk Euphoria van Loreen.
9: Het kan er maar één zijn, dat is Loreen met Euphoria.
0: Het is gewoon echt het refrein, luister.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.

normaal. Kan deze man ook slechte liedjes maken? Geloof het niet, hè? Hit na hit na hit na hit. Het begon met Undressed, toen kreeg hij 12 to 12. Dansliedje van Bram Krikke in de Escape Room. Dat heb je al over afgelopen kerst. Homewrecker kwam er nog achteraan. En nu de alarmschijf met My Body Isn't Ready. Nou, wij zijn born ready voor hem. Somber is de hele week de Q-Music alarmschijf.

stuurt een appje. Ik heb van mijn baas mijn vrije dag mogen ruilen. Normaal ben ik op woensdag vrij. Nu morgen, zodat ik vannacht naar het Nederlands elftal kan kijken. Top, baas, heb je. En vannacht om 3 uur gaat het gebeuren, hè? All night long.

0: Tego en Khalid bij Q.
1: Q. Maximum Summer.
0: Zometeen laat ik nieuwe muziek aan je horen in Papier of Niet. Ja, en ik moet zeggen, zijn muziek laat zich kenmerken door een diesel. Ja, ik rijd er zelf ook een. Weet je, het is, als hij eenmaal gaat, dan blijft hij gaan. Maar het, weet je, het komt niet meteen op gang. Zijn muziek heeft altijd even een aanloopje nodig. Dus ik ben heel benieuwd hoe zijn nieuwe liedje het gaat doen in Repeat of Niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven, ga ik je zo voorstellen aan de nieuwe van, zou ik maar verklappen, Lost Frequency. En ook deze ex-Repeat of Niet binnen een paar minuten. Just stay.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
17: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
20: Fijne verjaardag.
21: In Nederland vieren 100.000 kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

wolken wisselen elkaar vanmiddag af. Het is 21 tot 27 graden. En morgen meer van hetzelfde. Situatie op de weg. Er zijn op dit moment 49 files in Nederland. Slechts ben je af op de... Nou, het is kilo.

0: 21 Pilots en Stressed Out.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, zijn liedjes hebben soms wat opstartproblemen. Het is net een dieseltje. Maar als hij eenmaal gaat, dan gaat hij. Ik heb het over onze Vlaamse vriend Lost Frequency. Scoorde al vele top 40 hits. En er is iets wat opvalt. Hè. Ik vergelijk het met een diesel. Back to You met Eddie Duhay en Ex Ambassador stond bijvoorbeeld uiteindelijk langer dan een half jaar in de top 40. Dit stond 27 weken in de lijst. Dat is echt lang. En ook deze hit van hem hield het 27 weken vol. Met Bestil 22 weken in de lijst. Head Down was dat. Ja, en zijn allereerste hit stond zelfs 31 weken in de hitlijsten. Kortom, bijna al zijn hits waren slow starters. Maar ja, stonden uiteindelijk dus langer dan een half jaar in de top 40. In Repeat of Niet zien we die trend nu weer. Hij gaat ronde 6 in. Tot nu toe een meerderheid die zegt repeat, maar het loopt nog niet echt storm. Betekent dat dit dan weer zo'n hit wordt? Of niet?
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Repeat. Of niet.
1: Lost Frequencies and Live It All.
2: Ik moest er nog even een beetje inkomen. Maar het is voor mij nu wel een repeatje.
3: Hey Wimpy. Ik denk dat je wel kan horen wat ik ervan vind. Ik vind het heerlijk. Doe mij maar een repeatje. Vooral met deze lekkere zomerse dagen. Fantastisch.
1: Dankjewel Milan. Naomi zegt ja, voor mij mag je deze door laten gaan. Julia zegt ik vind hem nog niet heel erg leuk. Maar ik geef hem wel een repeatje. Ik hoop inderdaad dat het een diesel is. Want die andere hits vind ik wel leuk van hem. Dus ik zou het leuk vinden als er weer iets nieuws van hem bij komt. Judy die zegt repeat Wim. Lost Frequencies heeft altijd lekkere muziek. Daar hoort deze gewoon bij. Jamie zegt dan een heerlijk nummer. Dit is nu al een favorietje van me. Ricardo zegt een nietje van mij. Ik vind het maar slap. Marcus geeft het een repeatje met een hart voor Lost Frequencies. Die zegt het is gewoon weer een lekker nummer. Lorene die zegt ik vind het wel een repeatje. Mijn vriend daarentegen zegt... En niet. Dus we zitten lekker in tweestrijd in de auto. Gezellige rit. Milou.
4: Voor mij gewoon een repeatje. Wat een lekker nummertje is dit, zeg.
1: En Emmy.
5: Zakke veel lawaai in de auto, maar damn, lekker nummer. Repeat. Dankjewel. Repeat, repeat, repeat.
1: Ach, Emmy die heeft denk ik gewoon een kapotte airco. Ja, daar zit je gewoon met de airco natuurlijk alle ramen open.
0: Repeat. Of niet.
1: My Lost Frequencies kwam er bovenuit en het is geworden... Ik hoop dat je het hoort, Emmy, als je in de auto zit met al die namen open. Maar het is een repeat geworden. Betekent vanavond 10:15 bij Lars Boelen. Ronde 7.

0: Als je dat 10 keer zegt straks. Aha, aha. Dat je gewoon 10 keer het goede antwoord geeft, dan verdubbel je je salaris binnen 1 minuut bij Domien zometeen. In een KakoVestig Q-middagshow en 1 van die 10 vragen geef ik alvast cadeau. Laten we vandaag Domien vraag 5 doen.
1: Leuk, maak een spreekwoord af. De morgenstond heeft... Puntje, puntje, puntje.
0: Oh. Oh. Waarom zeg je heeft?
1: Ja, puntje, puntje, puntje. Dat ga ik straks niet doen natuurlijk. Nee, oké, de morgenstond heeft...
0: Ja, dat scheelt tijd, hè?
1: Ja, precies. Ja. Zou ik zo meteen niet doen. Maar hier kan het.
0: Hij heeft weer goud in de mond. Zometeen de middagshow van 4 uur met Domien.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, ik zou wel willen, maar...
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nel.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van voodoo. Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi. 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
11: Goedemiddag. De vier grote steden hopen dat het rond het WK vannacht gezellig blijft. Aan RTL Nieuws laten ze weten dat ze de situatie goed in de gaten gaan houden. Na de wedstrijd Nederland-Marokko verwachten ze, wat de uitkomst ook wordt, veel mensen op straat. In delen van Den Haag is extra toezicht en hangen extra veiligheidscamera's. De wedstrijd is vannacht om 3 uur Nederlandse tijd en de verliezer ligt uit het toernooi. Een schietpartij in Duitsland. In de buurt van een jongerencentrum zijn 5 mensen doodgeschoten, meldt de Duitse politie. De schietpartij was in Stade, een stadje vlakbij Hamburg. En verder is nog veel onduidelijk. Wel weten we dat er 2 verdachten zijn opgepakt. Bij het Rode Kruis is in een paar dagen tijd ruim 9 ton gedoneerd voor hulp aan Venezuela. De hulporganisatie opende eind vorige week Giro 5125. Gebeurde na de dodelijke aardbevingen in Venezuela. Bijna 1500 mensen zijn daarbij omgekomen. Het gedoneerde geld wordt onder andere gebruikt voor voedsel en water. En er zijn problemen op het spoor rond Rotterdam. En die gaan nog wel de hele dag duren, denkt ProRail. Er is namelijk een stroomstoring. Daardoor rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Advies is, mocht je op pad gaan, check even goed je reisapp. Het weer, beetje bewolking, maar verder is het zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen krijgt het westen iets meer bewolking, maar ook dan zon en zomerse temperaturen.
12: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
10: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 71 files, 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 8 kilometer, 38 minuten. En de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Er is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file met 30 minuten vertraging.
13: Q-Music. Domien Verschuren.
10: En de Q-Middagshow van maandag. Anton, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
10: Frost, Brian Clooney, Free Your Mind. Lekker dansen zometeen naar Sarah Larsen. Q-Music.

0: Music, Sarah Larsson, Midnight Sun.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Hey! Goedemiddag, 4:05. KKW is het begin van de maandagmiddagshow voor 29 juni 2026. Anton, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
2: Ja, nou ja, ik was op Vlieland. Ik had een huwelijk.
0: Je had een bruiloft, ja. Ja. En je bent heel huis teruggekomen, gelukkig.
2: Ja, het is goed gegaan.
0: Ik had gisteren een middag waarbij ik nog onder de indruk was van degene met wie ik die middag beleefde. En ja, ik ga het even tegen jou vertellen, want ik hoop dat jij namelijk iets geïnteresseerder reageerde dan mijn vriendin. Mijn vriendin die komt zelf ook uit de media, maar die heeft bij de helft van mijn anekdotes en de helft van mijn verhalen denkt ze, ja, oké, het zal wel, dit is gewoon je werk, toch? Ik had gisteren een benefietmiddag voor Villa Pardoes, daar ben ik ambassadeur voor. Dat is een vakantievilla net buiten de hekken van de Efteling, waar families met ernstig zieke kindjes een week lang vakantie kunnen vieren.
2: Ja.
0: En we hadden gisteren Showtime, dat was een muzikale middag waarbij talenten mochten optreden in ruil voor een grote donatie aan Villa Pardoes. En er was ook een jury om dan die talenten te beoordelen. En ik zat in de jury met, en nu komt het moment waarbij ik hoop dat jij leuker gaat reageren dan mijn vriendin, I love her for life. Maar er kwam geen enkele reactie toen ik deze naam noemde. Han Koreneef.
2: Hanke, die heeft liedjes geschreven voor Guus Meeuwis.
0: Ja.
2: Volgens mij ook Paul de Leeuw.
0: Ja, klopt ook.
2: Ron Brandsteder.
0: Marco Borsato.
2: Ik heb Wikipedia er even bij.
0: Oh, godsamme. Ik zat gisteren in de jury met Han Koreneef. En Han Koreneef is voor mij, dat is echt een grootheid. Dat is inderdaad een tekstschrijver, producer, ja. Hij is componist ook.
2: Nee, zeker, ja.
0: Hij heeft onder andere liedjes voor Monique Smit gedaan. Ook Within Temptation en Stand My Ground is van hem. Maar ook, ja, zeker het beginnende oeuvre van Marco Borsato. Hij is de man achter Dromen zijn bedrog. Hij zat in het schrijversteam. Hij heeft meegeschreven aan Dromen zijn bedrog. Hij heeft ook Voorbij gemaakt samen met Do. Hij heeft een liedje geschreven voor Jeroen van de Boom. Eén wereld, nummer 1. Het is van Han Koreneef.
2: Maar heb je iets aan hem kunnen ontfutselen of zo? Leuke vraag gesteld.
0: Nou, het was leuk, want we gingen dus talenten beoordelen. En ik durfde eigenlijk weinig te zeggen over die talenten, omdat ik dacht, ik zit naast de grote Han Koreneef. Maar ik zag wel dat hij op een andere manier luistert naar muziek dan dat ik het doe. Weet je, ik hoor iemand leuk zingen en hij keek meteen naar stage performance en hoe sta je daar en wat vertel je voor verhaal met je liedje.
2: Het plaatje, totale plaatje.
0: Het hele totale plaatje. Ja, het was wel echt een indrukwekkende middag. Het was in Den Bosch en de hele rit terug van Den Bosch naar Utrecht heb ik liedjes van Han Koreneef geluisterd.
2: Ach,
0: dacht ik. Ik wil graag zo meteen ook een van mijn favoriete Han Koreneefjes draaien. Want ook Ik leef niet meer voor jou van Marco

0: ook niet gek als je niet weet wie Han Korenneef is trouwens. Hè? Want het is natuurlijk gewoon de man achter de schermen.
1: Ja, maar ja, wel een hele grote naam.
0: Hele grote naam. De meeste vertraging op dit moment heb je op de... Ah, dit ga ik niet meer redden. Dit komt dus door Han Korenneef.
1: Han.
2: Q Music.
3: Hey, The Win. Top show. Top muziek. Gekke auto erbij, lekker man.
0: Meeste vertraging op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouw en Prins Alexander. Auto met pech, 10 kilometer, 39 minuten vertraging.

0: Dit is Q Music.
1: The Bowser.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Pas bij een

0: banger is dit, hè?
1: Ja, dit is wel een rammer, ja.
0: Oei, oei, oei. Al een paar weken te winnen in de enige echte Nederlandse top 40. Prosba en Clooney en Free Your Mind bij Q Music. 15 over 4. Goedemiddag. Het is de maandagmiddag show van Marco Borsato. Geschreven dus, hè, door...
1: Han Coronet!
0: Ja,
1: Han.
0: Ik leef niet meer voor jou, hoorde je. Dat is ook het favoriete liedje uit het Foute Uur. Dat laat Wesley weten in de Q Music app. En zoals je altijd leuk om het van je te horen, middel van de berichten. Kas is aan het chillen met een vriend na een drukke schooldag. En Riens die zegt nu al zin in de wedstrijd van vannacht. Jullie blijven toch wel wakker? Vraagteken.
1: Nou.
0: Jij blijft toch wel wakker?
1: Nou ja, burn-out, hè. Dus,
0: ja. Ja, op doktersvoorschrift moet jij naar bed.
1: Ik moet naar bed.
0: Oké, maar mag je even een gewetensvraag stellen? Hm? Stel nou, je had er niet de afgelopen maanden afgelegen. Want dat is natuurlijk een groot verhaal. Daar zijn we heel eerlijk over geweest. Had je dan wel vannacht gekeken om 3 uur?
1: Nee. Weet je, als ik Formule 1 kijk, dan doe ik het ook altijd zo. Dan zet ik gewoon mijn telefoon, want soms heb je nachtraces ook.
0: Ja.
1: Dan zet je gewoon de avond van tevoren je telefoon uit. Je wordt wakker wanneer je wakker wordt. Je gaat naar beneden in 1 rechte lijn naar de tv, doet de tv aan en gaat gewoon gelijk kijken.
0: Oh, die kan ik niet.
1: Nee?
0: Nee, die kan ik niet. Nee, ik dacht echt tot vandaag, ik ga die wedstrijd niet kijken vannacht om 3 uur. Ik ga ook een beetje proberen wat jij hier nu schrijft. Ja. Maar ik merk sinds ik vanmorgen wakker ben geworden dat iedere vezel in mijn lijf schreeuwt dat ik dit vanavond moet gaan meemaken.
1: Maar hoe kan dat dan? Waarom zit het? Omdat het leven of dood is?
0: Nou, precies. Ja. Hè? Als het over voetbal gaat, dan zijn dat wel de termen die je kunt gebruiken. Ja. Maar ja, het is erop of eronder. Als we verliezen, dan liggen we er natuurlijk uit. En dan is Marokko door. Maar ik vind het dus ook wel vet. Als we wel winnen, dan zijn we en door. En dan heb je een stuntje gepleegd op Marokko. Dat is natuurlijk best een van de betere voetballanden.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dus dat is wel vet. En ik moet ook zeggen dat mijn kroeg in Utrecht is dus vannacht open om 3 uur.
1: Ja, dat helpt ook niet mee, hè?
0: En die is echt in mijn straat. Dus ik krijg ook uit allerlei hoeken krijg ik nu berichten van... je gaat er wel kijken vannacht om 3 uur. Dus wat nu mijn gameplan is, maar dat heb ik nog niet thuis overlegd. Die moeten er wel wat van vinden.
1: Oh, dat heeft hij nog niet overlegd?
0: Nee, dat weet mijn vriendin weet het nog niet. Ik denk wekkertje, 3:15 en dan de wedstrijd kijken.
1: Dus schat als je luistert.
0: ja, ik ben vroeg op en ik lig er nou ook weer in bed, denk ik.
2: De Q-middagshow.
0: Oh, dit is de verkeerde. Dit gaat weer helemaal niet goed. Hier is die.
2: De Q-middagshow.
0: Ja.
2: Code Oranje. Countdown. Nog
0: 643 minuten en Marokko gaat er helemaal aan. Tenminste, dat is natuurlijk wel de voorspelling. En mocht je denken, goh, wat weet jij dit goed? Oranjecountdown.nl

0: Santa Spyro gaat ook kijken vanavond.
1: Hoezo?
0: Ja, Harry Styles ook. Allemaal kijken vanavond.
2: Nederland-Marokko?
0: Absoluut een hele belangrijke wedstrijd. Al die artiesten gaan allemaal kijken vanavond.
1: Maar wat interesseert het hun nou wat Nederland-Marokko doet?
0: Sienna Spyro is groot fan van het Oranje Elftal.
1: Hoezo?
0: Weet ik veel. Ik probeer gewoon uit je slaap te houden. Ik probeer gewoon dat jij vannacht om 3 op de bank die wedstrijd zit te kijken.
1: Ja, ja, ja. Je probeert me over te halen.
0: Nou,
1: heb je niks aan me morgen?
0: Nou, nu ook niet. Dus,
1: nee, dat is wel waar.
0: Morgen dinsdag.
1: Dat zou je maar eens zeggen voor
0: mij. Nee, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Even wat zit er in het nieuws zometeen.
3: Hi.
0: Hallo.
3: Maakt de AI je een stuk dommer of juist slimmer? Dat ga ik je zo vertellen.
0: Nou, ik heb wel een idee.
4: Zometeen verdubbel je salaris.
5: In 1 minuut.
6: Ik ben Josine, 32 jaar, ik kom uit Gouda en ik werk als landschapsontwerper.
4: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
0: Love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
16: e-boekhouden.nl. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Q-Music The Party.
19: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
20: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
21: Q-Music. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd

0: Hey, goedemiddag, 4:30. Dit is de Q-middagshow. Verkeer van Flitsmeister met 89 files in totaal en 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Leenderheide en Leende door een ongeluk 5 kilometer, 32 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer, 36 minuten. En bijna een uur op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Battenverdorp en Rottepolderplein door een ongeluk 8 kilometer. Vertraging daar is 54 minuten.
1: Vooral zon bij 22 tot 27 graden. Morgen vooral in het westen iets meer bewolking. Maar verder gewoon ook weer zonnig en opnieuw zomers.
0: Evie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemiddag. De 4 grote steden hopen dat het rond het WK vannacht gezellig blijft. Aan RTL Nieuws laten ze weten dat ze de situatie goed in de gaten gaan houden. Veel kroegen mogen open blijven voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht om 3:00. En er hangt veel van af, want de verliezer ligt uit het toernooi. Na de wedstrijd verwachten de steden wat de uitkomst ook wordt. Veel mensen op straat. In delen van Den Haag is extra toezicht en hangen extra veiligheidscamera's. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. Daar komen nieuwe regels voor, zodat de gevangenis voortaan niet meer op de politie hoeft te wachten. Rond gevangenissen worden steeds vaker drones gezien. Criminelen die proberen zo telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen.
0: Was dat heel lang een idee van mijn moeder, dit.
1: Oh ja. Ja.
0: Ik heb even gevraagd, mam, wat moeten we met die drones bij gevangenissen doen?
3: Ja, kapot schieten.
0: Ja, dat is geluisterd.
2: Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat inmiddels al om meer dan €1 miljoen, zegt het AD. Er is vooral veel schade aan auto's door hagelstenen, ziet ook deze automonteur.
4: De barsten en de deuken zitten erin. Het hele dorp heeft het gehad. En ik word platgebeld, ja, wat is er aan te doen? Niks. Overal is schade.
2: Ja, dat vertelde niet bij Omroep Flevoland. Bij verzekeraars zijn na het noodweer duizenden meldingen binnengekomen.
0: Ik heb ook nog nooit zoveel foto's op mijn Instagram-feed gezien van mensen die lieten zien dat hun motorkap bijvoorbeeld was ingedeukt door de hagelstenen.
2: Ja.
0: Ik dacht altijd een beetje dat het een fabeltje was, dat het in Nederland niet zo hard kon hagelen.
1: Oh, alleen bij het Gardameer, hè?
0: Ja, dat dacht ik echt precies. Ja. Maar goed, ja, bij het Gardameer heeft het natuurlijk waarschijnlijk ook te maken met de omstandigheden. Het is daar vaak warm en dan opeens gaat het dus hagelen. Komt een noodweer. Dan krijg je dus blijkbaar zulke gigantische hagelstenen. Ja. Dat is ook je auto hier in Nederland niet veilig is.
2: En heel veel flitsen. Het ging behoorlijk los. Blijkt nu dat er zaterdagnacht dik 413.000 bliksemflitsen in ons land waren.
1: Zo.
2: En dat is uniek.
0: Maar niet uniek genoeg, hoorde ik Anton Giep net zeggen. Het vond jij wel een beetje tegenvallen.
1: Ja, kijk, ik moet zeggen, ik zat op Vlieland. Dus misschien dat het daar dan ook net voorbij
2: dan
1: trok.
2: Ja, was het ook minder.
1: Ja, daarom. Dus ik had een huwelijk, dus ik was even aan het ontprikkelen op het strand. Nou, en ik zag

0: of hulp nodig hebben bij een tekst of wat dan ook, dan pakken wij steeds vaker meteen ChatGPT of Gemini of zo erbij. En die onderzoekers die zeggen, als je dat vaak doet, dan denk je niet meer zelf na. Dus je leert minder en je verlaagt je hersenactiviteit. Dus op de korte termijn is het gemak, maar op de lange termijn word je er dommer van.
1: Ik denk, hè, als je nu een onderzoek erbij pakt van pak een beetje 30 jaar geleden. Toen was Google er net, denk ik, nou oké, laten we zeggen begin zero's. Je pakt een onderzoek erbij uit die tijd. Dan zal de kop zijn, Google maakt je dommer.
0: Oh ja.
1: Dat is gewoon wat het is. Dit is gewoon een nieuwe ontwikkeling. We vragen nu, in plaats van dat we het aan Google vragen, vragen we het aan ChatGPT. Dus je wordt daardoor inderdaad minder snel geprikkeld om zelf wat op te zoeken. Maar wie gaat er, hoe heet het ook alweer vroeger, die CD-rommetjes met die encyclopedie erop?
2: Oh.
1: Die je vroeger op school gebruikte. Oh. De voorloper van Wikipedia.
2: Encyclopedia.
1: Ja, zoiets, ja. Iets met Ency, zo'n Microsoft-product.
2: Ja.
1: En daar ging je natuurlijk vroeger, als je een werkstuk moest maken, de opa en oma die vertellen hier, ging je dus naar zo'n CD-rommetje toe en dan ging je daar je informatie
2: van. Encarta!
1: Encarta! Ja. Ja, zo, er wordt een luikje geopend hier met de Childhood Memories. Zeg, ik krijg helemaal een heel prettig gevoel. Je ging vroeger naar de Encarta, dat was natuurlijk gewoon een gecertificeerde encyclopedie. Daar ging je dan je informatie halen.
2: Vet cool.
1: Ja, dat was hartstikke tof, maar tegenwoordig heb je dus Google en nu heb je ChatGPT.
0: Zo heb je elke tijd wel iets.
1: Wel ja, dat is het ding.
0: Vroeger pakten mensen de Winkeler Prins encyclopedie.
1: Weet je nog natuurlijk.
3: Domien Verschuren.
1: Jelly Roll, I'm good. Naar Calvin Harris met Dua Lipa. One kid.

0: Cube is a Jelly Roll, I'm good. In het nieuws ging het over AI. Dat uit onderzoek blijkt dat wij met z'n allen dommer worden door het gebruik van AI. Dus als ChatGPT of Gemini of Cloud of zo. Er komen veel reacties binnen, omdat wij het ook hadden over de Ancarta. En over de winkeler Prins, die Eefje vroeger nog wel eens geraadpleegd heeft. Ah, Petra is nog ouder dan jij.
1: Sterker nog, ik ging vroeger naar de bibliotheek om dingen op te zoeken. Ik had een handgeschreven werkstuk en ik moest zelf de plaatjes overtekenen. Dus kun je nagaan.
0: Ik word hier dus wel warm van.
2: Ja, toen moest je toch echt iets voor doen.
0: Ja, ik heb ook echt zin om aan mijn Boris uit te leggen, die over een tijdje één wordt. Dat duurt dus wel even. Om dan uit te leggen dat wij dus inderdaad naar de bibliotheek moesten om daar dingen op te zoeken. Dat je dus niet gewoon even een iPadje erbij kon pakken of een telefoontje, dat je dingen kon googlen. Dat je gewoon naar de bibliotheek moest op je fiets om daar dingen op te zoeken.
2: Dus je hebt nu al zin in zijn profielwerkstuk.
0: Ja, als dat tegen die tijd überhaupt nog een ding is, ja.
2: Oh,
0: yeah. God, dat zijn we oud. We gaan naar een verdubbeling salaris. Het is bijna 16:45. Er worden deze week niet alleen WK-wedstrijden gespeeld, maar ook een wedstrijdje om het verdubbelen van een salaris. Ga ik zo doen met Josine. Zij is landschapsontwerper. Wat zij verdient en of het haar lukt, hoor je naar Beyoncé en Jazzy.

0: dubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
2: Maandagmiddag 16:45. Josine, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tamien.
2: Hey, welkom in jouw arena.
3: Ja, thanks.
2: Landschapsontwerper.
3: Ja,
2: wat
3: cool,
2: een geweldige baan. Ja, vind ik echt cool. Wat doe je dan precies?
3: Ja, eigenlijk alles wat met de openbare ruimte te maken heeft. Dus op het moment dat je de deur uitstapt, dan eigenlijk alles erbuiten kan ik ontwerpen.
2: Dus waar ben je nu mee bezig om even een project erbij te pakken?
3: Wat zeg je?
2: Waar ben je nu mee bezig?
3: Ik ben bezig met het herinrichten van een belangrijke winkelstraat. Ach. Dus het vergroenen en mooier maken en fijner voor iedereen.
2: Want dat is het. Je kunt natuurlijk niet zomaar een rechte winkelstraat krom maken bijvoorbeeld. Dus je moet dan kijken hoe ga je die winkelstraat, dus met de ingrediënten die je hebt, hoe ga je die aanpassen?
3: Ja, in deze situatie is inderdaad kijken naar wat is er. En binnen die kaders maak je er eigenlijk iets moois van.
2: Dus eigenlijk maak je Nederland een beetje mooier.
3: Dat is wel mijn doel.
2: Ja, wat mooier zien. Wat verdien jij per maand als landschapsontwerper?
3: €2600.
2: Voor hoeveel uur is dat?
3: 24.
2: En je bent zelf 32 jaar jong.
3: Ja, klopt.
2: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt op 10 vragen in 60 seconden juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij €2600. Mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
3: Top.
2: Ben je klaar voor?
3: Let's go.
2: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dank je.
2: Ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe heet de bekende Italiaanse citroenlikeur?
3: Limoncello.
2: En welk orgaan gebruikt een vis om te ademen?
3: Even.
2: Hoeveel is 13 keer 4?
3: 52.
2: Van wie is de ex-nummer 1 hit Fever Dream?
3: Pas.
2: Maak het spreekwoord af. De morgenstond heeft...
3: goud in de mond.
2: Wie werd gisteren...
3: Alex Warren. Dat is
2: goed. Wie werd gisteren tweede bij de Grand Prix van Oostenrijk?
3: Pas.
2: In welke Nederlandse stad staat het Nijntje Museum?
3: Utrecht.
2: Wie was de eerste man op de maan?
3: Verstappen. Het antwoord was Verstappen.
2: Wie was de eerste man op de maan?
3: Pas.
2: Hoeveel dagen heeft een schikkeljaar?
3: Neil Armstrong.
2: Hoeveel dagen heeft een schikkeljaar?
3: Hoeveel dagen heeft een schikkeljaar?
2: Ja...
3: 366.
2: Van welke politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter? Je laatste vraag. Politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter.
3: Ja, 21.
2: Nou ja! Josine, het leek wel alsof je 2 minuten op de klok had. Je bleef... Je bleef zo rustig en in de laatste seconde weet je nog ja 21 te roepen vlak voor de zoomer.
3: Ja, bizar.
2: Josine, je verdubbelt je salaris.
3: Ja, ik had even, dank je.
2: Wat een krankzinnige ronde was dit. Je hebt de helft van de vragen zo'n beetje gepast. En die heb je door je gemakkie zat je te googlen en dan gaf je een antwoord en dan kreeg je een nieuwe vraag. En nou, je laveerde echt zo door de 10 vragen.
3: Nou, zo voelt het niet hoor, Domien. Maar ik ben blij, heel blij.
2: Je hebt geweldig gespeeld. Ik mag je feliciteren met €2600. Q-Music verdubbelt je salaris. Tempo Team verdubbelt je werkplezier. Je hebt ook nog een muziekbox bij voor op je werk. Maar lieve Josine, op een geweldige manier verdubbel jij vanmiddag jouw salaris.
3: Yay! Woo!
0: Verdubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
0: Wil jij ook je salaris verdubbelen?
1: Geef je op via de

Zo, hey boys, deze was echt dik verdiend, joh. Wauw, het was rustig en ze heeft het gewoon top gedaan. Q Music.

0: Kensington, Little by Little. En daarvoor Alex Warren. Hij was vandaag vraag 4 in Verdubbel je salaris. Van wie is de ex-nummer 1 en nummer 1 in het Fever Dream? Nou, Alex Warren moest ze even passen, Josine. Zij wisten die vraag wel juist te beantwoorden. Plus 9 anderen. Haar salaris is net verdubbeld. €2600.
1: Zo, en wat een coolte.
0: Bijna een ongelofelijke pot. Omdat ja, ik vaak zeg, als je heel veel moet passen, die vraag krijg ik wel eens. Ja, is het wel de bedoeling dat mensen passen, dat mensen googelen? Ik blijf altijd zeggen, als je meerdere vragen moet passen, dan wordt het echt moeilijk om die 10 vragen in die 60 seconden te beantwoorden. Het mag, je mag googelen. Maar Josine bewees dat het ook echt kan en dat het ook echt kan lukken, dat je alsnog die 10 vragen op de seconde allemaal juist weet te beantwoorden.
1: Echt knap.
0: Het grappigste is, zij moesten de vraag over de Grand Prix van Oostenrijk passen. Dat was vraag 6. Wie werd gisteren tweede bij de Grand Prix van Oostenrijk? Daarna kreeg ze de vraag, wie was de eerste man op de maan? Toen riep zij, Max Verstappen! En wat natuurlijk niet goed is, maar dat was dus de gepaste vraag die ze wel goed wist te beantwoorden. En ja, er komen veel reacties over binnen in de Q-up, onder andere van Martijn.
2: Klopt wel, heel grappig. Max Verstappen als eerste man op de maan. Ja. Nee, maar leuk, leuk dat het de salaris weer eens een keer verdubbeld werd. Gefeliciteerd. Hulde.
0: Hey, bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
3: Goedemiddag. Voor het eerst in 100 jaar komen de Olympische Winterspelen weer naar Nederland.
0: Ja.
3: Hoe dat zit hoor je zo.
0: En Play the Life komt eraan van Staafvideo.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: jouw WK-deals.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: De beste WK-deals score je bij Keukeloods.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that is

0: 50 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
10: Goedemiddag. Voor het eerst in meer dan 100 jaar komen de Olympische Winterspelen weer naar Nederland. Want over 4 jaar zal het Olympisch schaatstoernooi op de lange baan gereden worden in Tialf in Heerenveen. Dat hing al een tijd in de lucht, maar het is nu officieel bevestigd door sportkoepel NOC-NSF. De rest van de Winterspelen die worden gehouden in de Franse Alpen. Maar omdat daar geen goede schaatsbaan is, is gekozen voor Tialf. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel klachten over de hitte binnengekomen van Schiphol-personeel. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De vakbond wil dat Schiphol met een hitteprotocol komt. Schietpartij in Duitsland. In de buurt van een jongerencentrum zijn 5 mensen doodgeschoten, meldt de Duitse politie. De schietpartij was in Stade, een stadje vlakbij Hamburg. Maar er is nog veel onduidelijk. Wel weten we dat er 2 verdachten zijn opgepakt.
11: WK 2026.
10: Het is erop of eronder voor Oranje. We spelen vannacht tegen Marokko. Als we verliezen, liggen we uit het toernooi. Maar het wordt lastig, want Marokko is goed, zegt ook onze voetbalverslaggever
12: Riepke Bakker.
13: 1 tip voor Oranje. Laat het vanavond niet op penalties aankomen. Met Yassine Bounou heeft Marokko namelijk een van de beste penaltykeepers ter wereld. Op het vorige WK hield hij in de achtste finale tegen Spanje alle Spaanse penalties tegen. Een bijzondere WK-prestatie.
14: Hij wil ook gewoon naar bed, hè, om 5 uur.
15: Ja, dat is veel
14: belangrijker.
15: Hij klinkt ook moe.
14: Ja, hij is moe. Ja.
10: Die wedstrijd is vannacht om 3 uur Nederlandse tijd. Weer een beetje bewolking, maar verder is het toch vooral zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen krijgt het westen iets meer bewolking, maar verder ook dan zon en zomerse temperaturen.
14: Ja, de korte broek,
16: de korte broek, die kan wel aan.
14: Eens even kijken. Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 30 minuten op de volgende 3 snelwegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Leenderheide en Valkenswaard. 6 kilometer, 37 minuten. A7 Groningen-Zurich tussen Tjallebert en Heerenveen-West door een ongeluk. 38 minuten, 4 kilometer. En de laatste is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is tussen Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden na een eerder gebeurd ongeval. 8 kilometer, vertraging daar 36 minuten. Het is maandagmiddag 3 over 5. Inpakken en wegwezen. De eerste werkdag zit erop.
17: Klaar met je werk.
18: Domien Verschuren.
14: En de Q-middagshow van maandag. Anton, goedemiddag.
19: Hi.
14: Samber komt eraan, Home Record. Naar de drums van Savri Duo. Play it alive.

0: Stop Radio bij Q Music and play it live. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Het is lieve Jasmijn Verton.
0: 7 over 5. Goedemiddag. Het is maandagmiddag. Het is de laatste maandag van de maand juni.
2: Ach.
0: Ja, dat is een leuk feitje toch?
2: Dat snel ook.
0: Ja, ja, gaat heel snel. Omdat we het zo leuk hebben. Dus de middagshow, altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Colin, die zegt weer lekker op het fietsje naar huis. Zonder straks meteen onder de douche te hoeven. Ja, wat een fijn gevoel is dat het een paar graden warmer is dan afgelopen week. Ja. De Stefanie, die heeft net haar vriend overtuigd om vannacht samen de wedstrijd te gaan kijken.
2: Oh.
0: Check even voor op oranjecountdown.nl. Nog 593 minuten en dan wordt er afgetrapt.
2: Dan gaan we los.
0: Ja, dan gaan we los. Nederland, Marokko. Ja, ik ga ook gewoon kijken. Jij nog steeds niet overtuigd?
2: Nee, ik blijf gewoon liggen.
3: Domien.
0: Ja.
3: Anton.
2: Ja.
3: Hoe is het?
2: Nou, Domien, ik wil even iets met je bespreken. Er komen een hoop berichten binnen in de Q-app over iets wat vanochtend... Oh, je weet al waar we heen
0: gaan. Ja, ik weet al waar we naartoe gaan. Ja, ik heb zo ook zin in komen.
2: Iets wat vanochtend is gezegd in de ochtendshow bij Mattie en Marieke. Julian die stuurt bijvoorbeeld... Hey Domien, goedemiddag. Vanochtend had Marieke het over 7 jaar terug rond deze tijd.
0: Mm-hmm.
2: Domien, jij komt toch nog wel even terug op het zoenverhaal met Marieke / Kiki.
0: Oh.
2: Begon vanochtend even na 6 met Kiki. De vriendin van Mattie die zei het volgende...
4: Ik heb gedroomd dat ik met Domien aan het zoenen was.
5: Ja. Oh, dat is best wel lekker hoor.
4: Oké,
5: dan kan ik je echt aanraden.
6: Ja, wat voor zoener is hij?
5: Goh, het is lang geleden. Het is deze zomer is het 7 jaar geleden dat Do en ik een beetje hebben gerommeld. Ja. Dus ja, gewoon ja, wat voor zoener is Domien? Ja, gewoon lekker. Hij heeft niet heel dikke lippen.
6: Nee.
5: Hij heeft niet heel volle lippen. Het is vaak wel lekker, vind ik zelf, om te zoenen met iemand met wat vollere lippen.
6: Ja.
5: Jij hebt bijvoorbeeld best wel volle lippen. Ik heb nooit met jou gezoend. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat jij wel goed kan zoenen. Je hebt volle lip. Maar Domien is wel echt een goede zoener. Ja, daar heb ik veel plezier mee beleefd.
6: Ik weet zeker dat wij dit fragment vanmiddag nog een keer gaan horen in de middagshow. Dus Domien Verschuren, hoe heb jij dat ervaren die 7 jaar geleden?
0: Nou, een beetje tegenvallen. Zo goed. Weinig meer van herinneren. Nee. Wat zij zegt... Kijk, ik geloof erin dat als er één partij vindt... dat er goed gezoend is met de andere partij... dan vindt de andere partij dat vaak ook. Tenzij je echt niet kunt bekken, dan doe je dat een beetje.
2: Zo'n
0: wasmachine, ja. Maar als je toch... Hè, als je een beetje ook de tegenpartij aanvoelt... Ik maak het niet te plastisch zoals je hoort. Als je de tegenpartij een beetje aanvoelt, dan komt het vaak wel goed. Nee, ik vond het ook ik vond het zeer aangenaam 7 jaar geleden.
2: Wat was zeg maar het hoogtepunt?
0: Nee, hier gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het helemaal niet hebben over wat het hoogtepunt was.
2: Dat jij zo even in de lip beet of...
0: Kijk, hou op. Wij waren allebei vrijgezel. Het was de bloedhete zomer van 2019. En ik werkte net een paar maanden bij Q-Music.
2: Oh ja.
0: Ja, en ik vond Marieke altijd al heel leuk. We hadden al heel vaak contact, gewoon als vriendschappelijk, als collega's. Van toen werkte ik nog bij een ander radiostation. En nou ja, daar heb ik een keertje gezoend. Ja, god, wat wil je er nog meer over weten?
2: Nou, is het daarna dan ook ongemakkelijk als je elkaar... Kijk, als je dan samen weer in zo'n escape room zit bijvoorbeeld of zo. Dan lijkt het me ook... Ja, dan je hebt toch met elkaar gezoend. Dus je kijkt elkaar en denk je, ik heb met jou getongd.
0: Nee, dat is niet ongemakkelijk. Ik vind dit ongemakkelijker, moet ik zeggen. Dat het er nu weer over gaat, want we zijn dus 7 jaar verder. Zij is gelukkig getrouwd tussen aanhalingstekens. Ik ben gelukkig getrouwd tussen aanhalingstekens.
2: Ja, ik denk, ik werk er graag aan mee om jou even voor de bus te gooien.
0: Ja, dat is leuk. Het allerleukste eigenlijk aan dit fragment, ja, we gaan er een beetje aan voorbij. Ja. Dat is dat Kiki over mij droomt.
2: Ja, dat is ook...
0: Dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Ja. Kijk, dat is nieuwe informatie. Dat heb ik nog nooit gedaan. En
2: dat ga je morgen doen.
0: Ja, Kiki. Ik weet niet. Als Mattie om 3 uur die wedstrijd gaat kijken bij Q-Music. Nee. Zou ik nooit doen. Ik ben geen homewrecker. Ik ben geen homewrecker. Hij wil trouwens. Dit is Summer bij Q-Music.

0: Curious Greedy Tate McRae in de middagshow.
1: Ik heb iets wat jij niet weet.
0: Wat dan?
1: Nou, ik was vanmorgen om 11 uur was ik hier al op het werk.
0: Zo.
1: Ik heb de onderzoeksredactie even aan het werk gezet. Mezelf. Ik heb opnames van jou en Marieke.
0: Leuk. Zou je een keer met mij willen bekken?
1: Hè? Huh?
0: Ja. Vind ik niet nu.
1: Ja, kom maar.
0: Vind je dat raar verzoek?
1: Nee, dan nu. Nu.
0: Zou jij nu als... Ja?
1: Ja, dan nu. Ja, we zijn toch een LHBTQ plus programma? Ja.
0: Vind ik echt raar. Dat zou ik echt raar vinden om nu met jou te zoenen.
2: Oeh. Spannend.
1: Ja, even, wat zou jij... Vind jij het goed als we dat doen?
2: Tuurlijk. Jullie hebben mijn consent dat jullie dat doen.
0: Ja, ik ga niet... dit kan niet. Dat moet eerst... Ik ga niet zomaar... Nou, ik krijg helemaal warm hiervan. Het is mijn eigen vraag ook.
1: Ja, het is je eigen vraag.
0: Zou jij dat doen? Zou jij hier op de radio... En wat heeft waarom?
1: Ja, we kunnen ook een polletje opgooien.
0: Nee, wat hebben we eraan? Wat heb jij eraan? Jij weet hoe dat ik goed kan zoenen. Dat weet je dan. Wat heb ik eraan? What's in it for me?
1: Wat is het voor me? Weet ik ook niet eigenlijk. Nee.
2: Nou ja, dan weet je of Anton goed kan zoenen.
1: Ja.
0: Jij bent het geweten van dit programma. Het is toch heel raar als hier twee heteroseksuele mannen gaan zoenen. Dat is toch heel raar.
2: Ja, het is wel raar, maar wel vermakelijk.
0: Nou, ik ga er even over nadenken.

0: Ik heb deze man al een keer eerder gedraaid in de middagshow. En ik heb ze ook al 2 weken op rij gedraaid in de Nederlandse top 40 als tip voor de top. Het zijn de jongens van Flair. Het zijn 3 boys uit Den Haag. Boris, Max en Yves. En ja, zij maken muziek die gewoon het beste past bij de nacht.
1: Een beetje de nieuwe Goldband, toch?
0: Ja, zo zou je ze wel mogen noemen. Ik wil er zelf een beetje van wegblijven, omdat je dan iedere keer als we dit gaan draaien in de toekomst, dan gaan mensen zeggen, het klinkt een beetje als Goldband, of het heeft het gevoel van Goldband. Het heeft een beetje het gevoel van Goldband, maar dan dus wel naar 2026 gebracht. Al hun liedjes die ze tot nu toe hebben uitgebracht zijn allemaal super slim, super catchy. Ze hebben nu sinds een week of 3 een liedje uit waarvan ik denk dat dit best wel eens een top 40 hit zou kunnen gaan worden. Terwijl ik alleen maar kan denken over hoe ik met jou aan het bekken ben, Anton. Terwijl alles wat ik nu aan het vertellen ben eigenlijk het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Wil ik Nederland graag voorstellen aan Flair. Dit is Door het oog van de nacht.
2: Het is voorbij, het is klaar.
0: Gelukkig wel, ja.

0: is niemand die dit liedje gehoord heeft.
1: Nee, dat weet ik wel zeker.
0: Er is helemaal niemand die heeft geluisterd naar dit liedje. Nou, wat ik verteld heb over Flair. Als je het zo meteen 10, 20 mensen vraagt die het programma heeft geluisterd. Die zeggen allemaal Flair. Doe me Flair. Ik weet dat hij het over zoenen met Anton gehad heeft. Ja. Wat een slechte timing. Ja. Ik reed hierheen. Ik dacht zo, ik ga deze jongens even een podium geven. Zeg, die ga ik even in de glans zetten. Die komen aanstaande vrijdag binnen in de top 40. En gaan ze denken, nou, Domien Verschuren, die heeft het even goed gedaan. Nee, begint hij over bekken met
1: zijn collega.
0: Met zijn collega.
1: Ja, dat doet hij wel vaker. Dus.
0: Nou. Leuke reacties komen er binnen. Ik moet ze goed zoeken. Linda, die maakt er een liefdesliedje voor ons van. Domien, durf je diep te gaan? Kan je Antons liefde aan? Hij kijkt je diep in je ogen. Alles kan en mag. Ja, la, la, la, la. Nou, en er komen gewoon veel mensen binnen op dit zoenen. Waarvan iemand zegt dat het met verliefdheid... Oh ja, hier, leuke mannen. Zoenen doe je als je verliefde gevoelens voor elkaar hebt, toch?
1: Nou, dat is niet altijd zo natuurlijk.
0: Anton zeker niet. Nee, joh, Anton maakt het niet uit. Wat gaan we... We gaan dit doodzwijgen, toch? Even verder. Dit gaan we toch niet meer...
2: Laten we het gewoon even vergeten, okay. Ja.
1: Je stelt het zelf voor,
0: dat weet ik wel.
1: Ja.
0: Als ik een beetje ga bekken, dan is het op een feest.

0: gonna get out with One Republic. I don't wanna wait. Onderweg naar 5:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Ja, goedemiddag. Oranje speelt vannacht om 3:00. Maar de grote vraag is, kun je nou beter doorhalen of toch even slapen van tevoren? Vertel ik je zo.
0: En de pauze komt eraan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
10: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
12: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 83 files, vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden door een ongeluk. 41 minuten, 5 kilometer. A7 Groningen richting Zürich tussen Tijnje en Heerenveen-West. 5 kilometer, ook 41 minuten. Dan dik drie kwartier op de A13 Rotterdam richting Rijswijk. Tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord. Daar is de weg dicht vanwege een politieactie. 6 kilometer, ook op de A13 Rijswijk-Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft-Noord. Hetzelfde verhaal, weg is daar dicht. 4 kilometer, vertraging daar 33 minuten.
5: Een beetje bewolking, maar verder is het zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen krijgt het westen iets meer bewolking, maar verder ook dan zon en zomerse temperaturen. Ja,
6: de korte broek, die kan wel aan.
7: WK 2026.
4: Eefje heeft het laatste nieuws.
8: Goedemiddag, vanavond is het erop of eronder voor Oranje. We spelen vannacht in Monterrey in Mexico om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko. De winnaar gaat door naar de volgende ronde, maar de verliezer ligt uit het toernooi. Deze mensen hebben er zin in.
9: Het is gewoon een soort feestdag. Marokko-Nederland.
10: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
9: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
10: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
8: En ook in Mexico zijn de Oranje supporters er klaar voor.
11: Ze komen in de flow, dus dat gaat goed. Dat gaat goed.
12: Ja, ik denk dat de kwartfinale wel heel lastig wordt. Want dan kom je maar ook tegen Frankrijk en daarna Spanje. Ik hoop echt de finale, want ik wil het gewoon 1 keer in mijn leven meemaken dat ik bij een finale bij ben.
8: Het belooft daar in Mexico echt 1 groot oranjefeest te worden met heel veel supporters, vertelt ook onze voetbalverslaggever
13: Riepke Bakker.
14: Het wordt hier 1 groot gekkenhuis, want Monterrey is voetbalgek. De gouverneur van de Staten heeft zelfs iedereen een dag vrijgegeven en het bier gisteravond op het fanfestival was gratis.
13: Wow.
14: En vrijwel alle Mexicanen hier zeggen, wij juichen voor Nederland.
4: Ik heb het gezien, die beelden van dat fan-evenement gisteren, dat FIFA-fan-evenement daar. Dat was echt gigantisch.
8: Ja.
4: Niet normaal. Enrique Iglesias die trad daarop ook.
5: Ja, maar ook Yves Behrens, hè?
4: Dat is toch een beetje de Nederlandse Henri Iglesias. Ja,
5: mijn verschil.
4: Ja, Yves Behrens reist natuurlijk achter het oranje elftal aan, samen met Yuki voorheen van Christus Amsterdam en feest DJ Ruud. En die staan dus voor die kolkende massa, normaal alleen maar oranje supporters, maar nu dus ook al die Mexicanen, staan ze dus te zingen en te springen en plaatjes te draaien en te juichen. Ja, het zag er zo ongelooflijk gaaf uit.
8: Ja, en die oranje mars, hè, altijd voor de wedstrijd, dat wordt dit keer misschien wel de grootste ooit, met misschien wel 50.000 mensen.
4: Ja, we staan wat dat betreft al goed op. Wat dat betreft hebben we het WK al gewonnen.
5: Zeker.
8: Maar ja, de tijdstip is natuurlijk wel waardeloos, hè? 3 uur vannacht.
5: Ja.
8: Dus het is het dilemma, ga je überhaupt kijken of ga je gewoon lekker slapen? En als je gaat kijken, ga je dan doorhalen of toch eerst slapen?
4: Dit is het gesprek van de dag bij ons op kantoor. Ja. Maar ik kan me voorstellen op alle kantoren in Nederland, iedereen die met zijn vrienden, met zijn familie erover heeft, dit zijn gewoon de grote vragen van vandaag. Wat ga je met die wedstrijd doen?
8: Nou, een slaapexpert heeft in ieder geval wel wat tips in de Volkskrant. Tip 1. Je slaaproutine is heilig. Hou daaraan vast, dus ga gewoon op je vaste tijd naar bed. Zet je wekker voor de wedstrijd en ga ook daarna weer slapen. En ga er dan de volgende dag gewoon op je gewone vaste tijd weer uit.
4: Dus stel, je gaat normaal om 10:30 naar bed. Dan ga je om 10:30 naar bed, 3:15 de wekker. En dan ga je na de wedstrijd, in het beste geval is dat 5 uur.

0: verwacht een heel, heel moeilijke wedstrijd tegen een team met veel kwaliteit. En het wordt een hete wedstrijd, want bij de aftrap in Monterrey is het een graad of 33.
1: Zo.
0: En toch draagt Virgil van Dijk gewoon lange mouwen.
1: Ja, dat viel mij ook op weer in de afgelopen wedstrijden.
0: Heeft hij altijd, dat is bijgeloof van hem, hij speelt altijd met lange mouwen.
1: Nou, dat heeft hem tot nu toe wel wat gebracht op dit toernooi.
2: Ja.
1: Laten we wel wezen.
2: Ja, bijgeloof, je gaat het helpen? Nee, toch? Dat is gewoon onzin.
1: Ah, jij bent daar te nuchter voor, denk ik. Ik denk dat jij helemaal geen bijgeloof in je leven hebt.
2: Nee, ja, ik ben echt zo'n nuchtere Groninger. Ja, nee, ik voel dat niet.
1: Ik heb mijn boxershorts sinds de eerste winst op dit WK niet meer gewassen.
0: En
2: fijn. Nou, ik denk, dat ruik ik.
1: Ja, dit trek ik iedere keer aan als Nederland moet spelen nu.
2: Oh ja.
1: Ja, sinds de eerste overwinning. Ja,
0: maar dus wel gewassen tussendoor.
1: Nee, niet gewassen tussendoor.
0: Oh, echt.
1: Dus als we één keer hebben gewonnen, dan leg ik dus de boxershort apart. Nou, jullie kijken maar alsof ik gek ben.
2: Ja, dat is toch niet waar?
1: Dat is echt waar.
2: Je zit te lullen.
0: Nee, dat is echt waar. Dat Nederland dan heel ver komt.
1: Hè?
0: Ik hoop niet dat Nederland dan heel ver
1: komt. Dat ruik je vanzelf dan in de studio. Nee, dit is niet echt waar natuurlijk. Maar er zijn wel mensen die op deze manier toch voetbal beleven. Er zijn heel veel mensen die echt met bijgeloof zo'n wedstrijd gaan kijken. Bijvoorbeeld niet een biertje gaan halen. Want dat kan niet. Iedere keer als je dan een biertje gaat halen, dan wordt er gescoord. Dus dan mis je of het doelpunt. Mensen blijven gewoon zitten om te kijken. Omdat het allemaal bijgeloof technisch gevaarlijk is. Ja. Heb jij überhaupt bijgeloof?
0: Nou, ik ben wel streng in dat er bijvoorbeeld echt nooit een paraplu mag worden geopend bij mij thuis.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat brengt ongeluk.
1: Omdat er iemand het punt in zijn oog krijgt of zo.
0: Je moet nooit binnen een paraplu openmaken.
1: Wat kan dat dan opleveren voor ongeluk?
0: Dat brengt tegenspoed.
1: Oh.
0: En net als schoenen op tafel. Schoenen op tafel is armoe in huis.
1: Doe je ook niet?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Oh, wat zie je dat?
0: Dat het vies is.
1: Maar ook niet op werk? Nee, ik zie je nooit met schoenen op tafel. Ik leg wel eens met schoenen op de vergadertafel. Vind je dat dan?
0: Natuurlijk niet onder een trap doorlopen.
1: Ach, lieverd, wat heb jij hier?
0: Geen zwarte katten aankijken.
1: Nou, wat maak jij je leven onnodig ingewikkeld?
0: Ja, maar dat is toch heel normaal?
1: Nou, ik heb hier helemaal geen last van. Van al deze dingen voel ik helemaal niks. Behalve die boxershort, maar voor de rest heb ik helemaal geen bijgeloof. Nee.
2: Ja, daarom ben ik ook. Ja, ik ben ook, maar nuchter.
1: Ja. Heb jij helemaal niks, ook niet rondom je huwelijk of zo, dat je bepaalde dingetjes in huis niet mag weggooien?
2: Nou ja, ik hoop nog steeds dat ik mijn trouwring weer een keer kwijtraak.
1: Ik ben wel benieuwd als jij...

0: Dat heeft te maken met Virgil van Dijk. Die draagt altijd lange mouwen. Ook al is het 33 graden op het veld vanavond tijdens de aftrap in Monterrey. 33 graden of niet, hij draagt lange mouwen vanwege het bijgeloof. Linda die stuurt nu in de Q-app. Ik heb precies hetzelfde bijgeloof als Eefje. Maar dit is toch heel normaal? Volgens mij hebben veel mensen dat hoor. Ja, maar jij hebt echt een hele lijst aan dingen die je, waarin je bijgelooft.
1: Ja, ik had dat, de paraplu die je nooit moet openen binnen.
0: Ja, je bent niet de enige. Kevin die stuurt dat ook.
2: Hey Domien, ik ben het wel mee eens, man. Maar hij is altijd geleerd. Paraplu openen in huis is het doden in de familie.
0: Oh.
2: Of het klopt, weet ik niet. Maar ik doe het toch maar niet, voor de zekerheid.
0: Gezellig. Damien zegt, hey Domien, Anton en Eefje. Ik sluit me toch ook bij, voor een deel aan bij Eefje. Geen paraplu in huis. En ik heb 2 jaar terug tijdens mijn zwangerschap ook een spiegel kapot laten vallen. En ik vreesde echt voor 7 jaar ongeluk. Ik heb gelukkig nog maar 5 jaar te gaan nu.
3: Berichtje van Danielle. Als ik ga tanken, dan tank ik maar voor €50. Want als ik hem vol tank, dan gaat mijn auto steeds kapot. Dat heb ik nu 2 keer gehad.
0: Dan Jamie zegt de kachel op volle graden zetten. Dus geen halve graden. En de radio precies hetzelfde. Op even nummers, geen oneven nummers. Dat is wel ingewikkeld. Want wij hebben natuurlijk bij Q hebben wij de frequentie 100.7. Maar dan is misschien het volume moet dan op 6, 8, 10.
3: Ah, dan compenseer je het daar weer mee. Audioberichtje van Mandy.
4: Ik klop altijd dingen af, want ik heb ooit gedacht, oh, het is echt al lang geleden dat ik gekotst heb. En toen moest ik de hele dag kotsen, dus ik klop altijd dingen af.
0: Dit is het enige, denk ik, dat ik aan bijgeloof heb.
3: Wat?
0: Afkloppen.
3: Oké, dat doe ik ook. Maar wel op ongelakt hout, hè?
0: Ja, dit ben ik nu niet zo goed in. Ik doe het ook op kunststof en dat telt het niet, toch?
3: Oh, dan werkt het niet. Nee, dan werkt het niet, zeggen ze.
0: Pamela die zegt, mijn bijgeloof is nooit gebrande kaarsen uit een ander huis bij mij in huis aansteken.
3: En Michelle die zegt altijd, eerst de buitenkant van het vliegtuig aanraken voordat je gaat instappen.
0: Oh, er wat bijgeloof dat binnenkomt in de Q-app. Arthur zegt, ik heb 3 paar oranje sokken en 1 daarvan brengt ongeluk. Dus laten we hopen dat Arthur die sokken vanavond niet draagt.
3: En een berichtje van Martin.
5: Ik heb geen 1 wedstrijd gezien. Daardoor spelen ze zo goed. Dus die trend zet ik voort.
0: Dankjewel, Martin.
6: De Q-middagshow. Code Oranje. Countdown. Nog
0: 554
6: minuten en Marokko gaat er helemaal aan.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Pyramide.
2: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
1: Stroop.
2: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marieke's, vier op een rij.
5: Mattie en Marieke's. Q Music.

0: Lola Young bij Q Music. En Messi. En daarvoor hoorde je 4 op een rij, winpromo 4 algemeen van 33 seconden. Waarover Matthijs zegt, wanneer vallen jullie eens in voor de ochtendshow? 4 op een rij met Anton lijkt mij echt top.
1: Waarom?
0: Ja, dat lijkt mij dus ook echt top.
1: Hoezo? Dat gaat toch geheim mis?
0: Nee, of dus niet. Ik denk soms dat Mattie en Marieke ze spelen iedere ochtend 4 bereiden. Dat hoorde je net ook in de middagshow. Ik denk dat zij soms ook te ingewikkeld denken. Omdat zij proberen te kruipen in het hoofd van een luisteraar. Ja. En ik denk dat jij gewoon voor de vuist weg bam, bam, bam, bam, 4 associaties roept.
1: Ja, gewoon het eerste wat in me opkomt. Ja, ja. Denk je gewoon niet over. Nou, geen filter.
0: Ja. Ja. Okay. Oh, dit gaan we een keertje doen. Gaan we niet helemaal die wekker zetten. Zochtend gewoon niet in de ochtendshow doen.
1: Gewoon hier. Ze kunnen nog iemand gebruiken bij de ochtendshow.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Nee, we gaan het gewoon een keertje in de middagshow doen. We gaan er nu onderweg naar 6 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
2: Nederland bereidt zich voor op de WK-wedstrijd van vannacht. En er is ook nieuws over de Olympische Winterspelen.
0: En zo easy komt eraan van Olivia Dien.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.

0: morgen, Lidl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Utke Bikke Merkens ook tweede gratis.
5: Doei.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster!
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 2:06, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
12: Goedenavond. De grote steden bereiden zich voor op de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Veel kroegen die mogen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt. Maar ze zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. De Olympische Winterspelen die komen deels naar ons land. De Winterspelen zijn over 4 jaar in de Franse Alpen. Maar omdat daar geen goede schaatsbaan is, is voor dat onderdeel gekozen voor Tialf in Heerenveen. Het is voor het eerst in ruim 100 jaar dat de Spelen naar ons land komen. Bij de schietpartij in het Duitse Stade, vlakbij Hamburg, is nog iemand omgekomen. En daarmee staat het dodental nu op 6. Die schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Er zijn problemen op het spoor rond Rotterdam en die gaan nog wel tot vannacht duren, denkt ProRail. Er is daar een stroomstoring, daardoor rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Moet je die kant op, dan is het advies om de reisapp te checken. Het weer, wat bewolking, maar verder is het zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen dan krijgt het westen vooral in de middag wat meer bewolking, maar verder ook weer zon en zomerse temperaturen tot zo'n 26 graden.
13: Ja. De korte broek, die kan wel aan.
11: Op een keer Flitsmeister meldt 77 files, een paar vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden, 7 kilometer, 41 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk, 14 kilometer, 37 minuten vertraging. En de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Rode Rijs en Delft-Noord, 7 kilometer, 31 minuten extra reistijd. En de Q-middagshow van maandag. Anton, goedenavond.
14: Goedenavond.
11: Brian Adams en onze Melanie C. Zometeen

0: goedenavond. Het begin van de avond van maandag 29 juni. Het is de avond, maar dan moet ik zeggen de nacht dat Nederland tegen Marokko speelt in de kwartfinale. Nou, het is de 16e finale officieel, hè? Dat moeten we zeggen. Om 3 uur trappen ze af. Nu komt er een bericht binnen van Mike die in een voetbalpool zit. Ik ben benieuwd wat jullie hebben gedaan. Mike die zegt, ik heb Marokko in Scorito op winst gezet. Wint Nederland, dan ben ik blij. Want hè, Nederland is door. Wint Marokko, dan is mijn score een kleine pleister op de wond.
1: Oh, slim.
0: Ja, even checken. Eefje, wat heb jij in Scorito ingevuld eigenlijk voor de wedstrijd van vanavond?
2: Ja, shit. Ik heb een deadline gemist. Ja, ik hoop het allemaal...
0: Sorry.
2: Ja, ik mis normaal nooit deadlines.
0: Jij mist nooit deadlines. Jij komt nooit ergens
2: te laat. Ik mis deadline. Maar nee, ik heb hem nu gemist. Ik moest blijkbaar nog een hele reeks met wedstrijden invullen.
0: Ja, de knock-outfase begint nu. Dus de tweede speelronde gaat nu los.
2: Ja, ik dacht dat ik dat allemaal al gedaan
0: of zo. Dat kan toch niet?
2: Nee, dus ik stond...
0: Nostradamus.
2: Ik stond al op 101. Allerlaatste.
0: Hoe lig je eruit?
2: Nou, er staat nog... Doe ik nu niet meer mee?
0: Ik denk niet dat je meedoet. Nee, natuurlijk niet, want je bent uit...
2: Echt?
0: Ja.
2: Oh, nou, maar Uruguay ligt er ook uit, hè?
0: Oh, dat was jouw wereldkampioen.
2: Ja.
0: Nou, troostje, er is nog iemand die even vergeten is om zijn scorito in te vullen.
1: Nou, ik heb een deadline gemist.
0: Jongens, hoe kan dit nou? We zaten zo lekker in het poeltje met z'n allen.
2: En ik kreeg nog wel een appje van Joep.
0: Joep Roelofsen, die heeft de pool georganiseerd.
2: Ja, die appte nog van vul nog even in, maar dat zag ik te laat.
0: Ja, dat is precies hoe Eefje kunnen opereren. Dat jij hier iedere dag om 4 uur bent, is echt een wonder. Ja. Weet je wat Eefje laatst zei, Anton?
1: Nou?
0: Eefje die zei laatst dat zij gestopt is met op tijd komen bij de vergadering. Omdat dit is echt gebeurd. Vorige week zei ze, ja, ik ben gestopt met op tijd komen bij de vergadering. Want dat heb ik een tijdje gedaan. En daar kreeg ik geen complimenten van jullie over.
1: We moeten nu iedere keer zeggen, wat goed dat je op tijd bent.
0: Ongelooflijk. Nou goed, jullie gaan toch niet kijken vanavond. Dus ik heb volgens mij, of ik weet het wel zeker, ik heb Nederland op winst gezet. 3-1 vanavond.
1: 3-1.
0: Ja,
1: nou,
0: erop en erover.
1: Ga met je mee.
0: Het is ook de avond die heerlijk is begonnen voor Q-luisteraar Josine. Zij speelde vanmiddag mee om 16:45 in Verdubbel je salaris. Daarmee wist ze haar salaris te verdubbelen van 2600 euro. Vandaag heeft een schrikkeljaar.
3: Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
0: Ja.
3: 366.
0: Van welke politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter? Je laatste vraag. Politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter.
3: Ja, 21.
0: Zo, nou ja! Heerlijk potje. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Hey Anton, je had het een paar keren aangestipt al. Je had afgelopen weekend een bruiloft.
1: Ja, op Vlieland.
0: Ik heb wat foto's gezien.
1: Ja?
0: Wat ik er graag even over hebben met je zo meteen. Oh.

0: Bebe Rexha en Fate is een nieuwe religion bij Q Music. Bijna een jaar geleden alweer. Stonden wij in het prachtige Toscane, Anton. Marije, jou. Toen nog aanstaande vrouw.
1: Stom, dit is een trigger.
0: Ik wil heel
1: mijn burn-out.
0: Ik wil heel even over je bruiloft hebben. Jouw aanstaande vrouw toen nog. Marije in een prachtige witte jurk. Een oude Fiat 500 die erbij betrokken was. En jij in een prachtig groen bruidegomspak. Jouw trouwoutfit. Nu zag ik op Instagram, het Anton Giep, dat je afgelopen weekend weer een bruiloft had. En ik zag wederom prachtige foto's. Marije in een beetje een donkerrode jurk. En jij wederom in jouw groene trouwpak.
1: Ja. Ja, ja.
0: Wat vond je daarvan?
1: Ik dacht, die heb ik toch liggen. En kijk, je hebt er ook veel geld voor betaald. Dus dat hangt dan op een gegeven moment maar een beetje op zolder te verstoffen. Ik denk, nou, weet je, ik trek hem weer eens aan.
0: En heb je daar geen moment twijfel over gehad?
1: Nee.
0: Wat vind je daarvan, Eefje?
2: Ja, vind ik eigenlijk niet kunnen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Nou ja, weet ik niet. Ja, je trouwpak. Dat is voor jouw bruiloft geweest.
0: Maar vind je het niet voor hem kunnen? Of vind je het niet kunnen voor degene die dus afgelopen weekend getrouwd is?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, als in overklast hij dan misschien Anton de bruiloft...
1: Nou, dan heb je zijn pak niet gezien. Dat was fantastisch.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een beetje de afspraak. Hè? Je mag nooit beter voor de dag komen dan de bruid van de bruidegom.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel het meer als van... Ja, dat is jouw speciale pak van jou.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Van die ene speciale dag.
1: Marije had er geen problemen mee.
2: Had Marije de trouwjurk aan?
1: Nee, je mag geen wit dragen. Nee, dan ga je... Nee. Maar kijk, weet je, ik dacht gewoon van... Ik heb dat liggen. En ik heb zelfs ook de bruid in kwestie... heb ik nog even van tevoren gevraagd of ze erg zou vinden... als ik me trouw
0: ga. Daar ga je de bruid er niet mee verzwaren.
2: Die heeft wel belangrijkere dingen aan.
1: Ik heb er een half uurtje voor het ja-woord heb ik gegeven.
0: Voordat je naar buiten kwam... toch even gecheckt bij de rest, oké. Maar heb je niet opgelaten gevoeld tijdens... Want ik weet niet wat pak het is... en mensen weten zo voor mij wel wat het pak het is... want de foto's hebben we natuurlijk gedeeld op Instagram ook. Het is inderdaad echt een prachtig pak. Ik ben er echt jaloers op. We hebben het samen uitgezocht ook. Het is een schitterend pak.
1: En je weet ook wat het gekost heeft.
0: Nou, dat zou mijn nummer één reden zijn om het toch vaker aan te trekken. Ja. Ik was er al 15 keer mee naar werk gekomen.
1: Nou, en trouwens, ik ging er ook op die bruiloft een beetje zo tegen andere mannen zeggen... Wat een mooi pak heb je aan. Ja, ben ik hier getrouwd, dus dat is heel normaal.
0: Oké. Nee, dat wil ik even checken. Dus de volgende keer dan ga je gewoon... Als ik ooit een keer ga trouwen, God behoeden het, dan kom jij in dat pak.
1: Mensen die dat zeggen, die gaan volgende week trouwen.

0: hebt afgelopen weekend een... was het een mooie bruiloft eigenlijk?
1: Oh, het was zo leuk.
0: Op Vlieland?
1: Ja, op Vlieland in de duinen. Dus ja, ze hadden helemaal een plekje daar gevonden. En wat heel mooi was, was dat de buien om het eiland heen hingen. Dus tijdens het jawoord was er ook echt geflits in de verte.
0: Oh, wauw. Ja, dat is gaaf. En jij hebt na die mooie bruiloft heb jij jouw oude trouwpak aangetrokken. Wat je dus vorig jaar hebt gekocht voor jouw bruiloft. Ja, de vraag is een beetje, kan dat? De ja of de nee? Er komen veel reacties op binnen. Onder andere van Harmke. Harmke zegt, ah joh, mijn man doet delen van zijn pak ook vaak aan bij andere bruiloften. Niet in vol ornaat, maar bijvoorbeeld broek en de blouse of het gilet. 3 jaar geleden getrouwd. Het staat nog altijd fantastisch. Dus showen, zeg ik dan. Ivana vindt het lekker duurzaam. Joyce heeft er ook een mening over.
2: Nou, dat is inderdaad wel heel normaal, hoor. Kijk, een bruidsjurk trek je niet nog een keer aan naar een andere bruiloft. Maar het is gewoon een pak. Een net pak.
0: En Marije kan natuurlijk die trouwjurk aan bij de volgende bruiloft van zichzelf.
1: Oh, je hebt er vertrouwen in, hoor ik.

0: you.
1: Coldplay.
0: Everything you do.
1: Yellow.
0: It was all yellow.
1: Somber is deze week de Q Music Alarmschijf. Ja, het hint een beetje op Coldplay uit de Zero's. My Body Isn't Ready. Ik denk trouwens niet dat jij en Marije ooit gaan scheiden. Heb ik even gezegd. Hebben.
2: Dus ja, je zei het net wel.
1: Nee, flauw radio.
2: Ja, bij de volgende bruiloft.
1: Nee, flauw radio grapje. En niet alles serieus nemen wat ik zeg. Wel alles serieus nemen wat zij zegt. Hier is Eefje Kunnen. Hey. Wat zit erin zometeen?
3: Goedenavond.
1: Hallo.
3: In Engeland, daar lag zonder dat ze het wisten al 40 jaar een heel bijzonder bot te verstoffen.
1: Huh?
3: Nou, wat het was, dat vertel ik je zo.
4: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment nog 33 files... en een paar vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Plaspoel-Polder... door een ongeluk, 14 kilometer, 33 minuten. A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord, 31 minuten. En ook 31 minuten op de A76 van Aken naar Geleen... tussen Ten Esse en Schinnen door een auto met pech, 5 kilometer.
23: Een beetje bewolking, maar verder is het zonnig. 22 tot 27 graden. Morgen in het westen iets meer bewolking, maar verder ook de zon en zomerse temperaturen.
24: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
1: Even heeft het laatste nieuws.
25: Goedenavond. Ja, we zijn af van die extreme hitte, maar we moeten ons alweer gaan voorbereiden op tropische temperaturen. Dat vertelt onze RTL-weervrouw Nicolien Kroon.
26: Na het weekend zie ik toch her en der alweer temperaturen van zo'n 30, misschien wel 35 graden in het zuiden van het land op de kaart staan. Maar het wordt niet meer zo bloedheet als de afgelopen week.
1: Gelukkig maar, Nicoline.
25: Speciaal voor jou.
1: Ja, anders waren we helemaal weg weer.
25: Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar plastic zuivelflessen. Maar de supermarkten die laten nu

0: gebracht. Is daarmee de succesvolste film over iemands leven ooit. Daarmee verbreekt hij ook twee records. Eerst dat van Bohemian Rhapsody als grootste muziekfilm over een artiest. En nu ook dat van Oppenheimer als succesvolste biopic.
1: Ik denk wel dat het nu klaar is met de records. Want ik zag dat hij inmiddels wordt aangeboden op Pathé Thuis. Ik weet niet of dat dan meegaat met dit soort cijfertjes. Ja, het brengt natuurlijk wel wat op. Maar als het op Pathé Thuis staat, dan gaat het later ook naar een streamer. Amazon heeft volgens mij de rechten gekocht. Dus het zal waarschijnlijk niet nog een gigantisch miljard gaan opleveren, gok ik.
0: En ik heb Dino-nieuws.
1: Sorry.

0: vroeger een... Oh ja, daar heb je hem. De Titanosaurus.
1: Sorry, wat?
0: De Titanosaurus.
1: Titanosaurus?
0: Ja.
1: Ja.
0: In een museum in Engeland, daar lag ergens in een laadje al 40 jaar lang een bot te verstoffen. Ze wisten niet wat dat was, dus ja, ze keken daar eigenlijk niet echt naar om.
1: Ik denk dat je de clue al een beetje hebt weggegeven.
0: Ja, maar ik ga nog veel meer vertellen.
1: Oh, oké, wat is een bot van een Titanosaurus, denk ik?
0: Het blijkt dus te gaan om het bot van een Titanosaurus. Staartbot, om precies te zijn.
1: Oké.
0: En het is de grootste dinosaurussoort die ooit op aarde heeft geleefd. Het is een planteneter met een hele lange nek. Hij kon meer dan 35 meter groot worden en 60 ton wegen.
1: Ga je dit zo meteen thuis vertellen aan je kinderen?
0: Zeker!
1: Ja, hè?
2: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de Top 40 update.
1: Here we go! Dit dossier van maandag 29 juni 2026. Op 1 zometeen uiteraard het huidige goud in de lijst. Nieuw goud. Op 2 een nieuwe binnenkomer van Olivia Rodrigo. En op 3 Wedding Crashers, Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerst snelste stijger in de lijst van afgelopen vrijdag. De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. Steeg 10 plekken, staat daarmee nu op nummer 27. Vannacht 3 uur komt Nederland weer in actie tegen Marokko op het WK voetbal. Erop of eronder.

Pin It van Ed Sheeran en Martin Garrix 3 in de update. Deze twee mannen hebben een bijzonder weekend achter de rug gegeven. Ze hadden allebei optredens in dezelfde regio. Kregen een DM van een fan of ze niet even konden komen optreden op een bruiloft. Vonden ze eigenlijk wel een leuke vraag met z'n tweeën. Dus later die avond stonden zij op dat bruidsfeest in Chicago. En het was voor iedereen een gigantische verrassing. Hier komen ze in die zaal binnen. Iedereen helemaal in de war. Hè? Dat zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Al de nummer 2 van vanavond is een nieuwe binnenkomer in de lijst van Olivia Rodrigo. Eerder deze maand kwam haar nieuwe album uit. Stupid Song is één van de tracks op dat nieuwe album. Het is een overduidelijk liefdesliedje. Ze weet er een hoop harten mee te raken, want ze is ermee binnengekomen in de top 40. Daarom vanavond in de update op 2.

Olivia op 2. Top 40 update. Van maandag 29, 26, 26 gaat als volgt de archief in met Samuel Welte. De Leeuw komt eraan op 4. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeat It op nummer 3. En Stupid Song is de nieuwe track van Olivia Rodrigo. Hoor je op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Het huidige goud in de lijst. Niet meer in handen van Justin de Wild met Cheerio. Dus nu van Shakira en Burna Boy. Het is hen gelukt om op de absolute top terecht te komen. En nu we door de poolfase heen zijn, zitten we natuurlijk helemaal in de WK-sferen. En dat hoor en zie je ook terug in de lijst. Shakira.

0: Chainsmokers bij Q-Music en Don't Let Me Down. Hey, is het Jorien Renkema die vandaag uit de tombola gekomen is?
1: Hi.
0: Dat is leuk. Hey Jorien, hallo. Ja, op de plek van Joost Winkels vanavond.
1: Strompelen met mijn pastaatje.
0: Wat heb je?
1: Pasta met citroenricotta.
0: Oh, dat vind ik lekker. Waar komt het vandaan?
1: De app.
0: Oh, het is wel gewoon een pre-made.
1: Ja, maar hij is heel lekker.
0: Dan misschien heb je vanmiddag zelfs dan koken.
1: Nou, maar dan had je niet gezegd waar komt het vandaan, toch?
0: Nee, dat is waar. Nee. En jij gaat de wedstrijd natuurlijk gewoon kijken vanavond.
1: Volgende vraag.
0: Nee, ja, maar jij gaat al hier om 10 uur weg en dan ben je, hoe laat ben je dan in Emmen? Om een uurtje of 3? Dus ik heb echt een enorm stuk rijden. Jij woont, ik denk dat veel mensen het weten, maar jij komt, niet dat het het einde van de wereld is, weet ik wel. Maar jij komt iedere dag, als je dus deze week de avondshow moet vervangen, kom je uit Emmen rijden.
1: Ja,
0: en dus weer terug.
1: Ja.
0: Best wel een poosje rijden als je van Emmen naar Amsterdam moet.
1: Het is overdag is het 2 uur, maar vanavond 1,5.
0: Ja, vanavond doe ik het in 3 kwartier. Vanavond doe ik het in 3 kwartier.
1: Ja.
0: Als je kanonskogels zo voorbij ziet, ja. Dan is het Jorien Renkema maar die naar huis gaat. Maar ben je niet van voetbal, toch?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee.
1: Nee.
0: En dan voel je ook niet die druk, die FOMO die dan om je heen hangt?
1: Totaal niet.
0: Nee, wat lekker. Wat lekker. Ja, ik voel me gewoon heel erg... gefomo'd door andere mensen die dus de hele dag vragen. Ik heb het idee dat het nergens anders over gaat.
2: Nou.
1: Ik heb heel weinig last van.
2: Ja, ik heb het ook niet. Ik ga echt proberen hem niet het wekkertje te zetten. Gewoon doorslapen, telefoon uit, morgen als eerste kijken zonder dat ik een nieuwsapp heb geopend.
1: Ik had laatst ook met die ene wedstrijd. Die begon om 1 uur of
0: die
1: zo.
0: Die ene
1: toch?
0: Wedstrijd. Ja. Was
1: en
0: vorige week.
1: Toen dacht ik ook van, nou, dan als ik dan morgen wakker word, dan lees ik dat wel. En toen echt 's middags om, ik denk dat het echt 4 uur was of zo. Toen dacht ik, oh ja. Was ook nog een voetbalwedstrijd. Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Dat had ik dat gewoon de hele dag niet meegekregen.
0: Oh, echt jaloers.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ik trap hem af deze week. Ik ben heel dankbaar voor het terugvinden van mijn pasjes. Ik was al mijn pasjes kwijt. Ik heb zo'n klikdingetje, weet je.
1: Oh, ja.
0: Zo'n secret heet dat.
1: Mm-hmm.
0: En die begint een beetje lammig te worden. En ik was hier binnen, boven, bij Q vanmiddag. En toen had ik nog maar 1 pasje in het hoofdvakje zitten. Dat is raar. En ik was helemaal bang. Ik had mijn rijbewijs kwijt, mijn pinpas en mijn creditcard.
2: 65 plus kaart.
0: CEP-pas, alles kwijt. En toen dacht ik, ja oké, voordat ik alles ga laten blokkeren, ga ik toch even kijken bij mijn auto. En toen lag bij mijn bestuurderskant, daar lagen al mijn pasjes.
1: Oh, oh.
0: Dat is zo'n...
1: Wat raar dat het eruit is gevallen. Dat hoort ook niet.
0: Nee, maar ik heb een hele zware portemonnee.
1: Oh, ja.
0: Zometeen na 7 uur op de plek van Joost Winkels uit de tombola gerold. Veel plezier bij Jorien. Lady Gaga.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: Are you ready to be the hero?
15: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
3: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Goedenavond. Het gaat nog maanden duren voor er meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Dat zegt klimaatstaatssecretaris De Bat. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Maar er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zegt De Bat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al enorm in onzekerheid te zitten, hoorde RTL.
1: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
2: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
3: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
0: De gemeente heeft afgesproken dat de inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Er is meer bekend over de vermiste shorttracker Sven Roes. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes als vermist opgegeven nadat er geen contact meer met hem was. Het dodental na de schietpartij in Duitsland loopt op. 6 mensen zijn nu omgekomen nadat er werd geschoten in een jongerencentrum. Het gebeurde in Stade, een stad vlakbij Hamburg. Meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. En er zijn 2 verdachten opgepakt. En hooikoorts komt niet alleen voor bij mensen, ook steeds meer dieren hebben er last van. Uit nieuw onderzoek blijkt dat afgelopen jaar 15.000 huisdieren in ons land positief zijn getest op hooikoorts. Zo'n 1 op de 7 honden heeft klachten. Bij katten is dit 1 op de 8. Klachten zijn bijvoorbeeld overmatig krabben, likken of wassen van de huid. Toch zien veel baasjes deze klachten bij hun dieren over het hoofd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken. En het wordt morgen 21 tot 27 graden.
4: Ik heb ongeluk het sportmuziek hierbij gestart. Dus heb je nog iets over sport? Dan klopt het nog even.
0: Ja, zeker. Het wordt een heerlijke dag natuurlijk op het WK. Want vannacht komt Oranje natuurlijk in actie tegen Marokko. Maar nu op dit moment gaat Brazilië aftrappen tegen Japan.
4: Kijk, daar zijn we weer helemaal rond. Dankjewel, Nathalie. Leuk je music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment nog 16 files in Nederland. Eentje op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden doe je er een half uur langer over door een defect voertuig. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. Een kwartier vertraging tussen Ouddijk en Duitsland. En een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook daar een kwartier tussen Prins Alexander en Moordrecht. Flitsers gespot op de A16 België richting Breda bij 71.9. De A29 Rotterdam richting Dinteloord bij hectometerpaal 15.5. De A348 van Ellecom naar Arnhem. Dan moet je opletten bij 10.2. En op diezelfde A348, maar dan de andere kant op, van Arnhem naar Ellecom bij 7.8. Music. Jorien Renkema. Goedenavond. Stella Lefty hoor je zo meteen met Bas.

Goedenavond. Stella Lefty hoorde je op Q en Boston. Jorien hier op de plek van Joost. Ja, Jorien, Joost is maar een paar letters verschil. En een paar octaven verschil in stemgeluid. Hey, wat een lekkere avond hebben we. Het is de eerste dag en het is ook de eerste avond in dagen dat je weer een beetje kunt ademen buiten. Er zit gewoon weer wat zuurstof in de lucht. Heerlijk. Ja, en Domien had het er ook al uitgebreid over. Het is de avond waarop veel mensen voor een groot dilemma staan. Ga je nu slapen of ga je straks slapen? Vannacht is natuurlijk de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko om 3 uur 's nachts. Dus ja, wat doe je dan? Ga je dan nu naar bed en een wekker zetten om 2:55? Of ga je gewoon doorhalen? Dat is een beetje dus de vraag bij het koffiezetapparaat vandaag. Ik hoorde net in de middagshow bij Domien dat je het beste gewoon om je gewone tijd naar bed kunt gaan vanavond. Zodat je dan je normale slaapritme zo normaal mogelijk houdt. Nou, ik werd vanochtend gebeld door mijn buurvrouw Simone. Shout-out naar buurvrouw Simone. En die zei, oh sorry, het spijt me zo, maar ik wil even zeggen dat wij morgen gaan beginnen met onze verbouwing. En de bouwvakkers beginnen morgenochtend om 7:30 met het slopen van een muur. En dat is uitgerekend de ochtend na de wedstrijd. En daar voel ik me zo schuldig over. Nou, toen kon ik de buurvrouw geruststellen. Je mag van mij zoveel lawaai maken als je maar wil om 7:30 morgenochtend. Want ik slaap geen minuut minder vannacht. Ik ben absoluut geen voetbalkijker, ook niet tijdens het WK. Dus ik hoor morgen in de loop van de dag wel een beetje wat het is geworden. En er is mij wel eens verteld dat ik dat niet hardop moet zeggen op de radio. Dat ik niet naar het WK kijk, dat ik daar geen vrienden mee maak. Maar ik weet zeker dat er meer mensen zijn zoals ik. Die het misschien wel eens verfrissend vinden om in de media te horen. Dat er ook mensen zijn die niet naar voetbal kijken. Dus zo zie je maar weer, je bent nooit alleen. Zeker niet bij Q Music.

0: hipster know-it-all. Ik had het net over voetbal en hierna ga ik er ook op houden, hoor. Maar ik wil het toch nog even over hebben. Ik vertelde net dat ik geen voetbal kijk, ook niet tijdens het WK. Dus dat ik gewoon ga slapen vannacht. Dat ik geen dilemma heb over moet ik nu slapen of moet ik na de wedstrijd gaan slapen. En ik krijg nu een bericht van Harm in de Q-app. Harm zegt, ik ben 67, ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gekeken in mijn leven. Nou, tik hem aan, Harm. En nog eentje dan, Lonneke, die meldt zich ook nog.
1: Nee, jongen, het geeft helemaal niks. Hier nog één. Dat hele WK interesseert me geen reet. Nou, doei.
0: Mooi, mooi. Mirjam, die meldt zich verder nog in de Q-app. Die zegt, het is heerlijk weer hier in Oostenrijk. Na een mooie wandeling even heerlijk afgekoeld in een meertje boven op de berg. En daarbij luistert ze dus naar Q-music. Nou, ik voel me vereerd dat ik erbij mag zijn op je vakantie. Noah zegt, leuk dat jij daar bent, Jorien. Ik ga lekker hardlopen met Q op. En Ian gaat een leuke film opzetten. Eindelijk een avondje vrij. Ja, dan moet je geen film opzetten. Dan moet je lekker Q-music luisteren, Ian. Blijf erbij, want anders mis je van alles, hoor. Bruno Mars bijvoorbeeld zo meteen met All My Soul.

0: hoef jou natuurlijk niet uit te leggen dat er wel 100 redenen te bedenken zijn om een extra zakcentje te kunnen gebruiken. Misschien ben je het helemaal zat om op die warme dagen gewoon niet te kunnen slapen tijdens die plaknacht. En misschien heb je je voorgenomen om voor de komende hittegolf weer, of net voordat die weer komt, dat je daar echt zo'n mobiele airco gaat kopen. Of misschien wil je een grotere tv.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, je kunt het zelf allemaal wel invullen. Ik kan je wellicht een handje helpen, want zometeen spelen we een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Dat is het spel waarin je heel makkelijk geld kan verdienen. Je hoeft alleen maar de klok te verslaan. Het werkt heel simpel. Je gaat een klok horen met oplopende bedragen. Hoor je een bedrag waarvan jij denkt, nou, daar kan ik mee leven, dan roep je stop. En dan maken we dat geld naar je over. Maar als je te hebberig bent en je wacht te lang, ja, dan gaat die klok af. En dan win je gewoon helemaal niks. Wil je meedoen? Laat het dan even weten via de Q-app. Stuur het woord klok naar me toe en misschien mag je zo meteen meedoen. En ik kan je alvast verklappen. Dus vind ik leuk dat ik dit alvast mag vertellen. Het minimale bedrag in de klok van vandaag is €138.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Q-Music The Party.
9: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
10: Q-Music.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ah, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedenavond, Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staan nog 2 files in Nederland die langer dan 10 minuten zijn. Eentje op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 11 minuten vertraging. En op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam doe je er tussen Ippenburg en Delft-Noord een half uur langer over. Flitsers zijn gezien op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij hectometerpaal 127.2. Op de A16 België richting Breda bij 71.9. En er wordt gecontroleerd op de A29 Dinteloord richting Rotterdam 14.2.
22: Jorien Renkema.
0: Nieuwe ronde van Klok tegen de Klok komt eraan zo.

There you go, it ain't me. Selena die viert bijna haar katoenen huwelijk. Dat is haar eenjarig jubileum. Vorig jaar is ze getrouwd met Benny Blanco. Dat is een muziekproducer. Die werkt veel voor grote artiesten zoals Ed Sheeran. En ik las laatst een grappig verhaal over hun twee. Nou ja, grappig. Nu is het grappig. Toen was het waarschijnlijk iets minder. Maar Selena Gomez en Benny Blanco die kennen elkaar al jaren. Hebben wel eens samengewerkt. Hebben wel eens contact met elkaar gehad. Maar nou, dat was nog lang geen relatie of verliefdheid. Sterker nog, ze hadden in die tijd allebei een relatie met iemand anders. Maar in 2019, dat was 4 jaar voordat ze een relatie kregen, maakten Benny en Selena samen een videoclip. En de moeder van Benny Blanco die was daar toevallig bij op de set. En zij zei ineens vanuit het niets tegen haar zoon: jij zou moeten trouwen met Selena. Terwijl hij dus eigenlijk een andere vriendin had op dat moment. Hè? Hoe raar is dat? Benny Blanco die dacht ook: waar slaat dit op, man? Waarom zeg je dit? Maar goed, blijkbaar hebben moeders toch echt een zesde zintuig voor dit soort dingen. Want inmiddels zijn ze dus inderdaad met elkaar getrouwd. En ik denk dat Selena Gomez een hele leuke schoonmoeder heeft. Want ja, haar grote droom is uitgekomen. Zij zijn met elkaar getrouwd. Dus dat moet wel heel goed klikken. Over trouwen gesproken. Deze vrouw die gaat naar verluid komende zaterdag in een witte jurk naar het

0: was Grey Jordia en Rumors. Sandra, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: En welkom op de radio.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Welkom in Knok tegen de klok. Waarmee jij kans maakt op een leuk geldbedrag. En dat kun je wel gebruiken.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ik vraag me af, als ik jouw bericht lees, hoe heb je dit volgehouden de afgelopen dagen? Of hoefde je niet zoveel in de auto te zitten?
1: Nee, gelukkig niet. Oh. Nee. En die heb ik ook echt vermeden, hoor.
0: Wat zeg je? Oh, die heb je vermeden?
1: Ik heb de auto echt vermeden, ja, joh.
0: Ja, want de airco is kapot, appt hij.
1: Ja, de airco is kapot van de auto. En dan uitgekend met die hitte. Dus het is bijna niet te doen, nee.
0: Nee, en ben je al bij de garage geweest? Heb je al een diagnose gekregen van wat er aan mankeert?
1: Nee, dat gaat dus morgen gebeuren. Oh. Dus dat wordt spannend.
0: Ja, want het kan dan een beetje twee kanten op gaan. En misschien is het gewoon dat er iets kleins moet gerepareerd worden of dat die moet worden bijgevuld.
1: Ja, het kan zijn dat die inderdaad lekt of dat er inderdaad iets daaronder helemaal gemaakt moet worden. Ja. Of dat het inderdaad bijvullen is. We weten het nog niet. Dus daarom dacht ik, ik doe mee met de klok. Dat verzacht de pijn.
0: Ja, ik heb voor je gegoogeld. Het laten bijvullen van je airco kost volgens Google tussen de 60 en 180 euro. Dus moet wel gecoverd kunnen worden met Knok tegen de klok, zou je zeggen.
1: Ja.
0: Maar nieuwe airco's tussen de 400 en 1500 euro.
1: Oeh, dan moet ik even goed doorgaan met de klok, of niet?
0: Ja, maar dan moet je heel lang doorspelen. Ja,
1: dan moet ik heel lang doorspelen, ja.
0: Nou, we gaan gewoon kijken hoe ver je komt. Zoals gezegd hoor je zo meteen een reeks geldbedragen in een wisselend tempo oplopen. En aan het einde van die reeks gaat de klok af. Maar ja, goed, je weet natuurlijk niet precies wanneer dat is. Dus de truc is om voor die tijd stop te zeggen. En dan hoor je dus het laatste bedrag dat je hebt gehoord.
1: Oké, we gaan het zien.
0: Duidelijk allemaal?
1: Ja, zeker.
0: Goed. Wat ik net al heb gezegd is dat het minimale bedrag 138 euro is.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, hoeveel verder gaat hij oplopen? Dat weet je maar nooit in dit spel.
1: Nee,
0: dus ik wens jou heel veel sterkte. En onthoud, kansen kan je redden. Ja. Dat is mijn levensmotto.
1: Oké, helemaal goed. Dank je wel.
0: Naar de ramen, Linda, Sandra.
3: 32 euro. 57 euro. 92 euro. 138 euro. 159 euro. 191 euro.
1: Stop.
0: 191 euro. Kijk.
1: Dat is toch al fijn, toch?
0: Ik zei net, het laten bijvullen van de airco kost dus gemiddeld tussen de 60 en 180. Dus daarmee zit je wel safe.
1: Nou, dan kan ik hem in ieder geval gratis laten bijvullen, dankjewel.
0: Ja. Nou, ik help het je hopen dat voldoende is.
1: Ja, precies.
0: Zullen we even gaan luisteren hoe ver die nog was doorgegaan, de klok?
1: Ja, helemaal goed.
0: Even kijken. Oh, wauw!
1: Ik heb het goed gedaan.
0: Jij was echt net op een nippertje op tijd. Wat goed, zeg.
1: Nou, top.
0: Nou, dat is een heerlijk gevoel in de avond.

0: Corbin Whitcomb, Kingdom of Fear. En daarvoor hadden we een hele lekkere ronde van Knok tegen de Klok. Dat was met Sandra. Sandra, die had een timing, joh. Dat is niet normaal. Dat appen nou ook mensen in de app. Wauw, wat een timing. Op de seconde, precies, hè, op tijd, zei ze stop en won ze €191. Vanavond om 11:15 bij Lars een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. En zometeen om 8:00 het nieuws met Nathalie.
1: Ja, met daarin meerdere grote steden zetten natuurlijk de laatste puntjes op de i voor de WK-kraken vannacht tussen Nederland en Marokko.
0: En Harry Styles is er ook zo. Nou.

0: warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Piramide.
2: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
3: Stroop.
2: Stroop.
4: Ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus, vier op een rij.
6: Mattie en Q Music.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
2: De Drive-Thru Quiz.
3: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
1: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
3: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
1: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
4: Q sounds better with you.
5: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL? XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen. Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Dit is Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. In de grote steden worden de puntjes op de i gezet. Vannacht is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko. Veel kroegen mogen langer open blijven. En op sommige plekken worden ook extra tenten geplaatst. Zoals in Hengelo, waar ze op veel fans hopen.
4: Ja, het is natuurlijk moeilijk, hè, want het is 3 uur 's nachts. Veel mensen gaan of eerst nog even slapen of gaan direct door naar het werk. Maar we verwachten wel tussen de 1000 en 1500 man.
3: Als bij de NOS, duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks dus die wedstrijd is. Daar begint nu de bekende Oranje Mars met de Oranje Bus. In Groningen is opnieuw de man opgepakt die zich voordeed als nep-ambulancebroeder. Volgens RTV Noord is hij nu opgepakt voor fraude en het hebben van verslavende pijnstillers. De man werd eerder dit jaar veroordeeld tot bijna een half jaar cel. Hij deed zich voor als ambulancebroeder, terwijl hij dat niet was. De man ging in hoger beroep en die zaak loopt nog. Ook Aruba stuurt hulp naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela staat nu op zeker 1450. En na ruim 100 jaar keren de Olympische Spelen weer een beetje terug naar ons land. Over 4 jaar wordt het Olympisch schaatstoernooi gehouden in Tialf in Heerenveen. De rest van de winterspelen wordt gehouden in de Franse Alpen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens, zoals Marijke Groenwoud.
5: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. Een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel. Ik kan bijna zover dat ik ook wel thuis kan slapen, maar dan heb je helemaal niet het gevoel, denk ik, van de Olympische Spelen.
3: Ja, Tialf kwam in beeld omdat in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 13. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken en het wordt morgen dan 21 tot 27 graden.
2: Q-music, verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files nog in Nederland, maar slechts 1 noemenswaardige op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten vertraging en die andere 2 files die zijn korter dan 5 minuten. Flitsers dan, gezien op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij 53.3. En er wordt gecontroleerd op de A16, België richting Breda, 71.9.
6: Q-music.
2: Jorien Renkema. Goedenavond. Anastasia zometeen. I'm

gemaakt met Stevie Wonder, met Elton John en John Lennon. Nou, dat zijn niet de minste namen om iets mee gemeen te hebben. Allemaal kunnen ze, net als Anastasia die je hoorde met I'm Out of Love, prachtig zingen natuurlijk. Maar al deze artiesten die ik net noemde staan ook allemaal bekend om hun brillen. Nou, John Lennon die was niet zo heel creatief, die had altijd hetzelfde montuur, hè, zo'n klein rond brilletje. Maar Stevie Wonder en Elton John en Anastasia die houden er allemaal van om zoveel mogelijk brillen te verzamelen. Anastasia die kun je uittekenen met brillen met gekleurd glas, dat is echt haar ding. Ze heeft wel eens gezegd dat ze er ongeveer 100 heeft. Niet alleen voor de sier, ze heeft echt heel slechte ogen, dus ze heeft echt wel een bril nodig. In het begin van haar carrière zeiden die platenbazen en zo, die zeiden allemaal, ja, als je echt beroemd wil worden, dan moet je gewoon lenzen in doen, want artiesten met bril, dat werkt niet. Nou, dat heeft ze altijd geweigerd en nu staat ze dus juist bekend om die bril. Ja goed, ze heeft er dus ongeveer 100 verzameld in al die jaren, maar er is altijd baas boven baas, want die andere brillendager die ik net noemde, Elton John, die heeft naar verluid 15.000 brillen. 15.000, dat heeft zijn eigen man ooit verteld, dus het zal wel echt waar zijn.

Q-Music, de avondshow zonder Joost, maar met Jorien. En Five Seconds of Summer hoorde je en Youngblood. Ik wil je even meenemen in mijn muzikale tijdmachine. En dan vliegen we allereerst even terug naar het jaar 2017. Dat was het jaar waarin Jody Bernal een comeback maakte met dit liedje, La Collegiala. Ja, ik vind het echt een heerlijk liedje. Vele malen beter dan Kessica No, als je het mij vraagt. Maar de eerlijkheid gebiedt me er wel bij te zeggen dat dit liedje niet helemaal uit Jody Bernal's eigen koker komt. Want het liedje is al veel ouder. Stappen we dus weer even in die tijdmachine, want hoor dit even. Dit is Gary Lowe. Stond hiermee in 1984 in de top 40. En als we dan weer even terugvliegen naar 2026... dan kan ik je een nieuwe remake laten horen van La Collegiala. Dit keer gedaan door Topic en Becky G. Maar zij gaven het de titel Sorry Papi.

0: klinkt dat best wel vaak. En die vraag wordt sowieso iedere avond op Q Music gesteld. In de avondshow. Namelijk iedere avond onderzoek of het gedrag van een luisteraar nou wel of niet normaal is. Zo was er bijvoorbeeld al een keer Gabriella te horen. Die vroeg zich dit af.
1: Ja, ik kauw dus op vloeibare substanties. En oh ja, onder andere bijvoorbeeld de schuim van je cappuccino. Of ja, fla, milkshake.
0: Ja, ze vroeg zich dus af of dat normaal is. Nou, de uitkomst van het onderzoek bleek te zijn dat dat normaal is. Nou, wat dacht je van deze?
2: Ik haal een boterham uit de vriezer. Ik gooi er een plak kaas op en die eet ik direct op.
0: Ja, die bleek dan maar niet helemaal normaal te zijn. Maar het idee is dus dat jij op de Nationale Radio vertelt over jouw gekke gewoonte die voor jou heel normaal is. En dan kun je dus voor eens of voor altijd de vraag stellen, ja, is het normaal of niet? Want de Q-luisteraar die gaat dat dus bepalen. Dus heb je een gekke gewoonte, stuur hem in via een berichtje in de Q-Music app.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Goedenavond, Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Met nog één noemenswaardige file op de A1. Hengelo naar Osnabrück, 5 minuten vertraging tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Flitsers zijn gezien op de A10 van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer bij 29.1. Op de A12 wordt gecontroleerd Ede richting Arnhem bij 106.2. En op de A16 van België naar Breda bij 71.9. Jorien.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Jorien.
0: Ik vind het bij dit radio-onderdeel altijd best wel lastig. Soms dan leggen mensen iets uit en dan moet ik echt even 3 keer luisteren. Oké, wat bedoelen ze nou eigenlijk? dus misschien moet ik je zo meteen even helpen, maar begin. Vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Of nou ja, of die gek is, daar gaan we zo meteen achterkomen. Maar wat is jouw gewoonte?
1: Nou, mijn gewoonte is dat ik het servies wat ik allemaal heb net hetzelfde als voedsel FIFO indeel in mijn keuken.
0: Oh ja, maar dit moeten we even uitleggen voor mensen die nooit in de supermarkt hebben gewerkt.
1: Ja, FIFO is first in, first out. Ja. Dus dat houdt eigenlijk voorkomt het dat weer voedsel oud wordt. En dan doe ik hetzelfde met mijn servies. Dus als het servies uit de vaatwasser komt of ik heb het afgewassen, gaat dat helemaal achterin. En het servies wat in de kast stond, komt naar voren. Zodat ook alles gelijkmatig ouder wordt. En niet de helft van je servies maar alleen maar kras heeft, maar gewoon alles.
0: Werk jij in de supermarkt toevallig?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Maar dus nog even een resume. Jij doet dus... Eigenlijk zorg jij er als het ware voor dat de borden die het eerst in de vaatwasser zijn gegaan, dat die het eerst weer uitkomen.
1: Nee, dat wat als ze eruit komen, dat ze onderop de stapel gaan. En dat ik dan het bovenste bord weer opnieuw ga gebruiken.
0: Ja.
1: Meestal als je iets uit de vaatwasser pakt, tenminste dat vind ik normaler in elk geval, zit je gewoon lekker bovenop terug. Maar ik doe ze dus onderop de stapel.
0: Ja. Hey, ik snap dit, Evelien. En weet je wat ik me nu bedenk?
1: Vertel.
0: Ik doe dit ook, alleen dan niet met mijn vaat, maar ik doe dat met mijn handdoeken.
1: Oh ja, ik doe met mijn kledingkast ook. Maar dat vond ik nog oké, zeg maar. Maar het servies, ja, misschien is dat een beetje gekker.
0: Nou, ik doe het dus met mijn handdoeken. Als ik, als ik gewoon de badhanddoeken was, dan doe ik altijd, als er dan nog 2 op de plank liggen en ik kom weer, zeg maar, 5 schone aan, dan doe ik die 5 schone doek onderop. Door die 2 oude, zeg maar, die liggen dan bovenop. Dan worden die net zo vaak gebruikt als die andere. Dus ja, ik snap je.
1: Ja, tof.
0: Nou, dus bij
1: dat
0: deze...
1: Dat was 1 stem.
0: Ja, nou, precies. Ik

0: Die heb je alvast binnen. Ik vind jou heel normaal. Maar ja, wat vindt de Q-luisteraar? Is het normaal om je vaat FIFO weer terug in de kast te zetten? Laat het weten. Stuur even het woord normaal of niet normaal via de Q-music app. En dan gaan we zo meteen een balans opmaken, Evelien.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Dan weten we voor eens of voor altijd of dit nou wel of niet normaal is. Dus je vaatwasser FIFO uitpakken. Normaal of niet normaal? Het is aan jou. Kom maar door via de app.

0: Evelien die vertelde ons dat als ze haar schone vaat uitruimt uit de vaatwasser, dat ze dat dan FIFO weer in de kast zet. En voor iedereen die niet in de supermarkt werkt of heeft gewerkt, FIFO dat staat voor first in, first out. Dus alles wat schoon is, dat gaat onderop de stapel. En het schone, dat wordt naar boven geschoven. Zodat het allemaal even vaak gebruikt wordt. Heb ik dat goed samengevat zo, Evelien?
1: Dat heb jij perfect samengevat, Lien.
0: Wat zijn eigenlijk de reacties in jouw omgeving? Verklaren mensen jou echt voor gek, waardoor je dus een beetje onzeker werd en dacht, ik ga dat een keer op de radio vragen? Of?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Maar ik ken mezelf en mensen die, ja, dit is eigenlijk een van mijn normaalste gekste gewoontes. Dus ja, ik
0: sta. Als het kan nog gekker, wou je zeggen.
1: Niet van. Ja, het kan altijd gekker, hè. Nooit te gek.
0: Nou, die bewaren we die dan voor een andere aflevering van Normaal of Niet. Maar voor nu ging het dus over die schone vaat. Nou, ik zal even een greep doen uit de reacties die er binnenkomen. Inge bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik doe dat ook. Mijn man niet. Ik doe dat ook met de handdoeken, zegt hij. Ja, dat vertelde ik dus, dat ik het met de handdoeken doe. Frederik zegt, nou, met borden vind ik dat wel normaal. Die gaan inderdaad onderop, maar bij het bestek en de glazen doe ik het niet. Manon zegt, ik heb hier nooit over nagedacht, maar eigenlijk best wel een goed idee. Anita zegt, niet normaal, dus veel te veel gedoe. Marieke zegt ook niet normaal. Janneke zegt dat ook. Maar dan heb je bijvoorbeeld Björn, die zegt, nou, ik doe dit ook, vind het heel normaal. Dan slijt alles evenveel.
1: Ja, precies.
0: Kijk, ik ben het er ook mee eens, hè. Laten we het vooropstellen dat ik het ook heel normaal vind. Maar toch, als ik me dan mezelf hoor praten en andere mensen hoor praten over dat alles evenveel slijt, dan denk je wel, waar zijn we in hemelsnaam? Waar maken we ons druk om eigenlijk, hè? Celine, die hebt ook nog, wij doen dit met alles, met de vaat, met onderbroeken, met sokken, met handdoeken. Zo gebruik je alles. Ik vind het zeer normaal, zegt Jorn. Dus we komen uit.
2: Normaal.
0: Abnormaal. Nou, dat is toch een fijne geruststelling, hè, voor de maandagavond.
1: Dat is een hele geruststelling. Dan kan mijn week lekker verder beginnen.
0: Ja. Nou, Evelien, gaan we naar de vaatwasser. Fijne avond.

0: nieuws van 9 uur met Nathalie.
1: Ja, en daarin doorhalen, je wekken zetten of terugkijken. Vannacht is natuurlijk de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. En je hoort zo wat slaapexperts ons adviseren.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maalsmith.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: verslagje van Adrie van Zuilenkom.
1: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdinrichting. 6 medewerkers van die inrichting kwamen daarbij om het leven. De schutter zou een man van 45 zijn, meldt het AD. De oorzaak zou een conflict zijn over de voogdij van zijn kind. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte, maar wie dat is, is niet bekend. Een flinke brand in een portiekwoning in Den Haag vanmiddag. Daarbij zijn zeker 5 honden om het leven gekomen. In het pand waren ook meerdere katten. Of die het hebben gered is niet bekend. 2 bewoners van het huis raakten niet gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-personeel. Ze moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. Ja, doorhalen, je wekker zetten of toch terugkijken. Vannacht om 3 uur is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko in Mexico. En waarschijnlijk is het een vraag die je jezelf en anderen hebt gesteld vandaag. Ga je zo laat of zo vroeg, maar net hoe je het bekijkt, kijken. NOS vroeg het op straat.
2: Wij gaan voorslapen. 9 uur is de planning. Dan 2:30 eruit. En dan voetbal kijken, uiteraard.
3: Oeh, nee, ik ga niet kijken. Ik moet morgenochtend helaas vroeg werken. En ja, dat vind ik toch wel net iets te laat.
2: Nee, ik kijk nooit naar voetbal.
1: Ja, als jij dat wel doet en je wilt vannacht kijken, dan raden slaapexperts aan om van tevoren toch eventjes op 1 oor te gaan. Het beste is rond dit tijdstip.
4: Het eerste stuk van de nacht heb je diepe slaap, heb je droomslaap. Als je dat al 4-5 uurtjes hebt. En dan misschien nog die 2 uurtjes na de wedstrijd. Dan kom je morgen best aardig, denk ik, de dag door.
1: Ja, inderdaad, zoals experts zeggen, is dat je morgen dan niet helemaal gebroken op je werk zit. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n graad of 13. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen wat wolken. En dat bij 21 tot 27 graden.
5: Music. Jorien Renkema.
0: Goedenavond. Zometeen hoor je de alarmschijf. Dus de nieuwe single van Sander.

5 van deze week is de nieuwe van Somber. My Body Isn't Ready. Somber die brak door in Nederland in maart 2025. En in maart 2025 leerden we nog iets kennen. Namelijk de term 6-7. Nou, als je inmiddels anderhalf jaar later nog niet weet wat dat is, dan moet je maar even je 10-jarige buurjongetje vragen wat 6-7 is. Nou, Somber die was ook heel druk met de 6-7 trend. Somber is namelijk heel lang. En als mensen dan vroegen hoe lang hij is, dan zei hij stevast 6-7. Want Amerikanen die drukken hun lengte uit in feet. Hè? En 6-7 feet, dat is iets langer dan 2 meter. Of nee, je moet volgens mij zeggen 6'7". Dat is iets langer dan 2 meter. Dus het zou daadwerkelijk kunnen kloppen dat dat inderdaad de lengte is van Somber. Maar nu zag ik een video van hem op TikTok, waarin hij naast een fan staat die langer is dan hij. En er gebeurt niet zo vaak, zegt Somber in die video, dat iemand langer is dan hij. Dus hij vraagt aan die fan, hoe lang ben jij dan? Waarop die fan zegt, 6'5". 6'5". En vervolgens begint Somber dus heel hard te roepen dat het onmogelijk is. Want als die gast langer is dan hij, en die is 6'5", dan kan hij dus onmogelijk 6'7 zijn. Snap je? Nou, die had erbij moeten zijn. De lengtes van alle gasten van de Bouwsta, die heb ik niet voor je kunnen achterhalen. Maar

dat het niet zo was. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik me helemaal kan identificeren met de zangeres die je nu gaat horen op Q-Music. Zij zingt namelijk in haar nieuwste single dat ze super materialistisch is. En ja, dat ben ik dus ook wel. Ik zou heel graag zo iemand willen zijn die zegt dat ze met heel weinig tevreden is. Maar ja, dat zou ik wel liegen. Als je mij volgt op Instagram, daar heet ik Jorien Renkema. Ook buiten Instagram trouwens, maar op Instagram is het @JorienRenkema. Dan heb je kunnen zien dat ik deze week Gucci-schoenen heb gekocht. Wel tweedehands, via Vinted. Voor ongeveer een derde van de originele prijs. Want ja, materialistisch of niet, ook ik heb mijn grenzen. Maar in het liedje van Jenna Sparber, wat je nu gaat horen, zegt zij dus dat ze ook materialistisch is. En zij noemt als voorbeeld dat ze graag bijvoorbeeld fysieke boeken leest. Beetje een ander kader dan Gucci schoenen, maar toch. Zij zegt, ik wil graag een boek vasthouden. Ik wil het kunnen voelen. In plaats van een e-book. Dat vul ik dan zelf even in. Nou, en dat heb ik dus ook. Ik wil ook een boek na het lezen in de kast kunnen zetten. En dan wil ik naar kunnen kijken en ik wil het vast kunnen houden. En ik wil ondertussen mijn Gucci schoenen aan. Dus Jenna Spyro. Ik snap.

0: Morgan Wallen. Tate McRae was er ook nog bij. What I Want. Zometeen, na 9:30, gaan we toonaangevend spelen. Dat is een spel waarin je een eerste herkenbare toon van een hit hoort. En jij moet dan zeggen welke hit het is. Nou, en om je aan te melden voor het spel moet je de kwalificatietoon goed hebben. Die laat ik je nu horen. En als je het antwoord denkt te weten welk liedje het is, of welke artiest, of je weet het allebei, dan mag je dat laten weten in de Q-app. En uit alle goede antwoorden pikken we dan en iemand die zometeen toonaangevend gaat spelen. Dus luister goed. Welk liedje is dit? Nou, die is goed te doen, toch?
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: waren. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Jorien Rijks.

0: al zeggen welke dat is. Titel en artiest het liefst, maar alleen titel of alleen artiest is ook goed. Ik heb Sandra aan de telefoon. Goedenavond, Sandra.
1: Hallo.
0: Wat was je aan het doen deze maandagavond?
1: Werken.
0: Oh, wat doe je voor werk?
1: Ik werk op een zorgboerderij.
0: Oh, wat leuk zeg. Wat is daar nog te doen op, om 9:30 s'avonds?
1: Nou, daar wonen allemaal mensen, dus daar werk ik op de groep.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ik zit te denken aan een zorgboerderij dat je dan voor de dieren moet zorgen. Maar dat valt natuurlijk voor
1: ook.
0: Meer... Ja, ook. Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nee, duidelijk. En lekker de radio aan dus.
1: Klopt.
0: Heb je dan ook nog een beetje hulp nu om je heen met het spel?
1: Nee, helemaal niks. Want ik rijd dus net naar huis. Ah, ik was onderweg. Dus ik heb
0: vandaar.
1: Het altijd aan de kant gezet.
0: Ik snap hem. Nou, helemaal duidelijk. Jij hebt jezelf gekwalificeerd voor toonaangevend, omdat jij het antwoord wist op de kwalificatietoon. Dat was deze. Nou, zeg het maar. Wat was dat?
1: Black Eyed Peas, I've got a feeling. I got a
0: feeling. Ja, natuurlijk. Nou, dat levert jou een plek in dit spel op. Ik ga nu allemaal andere tonen aan je laten horen. En de titel van het liedje, dat levert je 1 punt op. De artiest ook. En als je meer dan 5 punten hebt, dan krijg je al het Q-Music prijzenpakket. Dus je moet, de helft moet je goed hebben eigenlijk. Daar komt het op neer.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Is volgens mij prima te doen. Het zijn 5 opgaven, dus ben je er klaar voor?
1: Ik viel even weg.
0: Er zijn 5 opgaven, zei ik.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, gaan we beginnen met de eerste. Dat is deze.
1: Oh, god, ja.
0: Nou?
1: Ja, Rule the World van...
0: Ja? Dat was naar Rule the World. Ja, zo heet hij niet.
1: Precies. Nee.
0: Nee, ga je hem passen?
1: Viva la
0: Vida? Oh, kijk eens even. Ja hoor. Ja, dat klopt helemaal. Nou, dat is in ieder geval 1 punt dus voor de titel. En de artiest was Coldplay.
1: Coldplay, ja.
0: En dan?
1: Ik ben een munnik.
0: En wil je dan een gokje doen voor de titel?
1: Het regent zonnestralen.
0: Jazeker, 2 punten erbij. Regent zonnestralen. Nou, gaan we het nu even over een andere boeg gooien.
1: Oh. Love You More van DJ Paul Elstak.
0: Ja. Ah, kijk. Nou ja, je zit al op de 5 punten, kan ik je verklappen. Ja. Maar we gaan even verder, toch? Die vindt het een leuk spel.
1: Nou, ik zei net tegen je collega, ik hoor het zo vaak misgaan.
0: Ja.
1: Dus, en dan weet ik het vaak wel. Maar ja, goed, ik zei, dat kan bij mij natuurlijk ook heel goed misgaan.
0: Nee,
1: maar,
0: je gaat hartstikke goed.
1: Niks tegen.
0: Nou, we gaan het even afmaken voor de eer.
1: Ja. Toen was het stil.
0: Ja, geen
1: ik
0: idee.
1: Ik ken het wel, maar nee, ik kan het zo niet. Nee.
0: Het is Rondé met Hard to Say Goodbye.
1: Oh ja.
0: Nou, laatste dan. Dat is deze.
1: Ja, ik ben hem even aan het zingen in mezelf.
0: Mag ook hardop.
1: Nou, dat zal ik maar niet doen. Nee, ik kom er niet op.
0: Nou, maakt het helemaal niet uit. Het was. Nou, die dus van Katy Perry.
1: Ja.
0: Maar je bent terechtgekomen op precies 5 punten. Dus dat is precies genoeg voor het Q-Music prijspakket.
1: Ja, geweldig.
0: Gaan we naar je toe sturen.

Nothing But Thieves hoorde je op Q-Music Evolution. Ze hebben tot nu toe in hun carrière 6 keer in de top 40 gestaan. De dikste hit in de top 40 was Overcome. Heeft 35 weken in de lijst gestaan met als hoogste positie 6. Ja, ik vind het wel een goed idee als die Evolution ook weer even in de top 40 komt. Dat dan ook een hele dikke klassieker wordt voor Nothing But Thieves. Maar volgens nog is het nog niet gebeurd. Ze zijn nog niet doorgedrongen tot de lijst.

0: September op Q en Cry For You. Lars, ik ben blij dat je er bent.
1: Hoezo?
0: Ja, ik heb het gevoel... Want, nou, jij kwam hier al binnen in de studio met een voetbal.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb het gevoel dat jij voor de broodnodige balans gaat zorgen op de radio vandaag.
1: Ja, je hebt
0: de
1: afgelopen 3 uur weinig over voetbal gehad, hè? Dat je bent een WK-ontkenner.
0: Ja, ik ben echt een WK. Nou, ik ben gewoon een sportontkenner in de algemene zin. Nee, dat zei ik net ook om 7 uur toen ik begon met dit programma. Ja, ik heb er niks mee.
1: Nee.
0: Het is voor mij geen dilemma van ga ik wel of niet voetbal kijken vanaf om 3 uur. Nou, het antwoord is gewoon nee.
1: Maar het boeit je ook niet of we door zijn of niet? Het is toch een leuk feest ook? Alles
0: ja, ik vind dat lullig om te zeggen. Maar
1: je
0: het, nee,
1: niet.
0: Het boeit me echt niet.
1: Wat erg. Wat
0: maar
1: erg.
0: Goed, jij gaat daar wel vol in hangen vanavond, begrijp ik.
1: Ja, wij gaan heel veel doen met voetbal. Ja, nou goed, we doen natuurlijk ook de gebruikelijke dingen zoals zometeen repeat of niet. En knok tegen de klok maak je ons een lekker zakcentje. Maar voor de rest hebben we ook iets leuks bedacht om iedereen wakker te houden tot 3 uur vannacht.
0: Oh!
1: Ja, iedereen die door wil halen, blijf vooral luisteren, want ik ga je helpen.
0: Oh, nou dan ga ik dus niet luisteren, want ik ga niet doorhalen.
1: Nee, maar ook als je niet gaat doorhalen, dan moet je ook blijven luisteren.
0: Oh, dan wel.
1: Dan wordt het ook heel leuk.
0: Oké. We gaan erachter komen de komende 3 uur.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
4: Kruidvat,
3: naar de
4: bodembad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag! Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is bijna 10:00, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
6: Ja, goedenavond. We beginnen met nieuws vanaf het spoor. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt ProRail. Honderden kabels moeten worden vervangen na een brand vanochtend. En dat duurt langer dan gedacht. Er worden komende dagen bussen ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Het gaat nog maanden duren voor er meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zegt staatssecretaris Debat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al bij RTL enorm in onzekerheid te zitten.
7: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
8: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
9: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
6: De gemeente heeft afgesproken dat inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft oplopen. Het zijn er nu ruim 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Duizenden mensen zijn gewond en bijna 16.000 mensen zijn dakloos geraakt. Zowel Nederland als Aruba hebben hulp gestuurd.
10: WK 2026.
6: Ja, dat het spannend wordt vannacht, dat is duidelijk. Hè? Nederland-Marokko, vannacht om 3:00 in het Mexicaanse Monterrey. Marokko is een heel lastige tegenstander die ook nog eens een keertje enorm in vorm is dit WK. Toch zijn er kansen voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
11: Marokko speelde jarenlang extreem verdedigend, maar sinds een paar maanden hebben ze een nieuwe bondscoach en is het allemaal wat aanvallender geworden. En dat is wel lekker voor Oranje, want wij hebben snelle aanvallers. Geef je Malen, Summerville en Gakpo ruimte, dan kunnen ze toeslaan.
6: Ja, en ook deze Oranje fans die erbij zijn in Mexico hebben hoop.
12: Wij blijven tot de finale in principe, dus ja, als ze dat halen natuurlijk.
13: In 2014 dachten we ook, het kan niet goed komen, maar toch het vertrouwen erin houden.
6: Was bij de Telegraaf. En wat we inmiddels weten is dat Brazilië door is naar de 8e finale van het toernooi. Er werd vanavond gewonnen van Japan. Diep in blessuretijd werd het winnende doelpunt gemaakt. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen is er veel bewolking. Het wordt dan 21 tot 27 graden.
5: En Flitsmeister meldt één vertraging. Die staat op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar. Daar is de weg dicht. Je vertraging daar fors 20 minuten. En flitsers zijn er niet.
10: Music. Lars Boelen.
5: Alle avondmensen verzamelen. Zometeen wil ik je mening weten over de nieuwe van Lost Frequencies. Mark Ember komt eraan. En eerst Bieber Rexha en Fateless. New Religion. Q.

0: hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Of niet.
0: En terwijl wij langzaam aan het warmlopen zijn voor vanavond, Nederland tegen Marokko natuurlijk, moeten de Rode Duivels overmorgen ook aan de bak op het WK voetbal. 16e finale tegen Senegal. Nou moet ik wel zeggen, ik ben niet per se een enorme voetbalkenner, maar ik heb me laten vertellen dat Senegal best een aardige ploeg is en dat België het zwaar gaat krijgen. Dan doe ik hier ook mee aan, aan zo'n WK-poeltje. Even kijken wat ik heb ingevuld bij België-Senegal. 2-2. Ik denk dat 2-2 wordt en dan verlengen. En dan, ja, denk ik wel. Ja, het is heel lullig voor de Belgen. Maar dan gaan ze met penalties gaan ze eruit. Dat is mijn voorspelling. Goed, Lost Frequencies, die komt ook uit Belgenland. En de vraag is, gaat hij het ook zwaar krijgen? Vanavond dan, in repeat of niet? Of gaat hij door? Gaat hij door? Of gaat hij eruit? Dat is eigenlijk de vraag. Dat mag jij gaan bepalen. Ronde nummer 7 voor Live It All. Zo heet het nieuwe nummer van Lost Frequencies. Als je hem leuk vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dat kan ook. Dan stuur je niet. En spreek het even in. En doe dat met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: De nieuwe van Lost Frequencies, Live It All.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En de vraag is, mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Repeatje voor Stephanie, nietje voor Rick. Een dikke niet voor Laura. Repeatje, lekker zomers nummertje. William Larenne is erbij, die zegt, ik vind het wel een repeatje, maar mijn vriend vindt het een nietje. Dus het wordt een repeat. Oké. Kilian, die zegt repeat. Nooit eerder gehoord, maar een echte aanrader. Ook een repeatje voor Ruud. Deze pakt me wel. Repeatje voor mij, zegt Max. En Wesley zegt, hey Lars, ik geef deze een dikke repeat. Klinkt goed. Alright.
3: Voor mij gewoon een repeatje. Wat een lekker nummertje is dit, zeg.
4: Ja, ja. Ik zeg natuurlijk een dikke repeatje. Wat een heerlijk nummer. Let's go!
0: Okay.
3: Oh ja, dat begint al wel lekker. Dus voor mij een repeatje.
5: Dit is een niet voor mij. Nee.
4: Okay.
5: Ik vind het niet waard.
3: Nee. Het heeft voor mij een lekkere beat. Doe maar op repeat.
4: Oké. Okay.
6: Lars, doe mij maar een nietje. Het is mij te eentonig.
4: Okay,
6: nee, nee, het is niks.
4: Nee.
7: Nou, als je dit in de winter had gedraaid, dan was alle sneeuw gaan smelten, hoor. Wat een lekker zomersplaatje. Voor mij een dikke vette repeat.
5: Dit is voor mij, voor nu, een voorzichtig repeatje.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hoort het, de meningen zijn verdeeld. Maar, ja, als je alles bij elkaar optelt, helpt het toch wel over richting een repeat. Hij is door. Meerderheidje voor een repeat. Dat betekent dat je morgenmiddag 3:15 nog een keertje gaat horen bij Willem van Helden. Zometeen Kensington, Living Four komt eraan. En eerst Amy Winehouse. Dit is Back to Black bij Q-Music.

Clapton, Back to Music en Living 4. Dan ga ik nu Lady Gaga en Abracadabra voor je draaien. Vorige week zaterdag. Toen gebeurde er ook in deze goocheltruc voor mijn eigen ogen op de foute party in het Philipsstadion. Het was het einde van de avond. Ik liep naar de kleedkamer toe. En voor de show hadden we allemaal een zwart sportbroekje aan. Dus ik wilde mezelf weer even omkleden. Ik wilde mijn eigen broek weer aangetrekken. Alleen, mijn riem was weg. Heel gek. Hij was weg. En ik wist zeker dat ik hem in mijn broek had laten zitten. Maar die riem was gewoon pleiten. En naast mij staat Mattie Valk. En in één keer, die trekt in één keer de riem uit zijn broek. Ja, ja, dat is gek, hè? En hij zegt heel nonchalant, ja, thanks voor het lenen, Lars. Ik was mijn riem vergeten. Ja, ja, had het niet eens gevraagd, maar had blijkbaar heel de avond mijn riem omgehad. Ja. Dus mocht je op Videoland de foute party nog willen gaan terugkijken, want daar staat hij op sinds zaterdag, dan zie je Mattie daar op het podium. En hij heeft de riem om. En die riem, die is van mij.

0: Vannacht gaat het gebeuren.
1: We zijn er weer bij.
0: Het kan je niet ontgaan zijn dat Nederlands elftal gaat voetballen op het WK voetbal tegen Marokko. Wel een dingetje, die wedstrijd begint dus om 3 uur vannacht. Nou is al de hele dag een discussie gaan. Ik zag helemaal bij RTL Nieuws, hadden ze helemaal een panel uitgeschreven. Blijf je kijken, blijf je wakker. Goed, ik blijf gewoon wakker tot 3 uur. Ik weet niet wat jij doet. Misschien ga jij wel slapen. Ik blijf wakker. Ik vind namelijk dat het een beetje suf is als je naar bed gaat. Dus, blijf lekker wakker. Maar als je die wedstrijd wil gaan kijken om 3 uur... dan is het natuurlijk ook pittig, want dan moet je ook wel even een nachtje gaan doorhalen. En daar heb ik iets op bedacht. Wat dat is, hoor je zo. Ik kan wel 1 tip geven. Het is...
2: gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Het kost je helemaal niks. En ook Samber komt eraan. Home record.
2: Gratis. G-R-A-T-I-S.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: jouw WK-deals.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: De beste WK-deals score je bij Keukeloods.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
9: Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: Allianz Direct. Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Ga je niet in te smeren?
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Lars Boelen.
17: Hi.

Marokko. En natuurlijk wel een dingetje. Die wedstrijd die begint om 3 uur vannacht. 3 uur! Niet normaal. Nu is er heel de dag al een discussie gaande. Blijf ik wakker tot 3 uur? Of weet ik veel, ga je juist eerder slapen en dan om 3 uur de wekker zetten? Ik vind eerder gaan slapen, vind ik zo enorm suf. Ik vind echt, nee, als je om 3 uur die wedstrijd gaat kijken, dan moet je ook even lekker doorhalen, toch? Niet van dat slappe gedoe. Nou snap ik wel. Misschien heb je een lange werkdag gehad. Of ben je naar school geweest, of wat dan ook. Ben je moe? Kan, hè? Daar heb ik wat op bedacht. Ik ga je helpen. Namelijk Red Bullen. Red Bullen. Snap je wel van, ja, mijn naam Lars Boelen en dan Red Bullen. Nou goed, je begrijpt, snap de grap. Gewoon om je even wakker te houden. Dus als je deze rond een uurtje of twee vannacht dan inneemt, dan ga je het sowieso tot het einde van de wedstrijd redden. Nou heb ik hier een paar Red Bullers liggen. En die ga ik zo meteen weggeven. Iedereen die zo meteen op de radio komt, die krijgt van mij een blikje Red Bullen. Maar er moet je wel beloven dat je dan echt wakker blijft tot vannacht. En niet toch stiekem gaan slapen. Dus als je zo'n blikje Red Bullen wil, pak je telefoon nu. Pak je telefoon nu. Doe maar. En bel 09099596. Bel hem maar 09099596.

0: 0909-9596. Vannacht om 3 uur, Nederland tegen Marokko op het WK-voetbal. En om je een beetje wakker te houden, geef ik Red Boelen weg. Boelen, natuurlijk van... Ja, Lars Boelen is mijn naam. En dan dacht ik, je snapt de grap. Ja, het is echt een mooi ding. Kijk ook eventjes op mijn Instagram. Het ziet er echt heerlijk uit en je blijft er lekker wakker van. Als je zo'n blikje Red Boelen wil, bel nu 0909-9596. Bel maar, 0909-9596. Cure Music, goedenavond met Lars.
1: Hoi, Leslie.
0: Ashley, hallo.
1: Hoi.
0: Hallo, je bent op de radio. Je krijgt een blikje Red Boelen.
1: Oh, lekker. Super, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. En dan blijf je wel wakker, hè, tot vannacht.
1: Ja, zeker. Oh, okay. Dat beloof ik.
0: Hoeveel denk je dat wordt?
1: 2-1 voor Nederland.
0: 2-1. Ik schrijf hem op. Oké, fijne wedstrijd.
1: Hetzelfde.
0: 0909-9596. Cure Music, goedenavond met Lars. Hallo.
2: Hoi.
0: Hoi, met wie?
2: Hoi, met Fleur.
0: Fleur.
2: Hallo!
0: Je krijgt een ritje. Je krijgt een blikje Red Boelen.
2: Oh, lekker!
0: Ja, lekker. Ga je alleen kijken vannacht of niet?
2: Ja, ik heb nachtdienst.
0: Oh, ga je stiekem op je werk even kijken?
2: Absoluut.
0: Nou, dan blijf je extra wakker met dat blikje Red Boelen. Fijne wedstrijd alvast, en werk ze.
2: Dank je.
0: Yo, 0909-9596. Cure Music, goedenavond met Lars.
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Oh, ja, hallo.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Esther.
0: Hey Esther.
3: Hey.
0: Hi. Wat denk jij dat het gaat worden?
3: Ik denk
0: 4-0. Zo, 4-0? Oké, okay. Nou, de tekening voor. Esther, jij krijgt ook een blikje Red Boelen.
3: Nou, wat lekker.
0: Geniet ervan en een fijne wedstrijd.
3: Dank je.
0: Yo, bellen maar 0909-9596. Cue Music. Goedenavond met Lars.
2: Marieke.
0: Hallo. Wie, Marieke?
4: Hoi. Ja?
0: Marieke, hallo.
4: Hoi, met Lieke.
0: Oh, Lieke, Lieke. Ja, sorry, ik verstond het niet.
4: En mijn dochter Eva.
0: Oh, dus eigenlijk, jullie zijn met z'n twee. Maar hoe oud is je dochter?
4: 13.
0: 13?
4: Ja.
0: Maar Eva, blijf je dan ook wakker tot 3 uur vannacht, of niet? Je gaat toch wel lekker slapen, toch, of niet?
4: Nee, hey, ik blijf lekker wakker.
0: Oh.
4: Het is net klaar van het schoolfeest. Dus je mag wel lekker opblijven
0: met
4: mama.
0: Oh, net van een schoolfeest. Oké, okay, wat gezegd. Maar ja, zo'n blikje Red Boelen, dat is niet voor kinderen eigenlijk?
4: Nee, die mag zij niet.
0: Nee,
4: dat... die is voor de moeder.
0: Gewoon, gewoon een lekker glaasje oranje tot 3 uur vannacht. En mama die krijgt lekker een blikje Red Boelen. Gefeliciteerd, Lieke.
4: Dankjewel. Superleuk.
0: 0909-9596. Cue Music, goedenavond met Lars.
5: Met Ron.
0: Ron, hallo. Met Lars.
5: Hallo.
0: Hi. Hey Ron, 3 uur vannacht, een wedstrijd is eigenlijk niet normaal. Volgens mij, als we doorgaan, is dit de enige wedstrijd nog die zo laat is. Dus dat is lekker. Wat ga jij vannacht doen? Ik bedoel, blijf je wakker?
5: Ja, ik blijf zeker wakker.
0: Goed zo. Dat is ook de bedoeling natuurlijk van dit hele idee. Van dat blikje. Ron, ja. Wat denk jij dat wordt?
5: Ik hoop 3-1.
0: 3-1. Je krijgt ook een blikje Red Boelen. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Fijne wedstrijd.

Desha Austin bij Q Music. Je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat spelletje heet Knok tegen de klok. Spelen we zo meteen. Aanmelden kan naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: kan ik me aanmelden voor Knok tegen de Klok? Dat stuurt Marlene van de Brink in de Q-Music App. Nou Marlene, dat is niet zo heel moeilijk. Dat is een kwestie van nu je telefoon pakken en even de Q-Music App openen. Leg ondertussen uit hoe het spelletje werkt. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, win je niks. Het is een bikkelhard spel. Maar wil je meespelen? Marlene en de rest van Nederland, let op. Pak nu je telefoon. Open de Q-app en stuur nu het woord klok. Stuur het woord klok deze kant op met een berichtje in de Q-music-app. Vanaf nu. En ook het nieuws komt eraan met jou, Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, we tellen af naar vannacht 3 uur voor de WK-kraken tussen Nederland en Marokko. En we proeven alvast de sfeer in Mexico.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bijna 11 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. Het gaat nog dagen duren voor er weer treinen tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht kunnen rijden. Omdat de kabels moeten worden vervangen na een brand vanochtend. En dat duurt langer dan gedacht. Tot zeker donderdagavond, zegt ProRail. Er worden komende dagen bussen ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Er is een nieuwe tijdelijke opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Dat is in Nieuwe Pekela, dat ook in Groningen ligt. Er zijn de komende 3 maanden 80 bedden beschikbaar in een pand. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdzorginrichting. Er worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter, een man van 45, zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om het leven. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte, maar wie dat is niet bekend.
12: WK 2026.
1: Ja, nog precies 4 uur. Dan is het in Monterrey in Mexico. Nederland tegen Marokko. Duizenden mensen liepen vanavond al mee met de beroemde Oranje Mars. Met de beroemde Oranje Bus. En als het aan deze fans ligt, is het toernooi van Oranje nog lang niet voorbij.
13: We zijn overal geweest, maar dat hebben we niet eerder meegemaakt. Ze beleven het voetbal zo anders hier in Mexico.
14: Boo Morocco! Boo!
1: Hoor je bij RTL. Ja, bij ons is het dus midden in de nacht voetbal kijken. Het is in ieder geval een stuk koeler dan afgelopen dagen. In Mexico is het wel zweten, maar dat mag de pret niet drukken, ziet de Telegraaf.
6: Onhoudbaar bijna. Ik heb gehoord in Nederland ook. Dus,
14: gewoon instelling en lang leven, de lol en feest. En gewoon genieten.
15: Ja, het is echt heel warm. Ja, ja, vanmiddag nog warmer. En met die oranje mars, dat wordt echt killing. Maar goed, het is het waard.
1: 3 uur vannacht, dan begint de wedstrijd.
0: Weet je waar ik nou zo bang voor ben? Dat ik dan vannacht opblijf en dan is het dan 5 uur die wedstrijd klaar en dan verliezen ze. Weet je, dan denk je, jezus, ben ik helemaal opgebleven en dan ga je met mineur naar bed toe.
1: Ja, dat moet je niet denken. Je moet positief blijven.
0: Nee, oké, nee, we gaan gewoon winnen en dan ga je helemaal...
1: Wat had je ook alweer gezegd in je app?
0: Wat? Ik had... weet ik eigenlijk niet meer. Wat had ik nou gezegd? Zouden we winnen? Ja, nee, ik had wel gezegd dat we zouden winnen.
1: Oh.
0: Even kijken. Ja, we gaan nu gelijk even kijken. Wat had ik nou gezegd? 2-1. 2-1.
1: Nou, daar gaan we dan voor.
0: We gaan gewoon lekker 2-1 winnen.
1: In ieder geval een mooie wedstrijd. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n graad of 13. Morgen is er af en toe zon, maar vooral in het westen veel bewolking. En dat bij 21 tot 27 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staan op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar. Je vertraging 6 minuten. De weg is daar dicht. En flitsers gezien langs de A12 Ede Arnhem bij 112.1. En de A22 Velzer Beverwijk staan ze bij 9.2.
16: Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je nou wil meespelen. Stuur nog even snel het woord klok met een berichtje in de Q-app.

0: Jonas Blue en Meliv en Edge of Desire. Ik ga kijken of ik iemand... Merle?
1: Hallo?
0: Ja, oké, gelukkig. Nee, we krijgen hier namelijk allemaal lampjes in beeld, allemaal storingen en zo, maar je bent er gewoon.
1: Oh, gelukkig maar.
0: Ja, gelukkig, Merle. Hey, Merle, wij gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Als jij zometeen een lekker zakcentje daarmee verdient, wat ga je ermee doen?
1: Nou, ik wou nog heel graag een grote koffer komen voor de vakantie.
0: Een grote koffer?
1: Ja, een grote koffer.
0: Maar wat gaat er allemaal mee dan?
1: Nou, er moeten een heleboel spullen mee, want er staat een reis naar Finland op de planning en ik ga er met mijn ouders mee. Dus,
0: wat ga je daar doen in Finland?
1: Muziek maken. Ik ben muzikant, dus muziek maken in Finland.
0: Oh, wat leuk. En wat speel je dan?
1: Trombone.
0: Trombone?
1: Ja, met een schuif.
0: Schuiftrompet, trompetje.
1: Nou, een beetje vloeken in de kerk. Maar...
0: Oh, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat is echt een schuiftrompet is echt wat anders dan een trombone.
1: Ja.
0: Maar wat is het verschil dan?
1: Dat het gewoon een schuiftrompet is, gewoon een slechte bijnaam waar ik niet van hou.
0: Oh, daar kan ik je echt mee beledigen als ik zeg schuiftrompet. Dan...
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Oeh, dan ben je echt een beetje... Als mensen dat tegen je zeggen?
1: Nou ja, want ja, het is een hele studie, hè, conservatorium. Och. En dan studeer je het trombone en dan gaan mensen zeggen schuiftrompet.
0: Ja,
1: in ieder geval.
0: Ja, nee, oké. Okay, nou, wat leuk. Maar ga je dan, is dat een solo optreden of is dat met een orkest?
1: Nee, met een orkest. Ik mag ergens invallen wat hartstikke leuk is. En die gingen naar Finland en toen zei ik, natuurlijk wil ik mee.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat spelen ze dan? Wat speelt dat orkest?
1: Nou, we gaan tap toe lopen. Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat vind ik ook altijd heerlijk in het weekend. Dan ga ik ook altijd naar de tap toe.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Dat is een heel flauw grapje, heel flauw grapje. Merle, we gaan lekker spelen voor die grote koffer die mee kan naar Finland. Laten we dan niet hopen dat het dan zometeen dit wordt.
1: Dat zou wel jammer zijn, ja.
0: Dat zou jammer zijn, hè? Dat was toch wel een trombone, dat wat ik liet horen, toch?
1: Ja, wel zo'n beetje, ja. Kunnen we heel goed nadoen.
0: Maar nadoen? Dit is gewoon een fragmentje, hoor.
1: Oh, oké.
0: Nou, jongens, als de geldbedragen oplopen, roep stof voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Ja, dan win je niks. Dat is hoe het werkt. Is dat duidelijk?
1: Zeker.
0: Oké, Merle, ik wens jou ontzettend veel succes. Zet hem op, daar ga je.
2: 16 euro. 33 euro. 53 euro. 60 euro. 72 euro. 84 euro. 91 euro.
0: 47
1: euro.
0: Stop! Zo, hallo!
1: Oh my god!
0: Merle!
1: Ja!
0: 247 euro!
1: Wat een klap met geld zo!
0: Niet normaal, wat lekker!
1: Oh, ja, zo heel blij mee.
0: Hij schoot in één keer helemaal omhoog, had je door? Ja, natuurlijk had je door. Stop maar, ja, stop ermee. Zullen we even luisteren of hij nog verder had gegaan? Je weet je natuurlijk nooit.
1: Ja, nou, ik ben blij.
0: Nee hoor.
1: Oh.
0: Ja. Ik hoorde eerder vanavond bij Jorien ook al dat diegene het uiterste uit de klok had gehaald. En jij doet dat nu gewoon weer. 247 euro zat er in die klok. En dat volledige bedrag, 247 euro, dat gaan we naar je overmaken.
1: Oh, geweldig.
0: Wees je er veel plezier mee. Koop een mooie koffer voor je schuiftrompet. Nee, dat ga ik niet. Voor je trombone. Voor je trombone. En een fijne avond. Veel plezier in Finland.
1: Hé, heel erg bedankt.
0: Yo, mazzel. Doei, doei.
1: Joe.
0: Morgenavond bij Jorien en bij mijn nieuwe rondes Knok tegen de Klok. Maak je kans.

0: WK-anthem van Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: Dit is Q Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw
0: van Prospa. Ja, Prospa is een DJ uit Engeland. Hij moest een paar weken terug draaien op Coachella. Je weet wel dat idioot grote festival in Amerika. Er waren toen ook allemaal influencers aanwezig. Mijn hele timeline die stond er vol mee. Justin Bieber trad daar ook op bijvoorbeeld. Hij ging door dat optreden weer helemaal viraal met Beauty and the Beat. Maar

0: Dream with me.
1: Armin van Buuren en Sam Gray. En Dream a Little Dream, Back to Music. Hey, het is nog 3,5 uur, dan gaat Nederland-Marokko van start. Het is de 16e finale van het WK voetbal. Ja, ik vind het heel grappig. Vanochtend hebben Mattie en Marieke weer een voorspelling gedaan van wanneer er een doelpunt wordt gemaakt. Marieke heeft ingezet op minuut 1 tot 11. Wordt er dan gescoord binnen die tijd, moet Mattie dan het pak van de dag aan. En Mattie heeft ingezet op minuut 81 tot 91. Wordt er dan gescoord, moet Marieke het pak van de dag aan. En het leuke is, Luc van de sportredactie is vanmiddag al op pad geweest om een pak te halen. En hij heeft me net een audiobericht gestuurd met wat hij heeft gehaald.
2: Yo, Lars, goeie avond, jongen. Het is mij inderdaad na bloed, zweet en tranen gelukt om in Enkhuizen of all places op een industrieterrein bij een feestwinkel twee pakken te vinden. Eentje voor Marieke en eentje voor Mattie, een echte...
1: Wat hij heeft gehaald hoor je zo meteen. Het is best grappig eigenlijk. Ik weet wat hij heeft gehaald. En ook deze komt eraan. Mr. Know-it-all, Daddy Swims.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor jij kunt besparen.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Lars Boelen.
13: Hi.

0: kijken hoor. Wat heb ik nou ingevuld voor mijn WK-pool? Even kijken. Ik denk dat vannacht 2-1 gaat worden. Voor Nederland, hè. Voor Nederland, uiteraard. Voor Nederland. Ja, het is nog iets langer dan 3 uur. De kraker Nederland-Marokko op het WK voetbal. Grote kans dat je nachtje gaat doorhalen om die wedstrijd te kijken. Ik ben dus benieuwd of Mattie en Marieke ook gaan kijken. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien gaan ze wel even wat eerder opstaan om die wedstrijd mee te pakken. Want vanaf 6 uur hoor je ze hier natuurlijk weer op Q met de ochtendshow. Ze hebben in ieder geval wel een voorspelling gedaan van wanneer er een doelpunt gemaakt gaat worden in de wedstrijd vannacht. Marieke, die denkt dat er gescoord gaat worden tussen de 1e en de 11e minuut. En Mattie tussen de 81e en de 91e minuut. Het leuke is, degene die gelijk heeft, die mag de ander in het pak van de dag gaan hijsen. Het pak van de dag. Dus je denkt, wat is het pak van de dag? Nou, even, bijvoorbeeld, Mattie, die zat afgelopen vrijdag, zat hij de hele ochtend in een hamburgerpak. Omdat Bram de juiste voorspelling had gedaan. Heb je een beetje een idee wat je kan verwachten? Nou, Luc van de sportredactie, die is vanmiddag op pad gegaan om een nieuw pak te halen. Voor Mattie en voor Marieke. En die heeft me net even een audiobericht gestuurd. Ja, luister even wat hij heeft gehaald.
1: Yo, Lars, goeie avond, jongen. Het is mij inderdaad na bloed, zweet en tranen gelukt om in Enkhuizen of all places op een industrieterrein bij een feestwinkel 2 pakken te vinden. Eentje voor Marieke, het vrijheidsbeeld in vol ornaat. En eentje voor Mattie, een echte Mexicaan met zo'n poncho en zo'n sombrero. Dus ik hoop heel erg dat er in hun minuten gescoord gaat worden. Want dat ziet er dan fantastisch uit later morgenochtend op RTL 7. Ik hoop natuurlijk sowieso op veel doelpunten. Helemaal voor Oranje. En ik heb er ook heel veel goede hoop op. Dus ik ga snel nog een paar uurtjes slapen. Het wekkertje iets eerder zetten. En dan morgen lekker vanaf 1 uurtje of 3 de wedstrijd kijken bij Q Music. Tot later, fijne avond.

0: Pink en Raise Your Glass. Nog ongeveer een minuutje of 10. Dan beginnen we officieel aan dinsdag 30 juni 2026. Zo weer de laatste dag trouwens. Want het vliegt. Ja, dit is. Dat vroeg me echt. Mijn oma, die zei dat vroeger. Het vliegt de tijd toch? Maar wat. Ja, we rijgen de dagen aan elkaar, jongens. En voor je het weet is het weer juli. En we zijn wel halverwege. Ah, fijn. De laatste dag van juni dus. En bij Kimmy's beginnen we de dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. Zometeen natuurlijk dan om 3 uur vannacht. De wedstrijd, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik ben helemaal excited. Ik ga hem ook kijken, natuurlijk. Nederland-Marokko. Daarom dacht ik, nou, laten we dan eventjes zeg maar alle WK-pools voor wat het is. En laten we dan eventjes in de Q-Music app stemmen op wat er gaat winnen. Wordt het Nederland? Met deze, oranje dus.
1: Nederland, oh Nederland, jij bent...
0: Wij houden van oranje. Van Hazes. Ja, toen dacht ik, ja... Ik moet ook een liedje voor Marokko hebben, maar er staat helemaal niet in de Foute 1500. Dus ja, kon het niet beter maken dan Marokko Borsato. Ja, sorry. Ja. Dus wordt het oranje met we houden van oranje of wordt het Marokko Borsato? Goed, stem op je favoriet. Dat kan nu via de poll in de Q-Music app. Daar geef ik je 6 minuten voor. Ondertussen het nieuwe van Snelle. Laat het licht aan.

Ja, ja. En nou, nou hebben we een probleem. Want we zijn met ons eigen wedstrijdje bezig. Natuurlijk vannacht om 3 uur in Nederland-Marokko. Maar dacht, we doen onze eigen foute wedstrijd. We zetten Oranje. We houden van Oranje, van Hazes. Zetten we tegenover Marokko-Borsato. En de vraag is, wie gaat er winnen? De winnaar ga ik zo meteen draaien. Alleen het is nu 50-50. Het is gelijk spel. Dus we gaan de verlenging in. We gaan nu de verlenging in. Stem op je favoriet. Doe dat nu in de poll in de Q-Music app. En als we na de verlenging weer gelijk staan, dan gaan we penalties.

0: Afrojack en Never Forget You bij Q Music. Ja, de vraag was, gaat Oranje winnen? Wij houden van Oranje, van Hazes of Marokko, Borsato. Marokko, Borsato, ja. In de verlenging heeft Oranje gescoord. En ja, grote winnaar dus, André Hazes. En wij houden van Oranje. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, dat is ook logisch, want Hazes is de basis. Dus daar staat hij ook in de basis. Ja.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Michiel Frazen-Storm.
9: Goedenacht. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van een nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
0: En op de weg lekker rustig. Geen files, wel één flits. Er staat langs de A12 Ede-Arnhem bij 109.2.
10: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
11: een foute start.
12: Q-Music. Lars Boelen.
0: Nog minder dan 3 uur. We tellen langzaam af naar Nederland-Marokko. Met André Hazes. Dit is Wij Houden van Oranje.
11: Q-Music.

0: autostart. Op deze dinsdag 30 juni 2026. André Hazes en we houden van Oranje. Dan heeft Domine heeft iets in het leven geroepen wat ik nu heel makkelijk kan gebruiken.
1: De Q Middagshow. Oh. Code Oranje. Nog
0: 107. Ja, ik ben helemaal van onder. Sorry, alles hier in de, zeg maar in de studio dat gaat helemaal knipperen en doen. Moeten we het even opnieuw doen?
1: De Q Middagshow.
0: Hey, stop, nu doe ik lamp het niet. Even één keer opnieuw, misschien.
1: De Q Middagshow. Code Oranje. Countdown. Nog
0: 173 minuten. En dan gaan we voetballen tegen Marokko. Jongens, wat een gekkigheid met die lampen, joh. Ik schrik er helemaal van. Hey, zometeen gaan we even contact leggen met iemand die daar zit in Mexico.

0: Lorraine. En Is It Love. We tellen langzaam af naar die 16e finale van het Nederlandse elftal. 2K voetbal. Nederland tegen Marokko. En die wedstrijd die wordt gespeeld in Mexico. We gaan even contact leggen met Mexico. Daar is Floris. Floris, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, middag hier.
0: Oh, middag voor jou. Ja, voor ons is het avond. Floris, jij bent in Mexico op dit moment.
1: Ja, wij staan in Monterrey op het fanfestival. Net die oranje stuut gehad. Echt geweldig.
0: Dat was toch ook Enrique Iglesias, of niet?
1: Ja, die was er gisteren. Dus er was ook volle bak, bijna 100.000 man op dit fanfestival.
0: Ja.
1: En daarna was nog een kwartier later de oranje party. Dus dat is wel een mooi contrast.
0: Hé, maar even, het sfeertje is goed.
1: Het is echt bizar hier. Het leeft hier zo enorm. De hele stad kijkt al weken uit naar het Nederland die komt voor die fanparade achter die bus aan. Het leeft hier enorm. Als ze echte Nederlanders zien, willen ze alleen maar met je op de foto, want het is hier gewoon echt een heel groot ding.
0: Zijn die Mexicanen dan een beetje voor ons of niet?
1: Vandaag wel, ja, vandaag wel.
0: Vandaag wel.
1: Vandaag is de Monterrey van jullie, want morgen spelen hun. Morgen is die weer van ons, dus ja, vandaag lopen ze ook allemaal in het oranje.
0: Nou, de reden dat ik het vraag in 2015 was het volgens mij. 2014.
1: In 2014, joh. Toen ging Robben lekker even duiken.
0: Precies, toen ging Robben heel makkelijk liggen in het 16 meter gebied. Toen kregen we een penalty mee. Of zij eigenlijk dus tegen die Mexicanen. En toen wonnen we die wedstrijd. Maar daar zijn ze niet meer boos over.
1: Oh, het enige wat je hier hoort is no era penal. Dat betekent het was geen penalty. Dat is het eerste wat ze roepen als ze je aanspreken. En daarna willen ze mee op de foto.
0: Hey, maar iedereen denkt denk ik daar dat we gaan winnen of niet?
1: Ja, de sfeer zit er hier goed in. Er is hier geen Marokkaan te bekennen. Het is heel de stad is oranje, dus dit moet goed komen.
0: Hoeveel Nederlanders zijn daar dan?
1: Met een schatting volgens mij gemaakt dat er sowieso 5000 zijn.
0: Zo, dat is echt veel.
1: Ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen, veel plezier. Blijf je daar het hele WK trouwens, of niet?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, hè. Ja, het ligt een beetje aan vanavond, hè. Als we eruit liggen, dan is het gedaan.
0: Ja.
1: Maar als we vandaag winnen, dan is het Canada daarna. En dan, dat moet ook wel goed komen. Dus dan duurt de trip minimaal 1,5 week langer.
0: Hey, jouw voorspelling voor vanavond?
1: Mijn voorspelling, 2-1, verlenging winnen we. 2-1 in de verlenging. 1-1 de verlenging en dan 2-1.
0: 2-1 en dan winnen. Oké, daar gaan we voor.
1: En 2 goals van Brobbie natuurlijk, hè.
0: Uiteraard. Brobbie, die zit er lekker in. Die zit er heel lekker in.
1: Die wordt topscorer dit WK.
0: Floris, ik wens je een fijne wedstrijd.
1: Dankjewel. Groetjes daar. Yo.

0: never change.
1: Tupac en Changes.
2: We zijn er weer bij.
1: Ik zie een berichtje binnenkomen van Sherelle. Die zegt, even een nachtje doorhalen, want eerst slapen en dan... wat zegt ze nou? Eerst slapen tot 3 uur en dan wakker worden, dat werkt niet voor mij. Dat zegt Sherelle. Ja, zo zegt ze het. Ja, nou, Sherelle, dan heb ik voor jou en echt iedereen... want ik kan me voorstellen als je nu wakker bent... dat je sowieso wakker blijft, toch, tot de wedstrijd. Heb ik even een oplossing voor iedereen die denkt... ja, ik hou het niet vol, want ja, laat eerlijk zijn... het duurt nog wel tot 5 uur voordat je kan gaan tukken. Hier, bijvoorbeeld een berichtje van Johan. Die zegt, Lars, ik wil ook graag een Red Bullen. Leuk voor bij ons in de winkel. Nou, ze zijn niet te koop. Dat is het leuke aan dit hele idee. Want inderdaad, ik heb ze, de Red Bullen. Daarmee kan je lekker wakker blijven tot 5 uur vannacht. Dan kun je gewoon hier bij Q-Music gratis kan je die komen ophalen. Iedereen die zo meteen op de radio komt, krijgt zo'n blikje Red Bullen voor mij. Dus je denkt Red Bullen, het heet toch Red Bull? Ja, ik heet Lars Bullen en dan dacht ik, dat is een leuk grapje. Nou, fijn. Niet te koop dus, alleen te winnen vannacht hier bij Q-Music. Pak even je telefoon en bel nu 09099596. 09099596, kom je zo op de radio, dan krijg je van mij een blikje Red Bull. Q-Music, maximum hits.

0: begonnen, toch? Het aftellen naar de wedstrijd Nederland-Marokko op het WK voetbal. Ik moet zeggen, ik begin het echt een beetje spannend te vinden. Om iedereen wakker te houden heb ik wat bedacht. Ik ben ze vannacht aan het uitdelen een officiële Red Boelen. Ik heet Lars Boelen. Ik dacht, nou ja, dan maak ik daar maar gewoon blikjes van. Red Boelen om je wakker te houden. Iedereen die op de radio komt, die krijgt een blikje Red Boelen. 09-09-9596. Dat is het telefoonnummer. Bellen maar 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
1: Hallo, met Silke.
0: Hey Silke.
1: Hallo.
0: Hallo Silke, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 17 jaar.
0: 17 jaar. Mag je eigenlijk, als je 17, mag je dan blikjes energy drinken of niet?
1: Jawel, dat mag wel. Ik drink er heel veel.
0: Oh, maar weet je moeder dat ook?
1: Ja, die koopt ze voor me.
0: Oké, nee, dan is het geen probleem, denk ik. Silke, blijf jij wakker gewoon tot 3 uur vannacht dan, of niet?
1: Ja, ik ga dadelijk naar Veen toe, naar vrienden van mij. Ja. En dan gaan we naar het café en dan gaan we daar 2K kijken. En dan gaan we weer door naar mijn vriendin toe. En dan blijf ik wakker tot de eerste pont naar huis gaat. Om 6:55.
0: Maar Silke, moet je morgen nog wat doen? Moet je nog naar school of zo? Of,
1: Ik word morgen vroeg om 9:15 gebeld voor mijn examenuitslag.
0: Nee joh! Nee, maar heb je herkansing gedaan dan?
1: Ja, ik was gezakt op 0,3 punten.
0: Ach nee, en nu heb je... Maar ga je gewoon wakker blijven totdat je gebeld wordt? Of ga je nog een uurtje tukken tussendoor?
1: Nee, ik blijf wakker.
0: Oh, wat ga je hoofdpijn krijgen. Maar ik hoop wel dat je leuk nieuws hebt dan. Wat denk je zelf?
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja, ik denk dat ik wel slaap ben.
0: Oh, dat zou echt fijn zijn. Nou, Silke, je blijft in ieder geval wakker, want jij krijgt van mij een blikje Red Boelen. Gefeliciteerd.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Oké, veel plezier ermee.
1: Doei.
0: 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Goeiedag met Steven.
0: Steven, hallo.
2: Hi.
0: Jij krijgt ook een blikje Red Boelen.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Hey, Steven, ga je alleen kijken straks of niet?
2: Nee, ik ga zo naar vrienden toe.
0: Ja?
2: Daar staan een paar heerlijke kratjes bier koud.
0: Ach, lekker.
2: En dan gaan we even de wedstrijd kijken.
0: Ja, en dus een blikje Red Boelen om wakker te blijven.
2: Zeker.
0: Okay. Nou, fijne wedstrijd, Steven.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
3: Hallo, met Yandy.
0: Hey, Yandy.
3: Hey.
0: Hallo, ga je thuis kijken of ga je het in een café kijken of zo? Of ergens,
3: thuis, denk ik.
0: Thuis. En maar denk je dat je het vol gaat houden? De hele wedstrijd?
3: Ja, ik hoop het wel.
0: Nou ja, ik ga je in ieder geval ondersteunen, want jij krijgt een blikje Red Boelen.
3: Lekker.
0: Gefeliciteerd, jongen.
3: Ja, dankjewel.
0: Mazzel.
3: Hoi.
0: Ja, we zijn iedereen aan het wakker houden. Zullen we nog eentje doen dan? 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
4: Een hele goeie nacht, Lars.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Björn.
0: Björn. Hallo. Ja. Goeienacht.
4: Hoi.
0: Ja. Björn, moet jij morgenochtend nog aan de bak of niet?
4: Ja, ik moet nog even werken. Even mijn dingetje doen. Maar dat moet ook nog gebeuren.
0: Hoe laat moet je morgen werken dan?
4: Precies na de wedstrijd.
0: Nee. Maar blijf je dan wakker tot de wedstrijd en na de wedstrijd ga je gelijk weer beginnen met werken?
4: Ja.
0: Hoe lang ben je nu al wakker dan?
4: Ik ben toevallig wel rond een uurtje of 11 opgestaan. 'S avonds.
0: Oh, okay.
4: Want ik kan geen nou in de middag slapen.
0: Ja,
4: maar,
0: ja. Oké. Okay.
4: Ja, het wordt wel een taaie nacht.
0: Ja, je draait
4: soms,
0: even.
4: Natuurlijk een boeletje.
0: Ja, snap ik. Nou, je krijgt van mij een Red Boelen.
4: Nou, dat is super, bedankt.
0: Gefeliciteerd en wakker blijven. Fijne wedstrijd, jongen.
4: Hey, jij ook,
0: hè? Ja, dank je. Hey. 0909-95. Ook zei de laatste. Nou, nog eentje dan. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
5: Hi, met Tijmen.
0: Hey, Tijmen. Hallo.
5: Hallo.
0: Hallo, ben je al lang wakker, Tijmen?
5: Al vanochtend, 6:30.
0: En je gaat nog gewoon doortrekken tot een uurtje of 5?
5: Nou, we hebben net met een paar vrienden lekker gepadeld en we gaan nog even door.
0: En lekker wakker blijven, want je krijgt van mij een blikje Red Boelen.
5: Kijk, die komt goed uit.
0: Lekker. Oké, okay, mazzel jongen, fijne wedstrijd.
5: Dankjewel.
0: Yo. Ik heb het gevoel dat er meer mensen... Mensen blijven maar... Zullen we zo meteen nog even een rondje doen? Gewoon nog een rondje, waarom ook niet. Ik geef allemaal blikjes Red Boelen weg om wakker te blijven. Voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijd. Nederland-Marokko, dus als je ook een blikje kan gebruiken... Bel nu 0909-9596.

0: voetbal. En om wakker te blijven tot die wedstrijd om 3 uur begint, heb ik iets bedacht. Ik heb eigen energiedrankjes. En die heten Red Bullen. Die kunnen van jou worden als je nu belt. 0909-9596. Iedereen die op de radio komt, krijgt van mij zo'n blikje Red Bullen. Overigens niet te koop, maar wel een heerlijk smaakje. En je blijft er lekker wakker van. Dus die krijg je dan van mij. Red Bullen. Dus bel maar. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
1: Goedemorgen, Ronald van Hout.
0: Ja, Ronald, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey Ronald, jij zit, waar zit je in? In de vrachtwagen?
1: Niet meer. Ik zit nu in de bus richting huis.
0: Oké, okay. En dan blijf jij wakker natuurlijk zometeen, tot 3 uur.
1: Jazeker.
0: Ja. Hey, hoe ziet jouw voetbalsetup eruit? Is dat gewoon thuis op de bank met een schaal borrelnootjes? Of ga je echt ergens, nog ergens naartoe, naar het café of zo?
1: Ik thuis even de oranje kleding aantrekken en dan gaan we mooi naar de kroeg toe.
0: Oh, je gaat nog helemaal naar de kroeg. Maar is dat toch allemaal open en zo dan?
1: Jazeker, die twee in Oefeld.
0: In Oefeld ga jij naar de kroeg?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: wat leuk, we daar helemaal ook in de oranje kledij. Nou, ik wens je daar veel plezier mee en je blijft wakker, want jij krijgt van mij een blikje Red Bullen.
1: Yes, dank u.
0: Gefeliciteerd, fijne nacht.
1: Yo, hetzelfde.
0: 0909-9596, Q-Music, goeienacht met Lars. Ja.
2: Goedenacht.
0: Hallo, met wie?
2: Met Tigo.
0: Tigo, hallo. Hallo Tigo. Hey, jij blijft ook lekker wakker voor die wedstrijd.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ben je al vroeg wakker geweest vanochtend? Ben je vroeg opgestaan vandaag?
2: Nee.
0: Oh, hoe laat ben je wakker geworden dan?
2: Rond 12, denk ik.
0: Oh, sta je altijd zo laat op?
2: Meestal niet.
0: Maar, hoezo vandaag wel?
2: Even lekker uitslapen.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk, Tigo. Hey, en je blijft nog even wakker ook, want jij krijgt van mij een blikje Red Bullen.
2: In de top.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. En een fijne wedstrijd. Ja, oké, doei doei. Justin, zie ik. Justin, hallo. Ja, Justin, hallo. Justin, leuk dat je belt. Hey, wat denk jij dat gaat worden vanavond?
3: Nou, ik heb mijn werkscorrido op 2-1.
0: Dus ik ook. Heb ik ook gedaan.
3: Kijk, dan moet het goed komen.
0: Ja, 2-1. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind bij zo'n scorrito kan je toch niet invullen dat Nederland verliest, toch? Of wel?
3: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
3: Daar ben ik optimistisch voor.
0: Nee, maar ik denk wel dat het een zware pot gaat worden, eerlijk gezegd.
3: Ja. Nou ja, gelukkig woon ik in een veilige buurt. Nee, dat is flauw om te zeggen.
0: Jij woont niet in Kanaaleiland.
3: Nee. Wel
0: een
3: Nieuwegein, dus wie weet.
0: Oh, okay, dat is om de hoek. Nou ja, uitkijken. Als je een knal hoort en is aan de overkant van de snelweg, is er wat gebeurd. Hey, Justin, jij krijgt van mij een blikje Red Bullen.
3: Nou, lekker.
0: Yo, mazzel. Fijne wedstrijd. 0909-9596. De laatste dan.
4: Hallo, Jok.
0: Met wie?
4: Met Jok.
0: Hey, Jok. Hallo, met Lars.
4: Dag. Hallo, goedenavond.
0: Hey, jij kan ook wel een blikje gebruiken.
4: Altijd.
0: Het begint een beetje moe te worden, of niet?
4: Ja, moe. De avond is nog jong, toch?
0: Ja, ik weet niet hoe laat je bent begonnen vanochtend.
4: Net zo begonnen.
0: Wat zeg je?
4: 10 uur. Ja, ik was even navragen.
0: Oh, dan moest je even navragen hoe laat je bed uitkwam vanochtend. 10 uur.
4: Ja.
0: Oké, nou, je gaat hem doortrekken tot 5 uur en we gaan het je wat makkelijker maken, want jij krijgt een blikje Red Bullen.
4: Lekker man.
0: Gefeliciteerd, fijne wedstrijd.
4: Dankjewel.
0: Mazzel.

0: Toto en Afrika. Judith, zullen we eventjes de countdown doen van Domien?
1: Leuk, doe maar even.
0: Even de Cube Middagshow code oranje countdown.
1: Doe maar.
0: Hoe lang het dan nog duurt, dat is toch leuk? Ja, er hoort trouwens ook een website bij, dus dat kan je thuis ook even opzoeken. Of in de auto of onderweg op je werk. Oranjecountdown.nl, nou daar gaan we.
2: De Q Middagshow. Code Oranje. Countdown. Nog
0: 126 minuten. Ja, dan gaat het gebeuren.
1: Wow, ik vind het eng.
0: Wat?
1: Ik durf het niet als ik alleen hier zit, denk ik.
0: Hoezo niet?
1: Nou, dat licht gaat ook helemaal...
0: Ja, dat is echt even een momentje, zeg maar.
1: Wat is dit supersonisch.
0: Cool, hè?
1: Ja,
0: en dat is echt even een countdown.
1: Een beetje, het is wel eng in de nacht, vind ik.
0: Nou, stel je niet zo aan.
1: Daar ben ik toch een beetje bang
0: aan. Was je ook bang met het onweer? Afgelopen weekend?
1: Absoluut.
0: S'nachts?
1: Absoluut. Ik heb in een hoekje gezet. Nou, bang is ook een groot woord.
0: Ben je wakker geworden? Ben je even naar buiten gaan kijken?
1: Ah, ik stond in de kroeg toen.
0: Stond je in de kroeg toen?
1: Ik stond in de kroeg toen. Was het niet 3 uur s'nachts?
0: Het was wel echt om 3 uur.
1: Maar zaterdagavond?
0: Ja. Nee, nou, laat hoor.
1: Was in Amsterdam was het eerder al.
0: Oh, oké. Okay. Maar in Amsterdam hebben ze alles eerder al, hè? Ja. Goed. Nou, zometeen veel plezier met Judith. Judith, zit er zometeen weer een nieuwe nachtstelling? Of hoe noem je dat? Nachtstelling.
1: Ja, de nachtstelling.
0: Nieuwe nachtstelling.
1: En deze keer is die van Inge.
0: Oh.
1: Inge had een stelling.
0: Nou.
1: Ik zal hem alvast opgooien.
0: Ja, doe maar even.
1: Mannen en vrouwen kunnen gewoon beste vrienden zijn zonder enige romantische spanning.
0: Hebben we dit niet al een keer eerder gehad?
1: Nee, dat was of exen vrienden konden zijn.
0: Oh.
1: Het gaat echt puur over mannen en vrouwen.
0: Kunnen vrienden zijn zonder romantische spanning?
1: Ja, of iets van de aantrekkingskracht.
0: Mm.
1: Als je heel eerlijk bent, hè? Even gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Heb jij, zeg maar, vriendinnen waarvan je denkt...
0: Nee, niet zoveel. Maar ik heb wel hele... Ik heb bijvoorbeeld wel op werk collega's waar ik het goed mee kan vinden.
1: Maar collega's is die ander dan
0: maar
1: vrienden.
0: Waarvan ik denk, oh, maar dat zijn misschien dan wel, zeg maar, zulke goede collega's dat het misschien wel vrienden zijn.
1: Ja, oké, maar ga jij één op één met dan een vrouwelijk...
0: Nee,
1: zou jij, zeg maar, ik ben een vrouwelijk collega, wij zijn goed. Gaan wij één op één er iets drinken?
0: Nee.
1: En waarom niet dan?
0: Nou, omdat dat je dan ook de schijn kan wekken dat het een date wordt.
1: Ja, dus dan kan er eventueel romantische spanning zijn.
0: Nee.
1: Oh, niet. Oké. Okay.
0: Ja, nee,
1: Nee, wordt heel ingewikkeld nu inderdaad.
0: Nee, maar ja.
1: Dit is ook naar je vriendin toe, denk ik. Zeg maar ja, we gaan niet... Maar goed, wij zijn dus geen wij zijn geen vrienden dan.
0: Ja, maar... Nou, we zijn geen vrienden, je hoort het nou gezellig. Nee, maar ik snap het. Dus, dat is een goede stelling, want het is een moeilijk dilemma. Ja. Maar hoe zit het bij jou dan? Heb jij mannelijke vrienden?
1: Of heb jij veel. Best veel eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb daar geen seksuele spanning mee of zo. Misschien andersom.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus wel een vriend gehad die zei tegen mij... Ja, ik zou het wel...
0: Met je kunnen?
1: Ja.
0: Oh.
1: En dan dacht ik, oké, leuk, maar ik niet
0: gebeurd.
1: Met jou.
0: Oh,
1: nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee,
1: dat ga ik niet doen. Nou, maar ik ben wel benieuwd naar de mening van mensen.
0: Ik ook.
1: Dus als je een mening hierover hebt... Je moet zeggen eens of oneens, maar je mag ook gewoon lekker uitleggen. Maar man en vrouw kunnen gewoon beste vrienden zijn zonder enige romantische spanning. Eens of oneens. Stuur maar met een audiobericht in de Q-app. Zeg wat er nog... Jij moet eens of oneens?
0: Ik weet
1: het niet.
0: Ik kan geen antwoord geven. Ik denk...
1: Anders mag je niet naar huis.
0: Ze kunnen het.
1: Ze kunnen het?
0: Nee, ze kunnen... Mannen en vrouwen kunnen het wel eens. Ja, ik zeg eens.
1: Oké.
0: Dat moet kunnen.
1: Nou,
0: laat vooral even van je horen.
1: Laat weten.
0: In de Q-app. Veel plezier zo.

0: het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Michiel Brazen, Larsson.
1: Goedenacht. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging en ook geen flitsers. Ja, we beginnen zo meteen met de nachtstelling. Ik ben even benieuwd naar jouw mening. Althans, Inge kwam met een stelling en zij is benieuwd naar wat jij hiervan vindt.
2: Hoi Judith, ik heb wel een stelling. Ik ben benieuwd of mannen en vrouwen wel echt vrienden kunnen zijn. Of is het onmogelijk omdat een van de twee toch meer gevoelens gaat krijgen voor de ander? Ik ben benieuwd wat andere mensen hiervan denken.
0: Ja, de stelling is dus: mannen en vrouwen kunnen gewoon beste vrienden zijn zonder enige romantische spanning. Wat vind jij? Ik zou zeggen, open de Q-Music app en spreek het in met een audioberichtje. Q-Music. Judith Eik. Mannen en vrouwen kunnen dus gewoon beste vrienden zijn zonder enige romantische spanning. Eens of oneens?

0: Extra schrijft Miles Smith, Nijhoorn en Dry Safe. Het is dinsdag 30 juni. Het is nu 8 over 1. En ik ben benieuwd naar je mening. Dus.
1: Alle nachtbrakers verzamelen.
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En vandaag had Inge een stelling waarbij ze benieuwd is naar wat jij ervan vindt.
2: Hoi Judith, ik heb wel een stelling. Ik ben benieuwd of mannen en vrouwen wel echt vrienden kunnen zijn. Of is het onmogelijk, omdat een van de twee toch meer gevoelens gaat krijgen voor de ander? Ik ben benieuwd wat andere mensen hiervan denken.
0: Ja, de stelling is dus, mannen en vrouwen kunnen gewoon beste vrienden zijn zonder enige romantische spanning. Je mocht je mening geven in de Q-app, dus thanks als je dat gedaan hebt. Leon zegt eens, ik heb genoeg vriendinnen zonder dat ik daar iets bij voel. Chanelle zegt oneens, ik weet gewoon van mijn mannelijke vrienden dat ze me ergens wel aantrekkelijk vinden. Wat prima is, want ze zijn gewoon bevriend en verder niks, maar er kan wel iets achter zitten. Menno zegt eens. Nico zegt, tuurlijk kunnen man en vrouw gewoon bevriend zijn zonder iets. Jolien zegt, ik vind dit een lastige. Ja, het kan zeker, maar ik denk wel dat er ooit een gedachte of moment geweest is van één van beiden met de vraag of het niet potentieel een relatie kan zijn. Max Voortman zegt eens, natuurlijk kan dat. Robin?
3: Ja, natuurlijk kunnen mannen en vrouwen gewoon vrienden met elkaar zijn zonder seksuele spanning. Ik heb meerdere vrouwelijke vrienden. En daar heb ik echt geen seksuele spanningen bij, hoor. Nog niet, misschien. Maar ik zou ze voor geen goud meer willen missen in mijn leven. Ook dat niet.
0: Nee, oké. Voor jou ineens, Amber.
4: Ik vind het zeker gewoon eens. Want ik heb zelf ook gewoon een beste jongensvriend. Dus ik vind het zeker eens.
0: Nou, oké, de meningen zijn verdeeld. Maar er is wel één overduidelijk, hoor. Ja, zo'n 80% van de nachtbrakers is het eens. Mannen en vrouwen kunnen gewoon vrienden zijn zonder romantische of seksuele spanning. Zometeen het tv-spel. Daarin hoor je mij langs drie tv-programma's zappen. En de vraag is, welk programma hoor je? Eerst Lionel Richie.

Ja, ik ga even helemaal niet lekker in de voetbalpool. Ja, ik sta één laatste. En jij, doe je er ook aan mee aan de voetbalpool? Ja, dan doen je dit jaar namelijk meer mensen mee aan een voetbalpool. Zo, het is moeilijk uitspreken, hè? Voetbalpool. Dan ooit. Ruim 1,5 miljoen. Maar goed, als je net zo slecht voorspelt als ik, dan kun je tegenwoordig ook ergens anders op gokken. Namelijk op de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce. Online kun je namelijk wedden op van alles. Wie worden de bruidsmeisjes? Waar vindt de bruiloft plaats? Wie komt er optreden? En daar kan je dus geld mee verdienen. Moet je wel snel zijn, want de bruiloft van Taylor Swift is al namelijk op 2 en 3 juli. Eén ding waar ik wel op durf te wedden, is dat je haar zo gaat horen. Met haar nieuwste hit, I Knew It, I Knew You. Na Imani en Don't.

0: Ex-storm schrijft Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, het wordt voor mij echt een latertje vandaag. Normaal slaap ik rond een uurtje of 4. Maar vandaag wordt het denk ik pas 6:30. Aangezien Nederland zo meteen speelt tegen Marokko. Oh, dat wordt spannend. Echt, ik ben heel benieuwd. Dus ik kom denk ik thuis rond 6:30. En dan ga ik nog even een beetje acclimatiseren. En op de bank ploffen met lekker even de tv nog aan. En dan een beetje zappen. Nou, en weer een beetje zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of nou ja, kleine stukjes ervan. En zo meteen ga ik je laten horen waar ik allemaal langs ga zappen. En ik ben benieuwd of je het kan raden. Je hoort 3 tv-programma's. En voor elk programma dat je weet, kan je een prijs verdienen. Als je er 1 weet, mag je appen, maar ook als je ze gewoon alle 3 weet. Ben je klaar voor? Ik waarschuw altijd even, zet je radio wat harder, want ik ga het je 1 keer laten horen. Komt-ie aan.
1: De Babbelbox stelt een prettig uitzicht, ook op prijs en vracht. Waar kijkt u graag naar?
2: Ik kijk graag naar poezen.
3: Scheidsrechter is al aan het aftellen bij deze ingooi.
4: You'll just have to leave, Al.
5: Hey, can I see you over here for a minute?
0: Ja, het was een lekker avondje buis, hoor. Wat heb ik allemaal gezien? Stuur een berichtje in de Q-Music app of spreek iets in, dan druk je op het microfoontje. Zometeen Olivia Dienst.

0: Olivia Dean bij Q en So Easy to Fall in Love. En een hele goede nacht, Sharona.
1: Goedenacht, hallo.
0: Sharona, heb jij al geslapen of blijf jij gewoon lekker wakker?
1: Ik blijf lekker wakker.
0: Je blijft lekker wakker. Wordt een lange dag voor jou dan?
1: Ja, best wel, ja.
0: En vind je het erg als je in slaap gaat vallen? Of,
1: ik denk dat het wel een spannende wedstrijd wordt. Dus ja. Ik denk niet dat ik in slaap ga vallen.
0: En heb je vandaag nog wat te doen of kan je lekker een beetje chillen nog? Een beetje uitbrakken van de nacht?
1: Ja, ik kan wel een beetje chillen. Vrijdagje, dus dat is fijn.
0: Ja, dat is fijn. Dat is heel fijn. Ja, zometeen natuurlijk Nederland tegen Marokko. Wie denk je dat het gaat winnen? Of toch even vragen?
1: Ja, ik denk Nederland wel. Het wordt niet makkelijk, maar ik denk wel dat ze gaan winnen.
0: Ja, het wordt een spannende wedstrijd, zoals je zei. Hey, ja. Lekker voor de tv. Ja, ik hou ook van lekker een beetje zappen voor de tv. Je hoorde me net langs 3 tv-programma's zappen met de vraag... welke programma's hoor je voorbij komen? En welke heb jij gehoord, denk je?
1: Ik hoorde eerst Man bij het Hond. Mm-hmm. En daarna iets van voetbal. Ik doe het WK dan. En mm-hmm. Married with Children.
0: Oké, dan. Zullen we even gaan luisteren of dat klopt?
1: Ja.
0: Komt-ie.
2: De Babbelbox stelt een prettig uitzicht, ook op prijs en pracht. Waar kijkt u graag naar?
3: Ik kijk graag naar poezen.
4: De scheidsrechter is al aan het aftellen bij deze ingooi.
5: You'll just have to leave, Al.
6: Hey, can I see you over here for a minute?
0: Ja, Sharona, dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Ja, dat heb je goed gegokt. Hé, kijk je het ook al allemaal, of dat niet?
1: Dat niet zo, nee. Man met hond kijk ik eerst wel vaker. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, dat is wel een leuk programma inderdaad. En Married with Children vind ik heel knap, want dat is een heel klein stukje.
1: Ja, dat is de laatste tijd heb ik het wel eens voorbij zien komen. Weer op tv.
0: Ja, ja, ja, dus je herkende het gelijk. Nou, je hebt 3 maal prijs, want 3 goede antwoorden. De enige vraag is, ik heb Jenga voor je, Mattie en Marieke Mok en een zak popcorn. Ja, welke zak popcorn wil je? Wil je dan zoet of wil je dan zout?
1: Zoete
0: popcorn. Oké, nou, Sharona, komt hij jouw kant op. Dit is denk ik niet op tijd nog voor de wedstrijd zometeen. Dus ik weet niet of je iets anders lekkers te snacken hebt, maar hij komt er nog van jouw kant op.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Oké, wens ik je een hele fijne nacht. Succes met opblijven, hè?
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Thanks, doei.
1: Hoi.
0: Ja, ik heb vandaag ook even Luc een appje gestuurd of hij het allemaal overleefd heeft vandaag. Want hij is naar de andere kant van het land gereden voor een sombrero en het vrijheidsbeeld. Ja. Ja, ik pak gewoon meteen even het appje erbij, leg ik ze allemaal uit. Eerst de Kona Pop. Dit is I Love It bij Q.

0: ik zit net te kijken. Duitsland ligt helaas uit het WK. Betekent dat Paraguay door is. Toch even zuur, denk ik, voor Duitsland. Ik ben ook benieuwd hoe het zo meteen gaat met Nederland en Marokko. Nou, dat wordt er eentje, hoor. Ik hoop ook dat je nog een beetje wakker bent. Want ja, het wordt een latertje vannacht of een vroegertje. Het is maar hoe je het bekijkt. 16e finale van het WK, Nederland tegen Marokko. En nu is het zo dat de ochtendshow een welgeheten WK-roulette heeft ingeluid. Dat betekent dat zowel Mattie als Marieke hebben ingezet op de hoeveelste minuut er gescoord gaat worden. Marieke denkt dat dat tussen minuut 1 en 11 gaat gebeuren. En Mattie denkt tussen minuut 81 en 91. En als het zo is dat in deze minuten gescoord wordt, dan moeten ze zichzelf deze ochtend hijsen in het pak van de dag. Ja, en die pakken die ze eventueel aankrijgen, heeft Luc deze maandag gescoord. Al was dat wel een beetje een vreselijke klus, hè Luc?
1: Hey Judith, een hele goede nacht. Klopt, ik had gisteren wat moeite met het vinden van twee pakken voor Mattie en Marieke. Wanneer er later deze nacht gescoord gaat worden in of minuut 1 tot 11 of minuut 81 tot minuut 91. Dan moeten Mattie en of Marieke in het pak van de dag. Uiteindelijk is het mij gelukt om helemaal in Enkhuizen, op anderhalf uur rijden van Utrecht waar ik woon, een feestwinkel te vinden die open was, die nog genoeg pakken had. Dus ik heb voor Marieke een heel mooi vrijheidsbeeldpak. En voor Mattie, ik dacht ja, het Nederlands elftal speelt toch in Mexico zijn wedstrijd. Voor hem heb ik een Mexicaans pak, geheel met sombrero erbij. Dus ik hoop sowieso dat er veel gescoord gaat worden deze wedstrijd. Maar ik hoop helemaal dat er gescoord gaat worden in de minuten van Mattie en Marieke. Want dan zitten ze er later deze ochtend bij in het pak van de dag. En ik hoop het ook omdat het nog gewoon zo'n godskleren veel werk was om die pakken op te halen. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Nou, een geintje. Jut, ik zie je zo. Ik kom nu naar de studio en dan gaan we samen lekker de wedstrijd kijken. Tot later.
0: Nou, gezellig, Luc. Kom maar gauw deze kant op. Ja, ik kan nu al niet wachten om Mattie en Marieke weer in een pak te zien hijsen. Ga je dus zien deze ochtend in de ochtendshow. Als er wordt gescoord natuurlijk, hè. En anders trekt Luc ze allebei gewoon aan. Ga ik wel even regelen met hem. Dit is Brandy Monica en The Boy Is Mine bij Q Music.

Mijn moeder zei altijd tegen mij: lieverd, neem lekker veel verschillende bijbaantjes. Zo kom je erachter wat je leuk vindt. Ja, en misschien nog wel belangrijker, wat je absoluut niet leuk vindt. En eigenlijk had ze daar best wel gelijk in. Want zo wist ik na een tijdje precies een beetje welke kant ik op wilde. En het lijkt wel of de Franse DJ Hugo en ik dezelfde moeder hebben. Want ook hij heeft echt totaal verschillende soorten bijbaantjes gehad. Zo werkte hij bij de McDonald's. Verkocht hij verzekeringen en was hij makelaar. En hij werkte ook nog eens als vrachtwagenchauffeur. Ja, uiteindelijk bleek er maar één baan echt bij hem te passen. En dat was niet achter het stuur, maar achter de draaitafels. En daar ging het ineens heel hard. Want hij staat op dit moment in de top 40 op nummer 10. Met deze banger, Hugo samen met Soul Talk.

0: En hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Michiel Vraagt de Storm.
1: Goedenacht. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Over iets minder dan een uur begint het Nederland en Marokko tijdens het WK. En daar zijn speciale lekkernijen voor gemaakt. Ga je zo vertellen welke dat zijn?